0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot.

0: Oud, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van 50 euro... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week. Natuurlijk op Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groenester.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen.

0: Volgens het LOMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: avond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groene Ster.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet hebt ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. Vissers hebben het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel, lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
4: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
5: Goedemorgen, welkom bij de vrolijke vrijdaguitzending van West wordt wakker. Kijk zo even wat er in de krant staat. Maar eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
6: Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly kan een medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Met de bouw is 3 miljard dollar gemoeid, omgerekend bijna 2,6 miljard euro. De medewerker van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, die besmet is geraakt met ebola, is aangekomen in het LUMC in Leiden. De patiënt is met een privévliegtuig naar Nederland gerepatrieerd en daarna naar het Leidse ziekenhuis gebracht. Meer over deze twee onderwerpen hoor je zo in het NOS-nieuws. Een auto van handhavers is vorige nacht in brand gestoken aan de Vlaskamp in Den Haag. Bij de brand raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar mensen die iets van de autobrand hebben meegekregen. Meer regionieuws, straks om 6:30 nu het andere nieuws.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon. 'S Middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Installatie.

0: Bureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
3: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
4: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
3: Kijk op utsvandergeest.nl.
5: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
6: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: als het gelukt.
1: Reinoud. Zet de radio aan. Vandaag met jullie.

0: Er wordt hier al een soort wave gedaan door Reinoud op het Westwoord Wakker liedje. Goedemorgen, het is vrijdag 2 oktober. Een historische dag, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Het staat al op de voorpagina van de krant. Het is vandaag namelijk precies 75 jaar geleden dat de eerste uitzending van TV in Nederland was. We gaan lekker terugblikken naar alle mooie programma's die er daarna zijn gekomen. Er is nog meer feest waar we vooruit gaan blikken, namelijk...
1: 1, 2, 3, 4.
0: Zelfs een hele specialist in de studio die alles weet van 3 oktober, zich helemaal gaat onderdompelen. En dat is onze buitenpost Dennis.
2: Terwijl ik er nog nooit ben geweest. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, is het zo?
2: Nee, ik heb het altijd van de berichtgeving moeten hebben. En nou ja, vandaag krijg ik een rondleiding van een echte Leidse glibber. En ik ga ook nog naar de Hortus, want daar staat een hele bijzondere plant in bloei.
0: Oké.
2: En ik ga nog een prijs wegbrengen in Voorhout aan de randen van Leiden. Dus je kan er niet omheen.
0: Nee, precies. En morgen ben je er ook. Dan is het dus voor het eerst dat je echt 3 oktober... Want vandaag is een soort pre-party in Leiden. Er worden al wel heel veel feestjes zijn er dan.
2: Je hebt vanavond al wel dat hutspot moment. En morgenochtend dan haring en witte brood.
0: Ja, bij en zing je altijd.
2: En zingen. Ja, en de reveillen. Ja. Dus van alles wat.
0: Maar hoe bereid je je daar dan op voor? Op zo'n toch, ja, het is toch een soort cultuurshock die je gaat meemaken als Westlander.
2: Ja, ik denk gewoon onderdompelen. En gewoon alles op je af laten komen. Ik denk dat dat het beste is. Niet te veel voorbereiden of zo.
0: Nee. Je hebt het niet helemaal ingelezen en wat je wel of niet moet doen.
2: Nee hoor.
0: Nee. Nou, ik ben benieuwd. We gaan in ieder geval dus een vrolijke uitzending maken met heel veel terugblikken ook naar het verleden. Heb jij trouwens een programma dat je denkt, dat was zo fantastisch?
2: Nou ja, Telekids, dat blijft altijd iets magisch. En de NOS-journaals die in 1956 begonnen, dus wat later dan de start van tv. Maar wat me wel verbaast is dat op tv vandaag heel weinig aandacht is aan... aan dat historische moment. Er is vanavond laat om 11 uur nog een special.
0: Klopt, een half uurtje of zo.
2: Ja, maar verder helemaal niks.
0: Nee, 5 jaar geleden was het 70 jaar. Toen waren allemaal programma's met al die mooie herinneringen. Volgens mij werd het hartstikke goed bekeken. Dus ik zou niet weten waarom dat je dat 5 jaar later niet nog een keer kan doen.
2: Nee.
0: Maar gelukkig in de kranten wel. Bijvoorbeeld op de voorpagina van het AD. Kijk straks nog verder in de krant natuurlijk. Maar dit alvast, dat is ook wel legendarisch. Een kopje koffie.
2: Oh ja.
0: Ja. Zwiebertje, je hebt geen idee, hè? Oh, jawel.
2: Joop Doderer, is dat?
0: Ja, Zwiebertje, inderdaad. Die wilde graag een kopje koffie.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk een heel oud programma, voor onze tijd allemaal, van iedereen die hier in de studio zit. Maar dit is ooit nog een keer terug, een keer uitgezonden. En toen heb ik het helemaal met mijn ouders gekeken. Ik vond het toch bijzonder om dan zo'n legendarisch programma helemaal te kijken.
2: Ja, je had iets van 20 jaar geleden, had je allerlei van die oude programma's die weer op de buis kwamen, zoals Paulus de Boskabouter en de Berenboot. En de Fabeltjeskrant is natuurlijk nu in een nieuw jasje gestoken. Maar toen nog de oldschool afleveringen. Dat is toch wel weer heel erg leuk.
0: Ja, al heb je een favoriet programma, laat het even weten. Want daar kunnen we er iets van laten horen natuurlijk. 070-307-8080. Daar kan je naar appen en je kan ook altijd mailen naar westwoordwakker@omroepwest.nl.

0: Ja, speciaal voor de fans. Volgende week dan komt er een deluxe versie van haar laatste album uit. Van Shania Twain natuurlijk. Dat heet Little Miss Twain. Verscheen afgelopen zomer al. Gaat over haar jeugd. Maar ze is maar blijven schrijven. Dus er komen nu 5 nieuwe liedjes bij. Het verschijnt dus volgende week. En dit was nog een oude hoor. You're Still the One. En inmiddels is Reinoud ook hier. Goedemorgen, Rein.
1: Morgen, Jorin.
0: Ik kreeg van Chris al de opmerking. Zo, je bent nog goed verkouden. Dat klopt. Maar het gaat wel een stuk beter hoor. Dus,
1: Ik had erger verwacht. Ja, je bent iets opgeknapt. Dus ja. Het klonk nog slechter.
0: Het klonk nog slechter. Oh. En vooral heel veel hoesten. En dat je op een gegeven moment soort van naar adem moet happen.
1: Ja, dat hoor ik.
0: Maar dat gaat nu een stuk beter, ja, gelukkig. Ja, dus ja. Het is vooral die stem nog.
1: Het is altijd lastig als je bij de radio werkt.
0: Ja, klopt. Ja. Maar ik dacht, het is goed genoeg om te komen. En we hebben het natuurlijk vandaag over 75 jaar TV. We krijgen er al een mooie binnen. Weer mooi programma gaat het worden, zegt Richard. Mijn lievelingsprogramma was eentje die in het mooie Zuid-Limburg werd gefilmd. Ik heb even de tune. Mag jij raden welke dat hij wil horen?
1: Ja, altijd leuk. Nou. Begint met gitaar volgens mij, maar ik heb geen idee.
0: Nee, hij komt hierna nog los volgens mij. Ik zie je denken.
1: Ja.
0: Hey, je kent dit wel hoor.
1: Ja, het is zo'n aha als jij het zegt. Nee.
0: Het is het dagboek van een herdershond.
1: Oké. Ja, ik zie hem wel al fietsen en zo ja. Een beetje glibberend over een landpaadje met een hoedje. Ja. Erik Oudekerke.
0: Nou, dat is dus een voorbeeld van iets wat Richard heel graag mooie herinneringen aan heeft in ieder geval. Ik wens jullie een fijne dag en een uitzending. Groetjes van Richard uit Zoetermeer. Nou, laat ze maar komen, die mooie herinneringen van 75 jaar TV.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, dat staat ook in de krant natuurlijk. Wordt volop over geschreven. Maar we pakken er vandaag even wat anders uit. Het kabinet gooit het roer weer om, schrijven de Telegraaf en het AD vanmorgen. Het gaat voorkomen dat 850.000 Nederlanders belasting moeten betalen over spaargeld en beleggingen. Dat plan is na 36 uur weer van tafel geveegd. Na felle kritiek uit de Tweede Kamer gaat minister van Financiën Eelco Heijnen terug naar de tekentafel. Die kritiek gaat vooral over de kleine spaarders die met dit plan hard geraakt zouden worden. De minister heeft nu tot 12 november om tot een akkoord te komen met de Tweede Kamer. Maar hij moet echt weer helemaal opnieuw beginnen. Dus hoe die plannen eruit komen te zien, dat weet hij nog niet.
1: Er is veel te doen om de AI-bril. Die lijkt op een doodgewone bril, maar kan ondertussen foto's en video's maken. Ja. AD schrijft erover.
0: Ik ben nu foto's veel aan het maken.
1: Dat is mooi. Zit mijn haar goed?
0: Vind je dat erg? Ja.
1: Nou, dat zou ik heel erg vinden, denk ik. Ja, je hebt wel een bril op waar het mee zou kunnen, denk ik.
0: Ja, hij is groot genoeg om een cameraatje in te doen.
1: Ja, dik genoeg. Dus ik zwaai even naar, ik weet niet wie, geen idee.
0: Nee, naar mijn grote publiek.
1: Ja, want het gebeurt vaak ongemerkt, schrijft het AD. En precies om die reden halen winkeliers ze uit de verkoop. Dat vind ik wel heel goed, want je kan er gewoon geld mee verdienen. Maar je kan ook principieel zijn en zeggen, dit willen we niet. Er zijn mogelijk duizenden vrouwen namelijk stiekem gefilmd op straat, in de sauna en op het strand. En misschien ook wel mannen. Daarom stoppen de bedrijven met de verkoop van de brillen en sommige organisaties proberen het gebruik ervan zelfs te verbieden. Bijvoorbeeld de KNVB, de voetbalbond, maar ook Defensie, het ministerie, wil een totaal verbod op de AI-brillen realiseren.
0: Ja, vind ik heel goed.
1: Nou, of het lukt is altijd weer versie 2, maar dit is wel heel mooi nieuws.
0: Ja. Er zijn steeds meer mannen in het basisonderwijs, schrijft het AD nog. De meeste basisschoolleraren zijn nog steeds vrouw, maar het aantal mannen groeit gestaag. 10 jaar geleden was het nog 1 op de 7 die zo'n opleiding deed, de PABO. En nu is het 1 op de 5 van de mannen die dat gaat doen. De overheid hamert al jaren op meer meesters voor de klas, maar het onderzoek van het ministerie van Onderwijs bleek dat mannen een vertekend beeld hebben van het werken in het basisonderwijs. Dat stigma lijkt er nu vanaf te zijn. De salarissen werden al gelijk getrokken met de docenten van het voortgezet onderwijs. Dus dat hielp natuurlijk. En uiteindelijk heeft dat dus meer mannen aangetrokken. Ja, ik denk toch een goede combi tussen man en vrouw in het onderwijs is altijd goed, denk ik.
1: Dat is het best.
0: Voor de kinderen die toch opkijken vaak tegen een leraar.
1: Ja, zou je voor de klas willen gaan staan, is dan de vraag.
0: Ja, wil je voor de klas staan?
1: Oh, wat een. Je verrast me een beetje met deze vraag. ik weet niet of ik orde zou kunnen houden.
0: Ik denk dat ik niet.
1: Ik ga meeketen.
0: Ik denk dat je alleen maar roept. Stil nou!
1: Net zoals hier.

0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Het is 6:01. Tijd voor het nieuws van Reinhard Roemer.
6: Goedemorgen. Een auto van handhavers is vorige nacht in brand gestoken aan de Vlaskamp in Den Haag. De politie meldt dat iemand een voorwerp naar de auto heeft gegooid. Kort daarna zou een scooterrijder zijn weggereden. Bij de brand raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar mensen die iets van de autobrand aan de Haagse Vlaskamp hebben gezien. Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly kan een medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Een ruime meerderheid van de Katwijkse gemeenteraad ziet de komst van een van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld wel zitten. 28 voor en 4 tegenstemmen.
7: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
8: Weten we al wat voor afvalstoffen?
7: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het zeer schadelijk is, want dat weten we omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
6: En meteen maar een tegenstander aan het woord gelaten. Want de raad mag dan voor zijn met 28 tegen 4. Er is ook veel weerstand. Eli Lilly gaat vlakbij het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen produceren. In de fabriek komen om en bij 500 mensen te werken. Met de bouw van de fabriek in Katwijk is 3 miljard dollar gemoeid. Omgerekend bijna 2,6 miljard euro. De medewerker van Artsen zonder Grenzen die besmet is geraakt met ebola is aangekomen in het LUMC in Leiden. Hij ligt op een speciale isolatiekamer op de intensive care. Er zijn allerlei voorzorgsmaatregelen genomen, vertelt David van Westerlo, die is hoofd intensive care van het LUMC.
9: Het isoleren is eigenlijk nog niet eens het ingewikkeldste, want we sluiten gewoon een deel van de IC af. Hè? Maar je moet ook bedenken van de patiënt moet ook bloed afgenomen worden, dat moet bepaald worden. Er is afval, wat ga je daarmee doen? En zo zijn er een oneindig aantal dingen waar je aan moet denken.
6: Niet bekend is hoe ernstig de medewerker van Artsen zonder Grenzen eraan toe is. Behandeling is sowieso lastig.
9: Dat is eigenlijk best wel moeilijk, want je kan eigenlijk niet zo heel erg veel doen. Hè? We kunnen de symptomen, de klachten behandelen. En we kunnen vloeistoffen toedienen. Er zijn een aantal medicaties die we kunnen toedienen. Maar al met al is het een lastig te behandelen ding. Het lichaam moet het uiteindelijk zelf klaren. Maar met onze ondersteuning, daar hebben we alle goede hoop in dat ons dat gaat lukken.
6: Volgens het ziekenhuis is de veiligheid van andere patiënten niet in het geding. De patiëntenzorg in het ziekenhuis gaat gewoon door.
5: Ja, ik schrok er toch even van, omdat ik er gisteren was natuurlijk. De patiënt is pas later gekomen, maar je denkt toch even over na. Zo van, oh ja, maar dat is wel het ziekenhuis waar ik gewoon dezelfde dag ben geweest.
6: Ja, je zal de kamer ernaast hebben.
5: Ja, ja en dat is allemaal super veilig natuurlijk, dat ik ook. Maar,
6: nergens is het zo veilig als daar op dit moment.
5: Dat waarschijnlijk ook inderdaad.
6: Ik snap het wel, Jorin, ik snap het wel. Ja.
5: We gaan even naar het weer. Jordi, goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen, Jorin Daan.
5: We hebben prachtig weer gehad de afgelopen week. Zet ze dat nog een beetje door?
10: Ja, dat krijgt nog een verlengstuk de komende paar dagen. En hoera, hoera, precies ook in het weekend. Dus daar gaan we nog van genieten. Want er komt wel ander weer aan, maar dat is pas ergens in de loop van de volgende week. Wie dan leeft, dan zorgt. Nou, op dit moment komt er nog plaatselijk dichte mist voor. Met name rondom Voorschoten. Dat is echt wel een mistgevoelig gebied, hoor. Heel veel plekken hebben geen mist, dus dat is fijn. En die mistbanken die lossen in de loop van de ochtend op. En dan krijgen we een prachtige dag. Het is nu voor de rest licht bewolkt buiten die mist om. En ja, dat belooft toch een dag te worden met volop zonneschijn, beetje hoge bewolking, wat vliegtuigstrepen. Dat is het dan ook wel. En het was een frissere nacht dan de afgelopen nachten. Dat heb je misschien ook wel gemerkt. Op sommige plaatsen is het nog maar 10 graden. In Den Haag en omgeving zag ik zojuist een graad of 13. Vlak aan zee is het alweer 14. Nou, vanmiddag wordt het dan 20 graden. Ja, en de norm is 17 graden. Dus daar zitten we gewoon 3 graden boven. En hou dit vast voor het weekend, want er verandert niet veel, Jorin. Met nog steeds een hoge drukgebied in de buurt. De luchtdruk is ook hoog. Weinig of geen regen. Ik denk dat het helemaal droog blijft eigenlijk. En ja, de zon die laat zich goed zien. Af en toe ook wel wat bewolking morgen en zondag. Morgen is het voor de hoge bewolking. Zondag wat stapelwolken. Maar ja, als het dan gewoon 20 graden is 's middags, dan gaan we gewoon nog een beetje door met de nazomer, denk ik.
5: Ja, dan gaan we lekker naar het strand. Heerlijk.
10: Ja.
5: Dankjewel, Jordi.
10: Hoi.
6: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Het voordeel als je heel veel duetten hebt gezongen in je verleden, dan kan je daar een nieuw concert mee gaan vullen. Dat gaat Bluff ook doen in november in Ahoy. Bluff en vrienden. En Hanna May is daar natuurlijk ook bij met Ik ben niet meer bang, zal ze ongetwijfeld gaan zingen. Er is ook de stadsdichter van Rotterdam is er trouwens ook. Ik ben benieuwd wat die dan gaat doen tijdens zo'n concert. Komt er dan af en toe een gedicht tussendoor?
1: Ja.
0: Dat is toch wel heel bijzonder.
1: Presenteert hij het en doet hij dat met gedicht of zo?
0: Ja, dat
1: hij het aan elkaar dicht.
0: Ja, ik ben daar wel benieuwd naar.
1: Ja, we gaan
0: toen
1: erheen.
0: Hij op het lijstje stond. Ja,
1: ja, we gaan erheen.
0: We gaan naar het nieuws van vandaag. Dat gaan we in ieder geval. Bewoners van Overasselt hebben nog steeds last van het drugsgeweld van vorige maand. Tientallen gemaskerde mannen liepen met zware wapens door de straten. Ze schoten een beveiliger voor het huis van drugscrimineel Jan G. dood. Volgens Harm Graat, verslaggever van de Gelderlander, zijn sommige mensen nog steeds angstig.
2: De mensen die bij Jan G. in het voetbalteam hebben gezeten, en die staan op een elftal foto. Ja, ook die mensen die hebben geprobeerd om die foto die nog ergens circuleert van internet te krijgen, omdat ze gewoon bang zijn dat ze op een of andere manier toch nog met hem geassocieerd kunnen worden. En dat je wel zou kunnen zeggen dat voor sommige mensen, en zeker voor de mensen die veel hebben zien gebeuren die dag, dat het echt wel een traumatische ervaring is geweest. En dat heeft tijd nodig om dat te verwerken.
0: De burgemeester heeft sinds het incident maatregelen getroffen, zoals het sluiten van huizen en extra camera's. Maar die maatregelen zijn duur.
3: Dit is geen probleem van de gemeente Heumen. Dit is geen probleem van de gemeenschap Overasselt. Dit is een landelijk probleem. Dit gaat om landelijke ondermijningsproblematiek. En ik zal u niet rekening presenteren van de camerabewaking die daar nu staat. Maar dat zijn forse rekeningen. Dat telt behoorlijk op. Dus mijn oproep is echt, kom over de brug, ook met financiële steun, om te zorgen dat wij de dingen kunnen doen die nodig zijn.
1: Veel aandacht voor de mislukte executie van de Amerikaanse Christa Pike in Tennessee. Ook na 2 injecties met een dodelijk middel ademde ze nog. Ze werd uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Documentairemaker Jessica Villerius stond samen met andere journalisten buiten de gevangenis toen Pike de injecties kreeg. Villerius maakte een documentaire over Pike. Ze vond de executie al lang duren toen een aantal collega's journalisten naar buiten kwam.
4: En uiteindelijk kwamen onze Amerikaanse collega's die als witness in de executiekamer zaten, waren een lijkbleek naar buiten. Eentje maakte ook contact met mij en die schudde zijn hoofd. En toen wisten we eigenlijk, dat is niet goed. En toen hebben ze een verklaring afgelegd. En toen vertelden ze dat zij ineens de executiekamer uit moesten. Dat ze haar nog hoorden ademen en hoorden snurken. En dat ze ervan overtuigd waren dat ze nog leefden.
0: Ja, en ze leeft nog steeds. Gisteravond toen werd dat bekend door haar advocaat, Randy Spivey, dat ze in kritieke toestand verkeert. Want ze heeft ook allemaal gif natuurlijk wel in haar lichaam gekregen. Maar dat ze levensreddende medische zorg krijgt. En hij omschreef de executie als een marteling. Wel heftig. Het is ook wel heel tegenstrijdig dat ze aan de ene kant wilden ze er gisteren nog doodmaken en nu proberen ze er weer te redden. Dat vind ik ook heel tegenstrijdig.
1: Ja, hoe nu verder? Want stel dat ze er bovenop komt, krijgt ze dan weer de doodstraf? Of?
0: Nou, dat kan eventueel wel, maar er worden dan natuurlijk allemaal rechtszaken worden er aangespannen om dat te voorkomen.
1: Ja.
0: Want je wil toch ook niet dat ze dat nog een tweede keer meemaakt. Dat is ook weer onmenselijk. Ja. Het zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen, maar de vraag is natuurlijk of je hier bovenop komt. Want ze heeft eigenlijk 2 dodelijke injecties gekregen waar ze er uiteindelijk niet dood van is gegaan.
1: Ja, en hoe je er dan aan toe bent.
0: Ja, precies. Ja. En of ze het überhaupt nog overleeft, dat kan natuurlijk ook nog. Bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. Die was slecht en dat is zijn fout als trainer, zei hij na afloop. Oranje kwam in de eerste helft al op een 2-0 achterstand. Uiteindelijk werd het nog 2-2. En ook aanvoerder Virgil van Dijk baalt van de slechte eerste helft van Oranje.
5: Je kon verwachten, en dat hebben we ook aangegeven, we hebben gezegd dat ze er volop gaan klappen, met vertrouwen natuurlijk. Gelukkig hadden we 50 minuten om het recht te zetten. En de tweede helft hebben we heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk, tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. En dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
0: Zondag speelt Nederland in Eindhoven tegen Servië. Die wedstrijd moet Oranje winnen, vindt de bondscoach.
6: Niet

0: tijd Need Somebody. Wel, Shola, Emma hoor je op Radio West.
1: De Buitenpost.
0: Ja, onze Buitenpost is vandaag Dennis van Schie. Goedemorgen, Dennis.
2: Goedemorgen.
0: En jij hebt een belangrijke taak, want je hebt iets meegenomen van de studio. En dat heb jij meegenomen naar Voorhout.
2: Ja, ik heb een boodschappentas weer vol met allerlei mooie dingen. Ik kwam net Voorhout inrijden en dan zie je op alle plekken dat steeds meer het licht gaat branden. Nou, hier bij Leo van Vliet brandt het licht al wat langer, want hij wist dat ik zou komen. En toen ik dat op mijn lijstje zag staan, Leo, dacht ik, ik ga naar de bekende wielrenner toe.
3: Ja, dat denkt iedereen, maar die is wat ouder. En maar helaas, ik ben het niet. Nee.
2: Nee, want jij bent de Leo van de kaas, hè, uit Voorhout.
3: Jazeker, dat was mijn beroep. Ik heb heel veel jaar heb ik gewerkt in de kaas. De meeste Voorhouters kennen dat bedrijf al.
2: En wat hield dat werk precies in?
3: Wat ik deed, dat was kaas inkopen en zorgen voor de rijping van de kaas. Dat die op een goede smaak, precies te belegen, jong belegen kaas en oude, dat die bij de consument terechtkomt. Ja.
2: En nu zit je lekker thuis. Je bent van je pensioen aan het genieten.
3: Nou ja, genieten, dat is nog niet helemaal. Want ik val nog regelmatig in voor een ander werk wat ik later ben gaan doen. En dan zit ik gezellig orders weer in te voeren. En dat kan ik gewoon thuis doen.
2: Van alles wat?
3: Van alles wat. Helemaal fijn. Niks doen is niks.
2: Hoe is het hier in Voorhout?
3: Voorhout is een groeigemeente. Toen wij hier kwamen wonen in het dorp zelf, toen waren er een man of 7000 inwoners. En ik vertelde ik vorig gesprek 17.000 inwoners. En er komen er nog een stuk of 3.000-4.000 komen erbij.
2: Zo. Ja. Maar is het nog wel een dorpskarakter of zie je dat echt wel veranderen?
3: Absoluut. Als je aan de najaarsfeesten merkt, dan is het gewoon het dorpskarakter. Want ze komen allemaal naar het oude dorp toe. Allemaal feesten, gezellig poffertjestent in het dorp zelf. En het is nog wel een dorpskarakter. Ja.
2: Nou, ik heb hier een mooie boodschappentas bij me. Kijk maar eens even wat erin zit, Leo.
3: We gaan eens even kijken. Ik heb al een donkerbruin vermoeden.
2: Ja, hou je van koffie?
3: Ja hoor, zeker, zeker. Ik heb hier een mooie tas gekregen. Ik heb hier een doosje, die ga ik nu openmaken. Huppatee. En daar zit de beroemde, waar iedereen het altijd maar over heeft, Radio Westmok. Die zit daarin. Ongelooflijk, ongelooflijk.
2: Er kan wel aardig wat in, hè?
3: Zeker weten. Dat is een kwart liter koffie kan erin, dus kan ik lekker wakker worden. Okay. In ieder geval.
2: Nou, geniet ervan, Leo.
3: Dankjewel, dankjewel. En dat gaat zeker lukken.
0: Nou, dat kan je ook overkomen, hè? Dat je zo'n prachtige mok wint. Dan moet je even meedoen met Sweet 16. Dan maken we je weer even 16 jaar. Geef je op door een appje te sturen naar 070-307-8080. Het enige wat je even moet appen is jouw geboortedatum. Ja, en dan rekenen we je helemaal uit wanneer dat je 16 was. En dan nemen we even mee naar die tijd wat je meemaakte. En vooral ook naar de muziek van die tijd. En misschien kom je deze dan wel tegen. Make Me Smile.

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
4: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
3: Kijk op utsvandergeest.nl.
5: Zo, is dat in Den Haag?
6: Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptiele, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
7: Politieke crisis in Rijswijk en Katwijk. Daar is ook veel politieks aan de gang. En dat ga je nu horen allemaal van Reinhard Roemer.
8: Ja, voor een deel. Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly kan een medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Met de bouw is $3 miljard gemoeid. Omgerekend is dat bijna 2,6 miljard euro. Opnieuw gaat de gemeente Den Haag een poging doen om problemen rond raamprostitutie op te lossen. De huidige coalitie, met Hart voor Den Haag als grootste partij, heeft zich voorgenomen om de ramen in de Doubletstraat binnen 10 jaar te sluiten. In de Geleenstraat blijft ruimte voor sekswerk, maar op een andere manier, niet aan de openbare weg. De medewerker van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, die besmet is geraakt met ebola, is aangekomen in het LUMC in Leiden. De patiënt is met een privévliegtuig naar Nederland gerepatrieerd en daarna naar het Leidse ziekenhuis gebracht. Je hoort meer regionieuws straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
9: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
10: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
9: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
11: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
9: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
2: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
4: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Vandaag, precies 75 jaar geleden, gebeurde er dit.
1: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is. Dat wil zeggen dat men dus van ons in deze periode niet volmaakt geslaagde programma's mag en dus ook niet moet verwachten.
0: Ja, dat is een stukje van de eerste uitzending in 1951 op 2 oktober. Ja, dat is een stukje geschiedenis dat toen is geschreven. En je hoort dat het allemaal nog heel erg voorzichtig was. Dit was de voorzitter van de KRO. Nou, dat was natuurlijk de katholieke radioomroep. Hij heeft zich met de hand en verzet tegen alles wat maar in hem zat om tv tegen te houden. Zag het helemaal niet zitten. De boze geesten zouden de wereld inkomen. Maar uiteindelijk was ook de KRO om en was daar dus de eerste uitzending. Er is weinig nog van bekend of van bewaard gebleven. Helaas is eigenlijk het enige stukje wat je nog terug kan horen. Er zijn verder alleen nog maar wat foto's. Maar wel genoeg reden om natuurlijk volop terug te gaan blikken op 75 jaar TV. Dat ga ik over een uurtje ook doen met twee hele leuke gasten. Met Kirsten van Dissel, ken je natuurlijk van Team West. En ook Kurt Fortin. Die zijn in de studio om hun favoriete fragmenten te laten horen. En dat kan jij ook doen. Nou, we krijgen al heel veel leuke appjes van John bijvoorbeeld. Die zegt, goedemorgen Jorinda. Als kind keken wij op zaterdag altijd naar Bonanza. Nou, dan ken je dit waarschijnlijk nog wel. Dit was de tune. Geweldige series. Jammer dat deze programma's niet herhaald worden. Hij keek ook nog naar Ivanhoe met Roger Moore. En Bonanza was met Michael London. En het was echt zo'n klassieke western. Je hoort het ook al, heerlijk. Goedemorgen allemaal. Ja, ik weet het nog wel. Op woensdagmiddag gingen we kijken bij mijn opa. En dan moest ik altijd 2 cent betalen om mee te betalen met de televisiegelden. Zegt Anne uit Loosduinen. En ook Henk die heeft nog een favoriete serie. Ja, die kennen we ook allemaal.

0: Ja, dit is natuurlijk Floris eind jaren 60 met Rutger Hauer op het paard. En zijn zwaard in zijn handen. En Henk die heeft daar zelfs nog de videobanden van. Dus die kan af en toe kan dit nog even terugkijken. Wat is jouw favoriete programma in de afgelopen 75 jaar? Laat het weten 070-307-8080. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan gaan we naar het nieuws van vandaag. De gemeente Katwijk heeft gisteravond de knoop doorgehakt. Na felle kritiek vanuit de Katwijkse inwoners mag medicijnfarmaceut Eli Lilly een miljardenfabriek bouwen aan de rand van het Valkenburgse meer. En we praten erover met de wethouder van Katwijk, Gerard Mostert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, is het een opluchting dat het gisteren toch gelukt is?
1: Nou, ik denk het wel. Het is een enorm lang proces geweest waarin we geprobeerd hebben heel zorgvuldig alle belangen af te wegen. En als dat dan uiteindelijk tot dit besluit leidt, nou, denk ik dat we best met elkaar, in ieder geval voel ik dat wel zo, opgelucht mogen zijn.
0: Ja, want er was zelfs nog een mogelijkheid dat er misschien een referendum zou komen. Er waren genoeg handtekeningen om het in ieder geval in de gemeenteraad te behandelen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Waarom niet, denkt u?
1: Er zijn eigenlijk meerdere redenen voor. Eén is omdat de wet ook voorschrijft dat we binnen een bepaalde termijn moeten besluiten over deze vergunning. En als je eerst een referendum zou afwachten, en dat zou op zijn vroegste pas in maart 2027 kunnen zijn, dan loop je uit die termijnen en daarmee voldoe je niet aan de wet. Je wil als gemeente natuurlijk ook de wet volgen, dat is één. En twee is dat als je dat dan wel zou doen en wel een referendum zou houden en tegelijkertijd ook al wel een besluit zou nemen over het wel of niet verlenen van de vergunning, dan heb je eigenlijk een referendum over iets waar de uitslag al van tevoren vaststaat. Namelijk, ja, we luisteren niet naar uw uitslag, want we hebben al een besluit genomen. Ja, dat zou natuurlijk heel gek zijn. En dan hoor ik heel veel mensen natuurlijk ook denken, maar hoe kan dat dan? Ja, dat is ook wel een unieke situatie, want er is in Nederland nog niet eerder een referendumverzoek geweest over een, zoals dat gaan heet, een buitenlandse omgevingsplan activiteit, een BOPA. Dus een vergunning voor zo'n grote ontwikkeling. En daarmee was dit ook wel een unieke casus in Nederland. En dus ook voor heel veel juristen en politicologen interessant wat hier nu zou gebeuren.
0: Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk de reden waarom dat niet is toegelaten.
0: Betekent eigenlijk dat de inwoners gewoon ook te laat waren met het aanvragen van zo'n referendum? Dat ze daar eerder mee hadden moeten komen?
1: Nee, omdat een referendum kan alleen aangevraagd worden op basis van een raadsvoorstel. En in principe hebben zij gewoon de tijd dat allemaal ingeleverd. Alleen hier gaat het over een raadsvoorstel waar ook uiteindelijk een vergunning op moet worden verleend. En ja, voor vergunningen kun je uiteindelijk ook bezwaar en beroep aantekenen. En eigenlijk is dat meer de geëigende weg als je hier wat mee wil doen voor inwoners dan een referendum als instrument inzetten.
0: Ja, inwoner Kees van der Plas, die hebben we ook eerder gesproken in Westwoord Wakker. Die heeft dat referendum aangevraagd met andere bewoners. Hij zei gisteravond dit.
2: Ze willen geen nee zeggen tegen die BOPA. En dat hadden ze
3: tegen die bouw van een fabriek.
2: En daar zijn voldoende gronden, zijn er nu al beschikbaar dat ze nee hadden kunnen zeggen tegen de BOPA.
0: Ja, hij zegt inderdaad. En er zijn natuurlijk heel veel bewoners die zich heel erg zorgen maken om allemaal verschillende redenen. Uitzichten, besmetting van het grondwater bijvoorbeeld. Maar Kees zegt, ja, dat had prima nee gezegd kunnen worden.
1: Je kunt zeker nee zeggen, alleen dat moet je dan wel doen op basis van argumenten en niet op basis van gevoelens of mogelijke ideeën. Hè. Dus bijvoorbeeld, u zei net van ja, het zou mogelijk tot schade van het grondwater kunnen leiden. Ja, wij hebben dat allemaal laten onderzoeken. Daarin hebben we ook allerlei waarborgen in ons Nederlands systeem waardoor dat niet zou kunnen. En dat er ook toezicht en handhaving op is. Dus dat zijn zorgen die mensen hebben. Maar die zorgen die kunnen we ook gewoon wegnemen op basis van de feiten.
0: Dus dat is maar dat is toch niet gelukt, hè? Om dat weg te nemen?
1: Nee, niet bij iedereen, dat klopt.
0: Hey, wat gaat u daar dan doen dan?
1: Nou, we gaan wel de komende jaren ook intensief met Eli Lilly, maar ook met alle bevoegde gezagen, dus de mensen die controleren of je je wel aan de regels houdt, heel intensief samenwerken om er ook voor te zorgen dat duidelijk is dat we goed monitoren dat dit ook allemaal netjes volgens de regels gaat. En dat geldt niet alleen voor Eli Lilly, maar het geldt voor eigenlijk alle bedrijven die we in onze regio in Nederland hebben. Daarin hebben we gewoon als overheid ook een belangrijke verantwoordelijkheid om dat vertrouwen, wat er bij een deel van de samenleving dus nog niet is, ook wel terug te winnen. Dat dat we daar goed op monitoren, dat we daar goed op toezicht houden. En dat we dan ook handhaven als het een keer niet goed zou gaan.
0: Ja. Kan er nu toch nog iets misgaan of komt die fabriek er gewoon?
1: Nou, het is zo dat er nog verschillende vergunningen nodig zijn. Niet alleen vergunningen van de gemeente, maar bijvoorbeeld ook van het Hoogheemraadschap, het waterschap. Vergunningen voor allerlei andere activiteiten die nodig zijn om uiteindelijk de productie te kunnen opstarten. Maar onze indruk is wel dat dat allemaal uiteindelijk ook gerealiseerd zou kunnen worden. En dit is dus daarmee een belangrijke stap in de realisatie van een hele grote economische bijdrage aan de Nederlandse economie. En ook vooral aan een cluster waar we veel bedrijven van hebben in Nederland. Een belangrijk cluster die een enorme bijdrage levert ook aan de economie. Ik verwacht dat dat goed gaat komen.
0: Wethouder Gerard Mostert van Katwijk, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Stevie Wonder en For Once in My Life hoor je op Radio West. De politieke partij Wij Rijswijk is gisteren uit de coalitie gestapt. Maandag zegt de wethouder Jaap Vinken zijn lidmaatschap op, maar hij blijft wel wethouder. En eerder stapte ook al een raadslid uit de partij, omdat zijn visie en koers niet meer bij de partij paste. We praten erover met politiek verslaggever Marijn Kramer. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Jorinda.
0: Ja, je hebt een kort nachtje denk ik gehad met al het politieke nieuws uit Katwijk en Rijswijk gisteren.
1: Zeker, ja. Ja, absoluut.
0: Maar we gaan het nu over. We gaan het over Rijswijk hebben. Is er al iets meer duidelijk eigenlijk over waarom dat de wethouder uit de partij is gestapt?
1: Nou, niet zoveel meer dan eerst. Hè. Kijk, duidelijk was wel dat er een gesprek zou zijn geweest tussen Vinken en fractievoorzitter Danny van Dam. Nou, Vinken haalde het gisteravond nog wel een keertje aan. En hij sprak nu over een fundamenteel verschil over de manier van samenwerken. Maar goed, dat zou er dan dus voor hebben gezorgd. Dat hij uiteindelijk heeft gezegd van ja, jongens, ik zeg mijn lidmaatschap op. Dat heeft ook wel te maken met het vertrek van een ander raadslid, waarmee die, of tenminste die hem heeft voorgedragen als wethouder. En ook omdat iemand anders die ook al vertrokken was bij de partij, met haar heeft hij samen het coalitieakkoord in elkaar gezet. Dus ja, dat zijn allemaal redenen waarvan hij heeft gezegd, nou ja, oké, de mensen met wie ik het trucje heb gedaan om in de coalitie te komen, die zijn nu allemaal weg. Ja, waarom zou ik dan nu nog in die partij blijven zitten als ik mij niet heel loyaal voel naar die partij?
0: Ja, het is wel opmerkelijk toch dat hij dan wel gewoon wethouder blijft. Ik heb dat nog nooit eerder gehoord, dat een wethouder van een bepaalde partij dan aanblijft terwijl de partij zelf eruit stapt.
1: Ja, maar dat heeft ook wel een beetje te maken met wat er dan vervolgens gebeurde. Hè. Hij heeft vervolgens dat bij de coalitie neergelegd. Van, hè, ik stap uit die partij. Het is nu aan de coalitie om te bepalen wat mijn lot dan zal zijn als wethouder. Daarvan moet dan gezegd worden. De andere coalitiepartijen die waren eigenlijk verbaasd en verbijsterd wat er eigenlijk gebeurde binnen die coalitie. Want die wisten niet dat dit eraan zat te komen. En die zeiden eigenlijk van ja, wacht even, meneer Vinken, u zit er pas 4 maanden. We vinden eigenlijk dat u uw werk goed doet. Onze steun heeft u eigenlijk. En dat gaat dan over de andere 4 coalitiepartijen. Beter voor Rijswijk, Rijswijksbelang, VVD en CDA. Die wilden dus dat hij bleef. Nou, dat vond Vinken een compliment, naar eigen zeggen. En zodoende voelde hij ook genoeg steun om dus in de raad daar te blijven gaan zitten.
0: Ja, Wij Rijswijk was gisteren natuurlijk ook bij de raadsvergadering. Die ziet toch een beetje een leegloop van de partij. Waar gaat dat mis bij die partij?
1: Ja, het begon eigenlijk allemaal 2 weken geleden. Toen is inderdaad Tinus Kaffa, eerst fractievoorzitter bij Wij, uit de partij stapte en zelf doorging. Wat er allemaal misgaat daarbinnen, dat werd gisteravond niet helemaal duidelijk. Wij Rijswijk stelde eigenlijk van ja, we zijn eigenlijk vooral niet blij met de manier van handelen van waarop wij het vertrek horen van en het vertrekkend raadslid en ook van de wethouder. Daar gingen veel verwijten over en weer over de manier waarop het allemaal is gegaan. Maar wat daar nou precies misgaat in die partij, dat wordt niet duidelijk. En dat is ook precies waar dan de frustratie zit bij de andere coalitiepartijen. Want ja, die zeggen eigenlijk, jullie weten, het gaat mis bij jullie in de partij. En vervolgens wordt dat eigenlijk het probleem van de coalitie gemaakt in dit geval. Dus ja, dat is een beetje hoe de lijn daar ligt.
0: Ja, hoe gaat het nu verder?
1: Nou, nu blijft de coalitie zitten. Kijk, Wij Rijswijk is weliswaar uit de partij gestapt. Maar de andere 4 hebben gezegd van ja, we kunnen gewoon nog steeds het coalitieakkoord uitvoeren. Dat kan overigens ook omdat ze steun hebben gevonden buiten de coalitie om. Het vertrokken raadslid van Rijswijk heeft de onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor de coalitie. En dat doet hij naar eigen zeggen, zonder de voorwaarden dat hij in die coalitie hoeft te zitten. Dus dat zorgt ervoor dat de 4 partijen een nipte meerderheid hebben van 17 zetels op het moment dat Tinus Kaffa die onvoorwaardelijke steun ook echt blijft geven.
0: Ja, en je blijft het volgen natuurlijk of het daar nog wat verder rommelt of dat het in Rijswijk weer tot stilstand komt, de politieke crisis. Marijn Kramer, onze politiek verslaggever, dank je wel.
1: Geen probleem.

0: zonnendiesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Goedemorgen, het is 8:02. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
14: Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly kan een medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de vergunningsaanvraag. Na maandenlange discussie is de knoop dus doorgehakt. Maar onder Katwijkers is veel kritiek op het besluit. Ze maken zich zorgen, onder meer vanwege vervuiling. Je hoort een van de bezorgde inwoners.
15: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
16: Weten we al wat voor afvalstoffen?
15: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het is zeer schadelijk. Want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
14: De Katwijkse wethouder Gerard Mostert hoopt en verwacht de zorgen weg te kunnen nemen. Hij zei dat vanmorgen hier in Westwoordwanger.
17: Het zou mogelijk tot schade van het grondwater kunnen leiden. Ja, wij hebben dat allemaal laten onderzoeken. Daarin hebben we ook allerlei waarborgen in ons Nederlands systeem. Waardoor dat niet zou kunnen. En dat er ook toezicht en handhaving op is. Dus dat zijn zorgen die mensen hebben. Maar die zorgen kunnen we ook gewoon wegnemen op basis van de feiten.
14: Een ruime meerderheid van de Katwijkse gemeenteraad stemde gisteren dus voor de komst van een van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld. Dicht bij het Valkenburgse meer moet het komen. 28 voor en 4 tegenstemmen. Eli Lilly gaat vlak bij dat Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen produceren. In de fabriek komen om en bij 500 mensen te werken. De partij Wij Rijswijk stapt na 4 maanden al uit de coalitie. De partij trekt haar conclusies na een roerige week in de Rijswijkse politiek, nadat wethouder Jaap Vinke maandag zijn lidmaatschap van de partij opzegde. Eerder stapte ook al een raadslid uit de partij, omdat naar eigen zeggen zijn visie en koers niet meer bij de partij paste. Dat raadslid gaat zelfstandig verder, de wethouder ook. In Rijswijk blijven nu 4 coalitiepartijen over. Rijswijks Belang, Beter voor Rijswijk, de VVD en het CDA. De medewerker van Artsen zonder Grenzen die besmet is geraakt met ebola... is aangekomen in het LUMC in Leiden. Hij ligt op een speciale isolatiekamer op de intensive care. Er zijn allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen, vertelt David van Westerlo. Hij is hoofd intensive care van het LUMC.
0: Het isoleren is eigenlijk nog niet eens het ingewikkeldste, want we sluiten gewoon een deel van de IC af. Hè? Maar je moet ook bedenken van de patiënt moet ook bloed afgenomen worden. Dat moet bepaald worden. Er is afval, wat ga je daarmee doen? En zo zijn er een oneindig aantal dingen waar je aan moet denken.
14: Onbekend is hoe ernstig de medewerker van Artsen zonder Grenzen eraan toe is. Behandeling is sowieso lastig.
0: Dat is eigenlijk best wel moeilijk, want je kan eigenlijk niet zo heel erg veel doen. Hè? We kunnen de symptomen, de klachten behandelen. En we kunnen vloeistoffen toedienen. Er zijn een aantal medicaties die we kunnen toedienen. Maar al met al is het een lastig te behandelen ding. Het lichaam moet het uiteindelijk zelf klaren. Maar met onze ondersteuning, daar worden alle goede hoop in dat ons dat gaat lukken.
14: Volgens het ziekenhuis is de veiligheid van andere patiënten niet in het geding.

0: Ik hoor gelijk enthousiasme, Jordi.
1: Ja, een van mijn favoriete series van vroeger. Geweldig.
0: Ja, waarom vond je dat zo geweldig?
1: Ja, er is goed geacteerd. Je zat gewoon met de hele familie te kijken, het hele gezin. Het was gewoon heel herkenbaar ook. Met problemen natuurlijk bij de huisarts. En Mien Dobbelsteen was natuurlijk legendarisch. Of is legendarisch, want ze leeft natuurlijk nog, Carrie Teffsen. Maar ja, geweldig, in één woord.
0: Hoe zat je er dan bij? Natte haartjes?
1: Natte haartjes, pakje chips. Ja, je kent het wel. Ja, met mijn broer er ook bij en mijn ouders. Nee, dat was een geweldige tijd. En af en toe kijk ik dat gewoon nog terug. Want dat kun je natuurlijk allemaal nog terugkijken.
0: Ja, zeker inderdaad. Ja, het is vandaag precies 75 jaar geleden dat de eerste tv-uitzending is geweest. Ja, wij zijn natuurlijk van de radio. Maar ben je wel een tv-liefhebber, Jordi?
1: Nu ja, ik vind het tv wel leuk, want er zijn zoveel verschillende programma's. Vroeger heb ik ook heel veel naar Sesamstraat gekeken. Tommy en Innie Minnie en meneer Aard, dat soort dingen. Allemaal kinderprogramma's, dat staat maar bij. En natuurlijk ook Mies Bouwman, ja, noem het allemaal maar op. Ja. En vooral wat wij kijken nu nog is vooral 2 voor 12 met Astrid Joost. Het loopt ook altijd zo heel lang al.
0: Ja, het is heel lang inderdaad. Ja, geweldig. Deze muziek van Zeg het aan, mag je gewoon het weer doen?
1: Da-da-da. Ja. Wat mooi weer. Nee, we hebben vandaag veel ruimte voor de zon. Het is nog steeds fantastisch hoor, buiten. Met een hoge drukgebied, een sterk hoge drukgebied. Kun je ook zien als je een barometer hebt. 1030 millibar of hectopascal, dezelfde eenheid. En dat betekent dat storingen uit de buurt zijn. Het is ook rustig met de wind. Uit het zuiden tot zuidwesten. En daarmee wordt nog steeds warme lucht aangevoerd. Maar de nachten die zijn wat frisser geworden. Nu is het buiten 10 tot 13 graden. Vlak aan zee 14. En plaatselijk komen nog wat dichte mistbanken voor, maar dat is dan heel lokaal. Veel plekken niet. De zon dus vandaag. En dan wordt het vanmiddag een graad of 20 wederom. Gisteren werd het 21 graden. Dus we zitten nog steeds, er zitten de warmpjes bij, Jorin. En ook de komende paar dagen, tot en met dinsdag zo'n beetje, weinig verandering van de middagtemperatuur, 19 of 20 graden. De nachten kunnen nog wat frisser worden. Komende nacht op de koudste plekken 8 of 9 graden. Ook dan is er kans op mistvorming. En dan is het even de vraag of de mist dan snel oplost morgen. Ook in het weekend, op zondag, maar ik denk dat het wel gebeurt. En dan hebben we ook bij de weekenddagen en begin volgende week geregeld zonneschijn, af en toe wat bewolking en weinig of geen neerslag. Ik zei het volgens mij gisteren ook al of de dag ervoor, ik doe er niks meer aan voorlopig.
0: Nou prima. Dan doen wij dat ook niet.
1: Nee.
0: Ik heb, even kijken hoor. Oh, ik heb nog iemand voor je aan de telefoon.
1: Nee.
0: Ja. Met assistenten van dokter van de Ploeg.
2: Wordt wakker. Dit is Radio 5.

0: Metja en It's All About The Money. En we hebben het over 75 jaar tv. Ik heb er zelf ook over nagedacht natuurlijk. Dus ik vertel straks wat mijn favoriete programma is. En we krijgen ook heel veel appjes via 070-307-8080. Hallo mevrouw Jorinda. Zo word ik graag aangesproken, Mustafa. Mijn leukste twee programma's waren Power Rangers en Dragon Ball Z. Toen ik nog niet blind was. Groetjes van Mustafa uit Rotterdam-Zuid. Ja, Power Rangers heb ik ook heel erg gekeken vroeger. Je bent van dezelfde generatie, denk ik, als ik. En Marcel komt met deze.
1: Piepo de Klap en Mama Loe, racen recht de zon en regen langs de wegen wereldwegen. Piepo de Klap en Mama Loe.
0: Ja, Marcel heeft zelfs met Piepo gesproken.
2: Hallo, dit is Piepo de Klap met weer een leuk verhaaltje. We hadden natuurlijk Mama Loe, de dikke deur en Kluk.
3: Horsie, Horsie, het hekje houdt wel van de vlugge.
0: Ja, laat je herinneringen maar doorkomen hoor. Via 070-307-8080. Dat is de WhatsApp of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan is het de tijd om de bloemetjes buiten te zetten. Want in de Hortus Botanicus in Leiden is een wel heel bijzondere plant in ontwikkeling. We gaan naar onze buitenpost Dennis van Schie. Want die hebben we naar de Hortus gestuurd. En het klinkt daar nog een beetje als nacht eigenlijk, als ik het zo hoor. Een bijzondere geluid.
4: Ja, absoluut. En terwijl ik hier sta met het hoofd van de Hortus Botanicus, Rogier, springt er hier een kikkertje uit de planten. En ik hoor allerlei vogels om me heen, allerlei andere junglegeluiden. Wat is dat allemaal?
5: Dat zijn allemaal kikkertjes. Dus er zit geen vogel hier in de kas. Wat je hoort zijn twee soorten kikkertjes. Een gifkikker en een soort boomkikkertje. Allebei uit Zuid-Amerika. En die zijn ooit met planten meegekomen. En die leven hier fantastisch in de kas.
4: Ja, ja. Een enorme kas is het. Het is altijd lekker warm hier. De apparatuur die beslaat ook. Dit is niet het gedeelte waar de penisplant staat, hè, waar ik voor kom.
5: Nee, dit is al wel het onderdeel. We kunnen er naartoe lopen. Maar dit is zeg maar de jungle waar alles in de volle grond staat. En de penisplant die hebben we echt in een pot staan, in een kuip. Ja.
4: We lopen nu over het grindpad naar de penisplant toe. Dat is een, 20 meter. Dan zijn we er al. We zijn net al even gaan kijken. En hij staat op springen. Het is niet zo dat hij al helemaal in volle bloei is. Dat gaat nog wel even duren. Maar Rogier, dit ziet er al heel goed uit, hè?
5: Ja, ik vind dit al heel erg indrukwekkend. En we zijn er ook gelukkig een beetje vroeg bij. Want normaal zijn mensen vaak te laat. Dat komt omdat de penisplant vaak maar heel kort bloeit. Dus echt maar een paar dagen. En als we dus echt beginnen te roepen, hij bloeit op het moment dat hij open is, dan hebben de mensen eigenlijk al geen tijd meer om hem te zien. Dus nu staat hij in knop, er staat een camera op. Dus op de website van de Hortus kunnen mensen ook echt zien hoe hij erbij staat. En één deze dagen gaat gebeuren.
4: Ja. En nu is het dus zo dat dit echt wel een heel bijzonder exemplaar is, hè? Er staat er nog eentje hiernaast, een reuze aronskelk. Maar degene die nu in bloei komt, die is nog bijzonderder.
5: Ja, dat klopt. De penisplantenfamilie, zeg maar, of het geslacht Amorphophallus, dat kent een aantal soorten en een paar daarvan die worden enorm groot. En hiernaast ontstaat Amorphophallus titanum. Dat is de meest beroemde soort en die heeft een enorme bloeiwijze, maar een korte steel. Maar dit is een soort die je meestal in botanische tuinen ziet. En de soort die nu gaat bloeien is Decus sylvae. En die heeft een hele lange steel met daarop wel een relatief kleinere, maar wel een hele indrukwekkende bloem. En die is heel zeldzaam, omdat die ook in de natuur bijna is uitgestorven.
4: En is het ook zo dat deze zo gaat stinken naar rottend vlees, wat ik wel eens lees?
5: Ja, dat doen ze eigenlijk allemaal. En dat komt omdat de bestuivers van deze bloemen zijn aaskevers en vliegen. Dus ja, het ligt er natuurlijk net aan welk beest ervoor is gekozen, wil ik eigenlijk niet zeggen. Maar welk beest het stuifmeel van de ene naar de andere plant brengt. En daar ga je op aanpassen. En in dit geval zijn het vliegen. Ja, dan moet je stinken.
4: Ja, ja. Hoe vaak bloeit die per jaar?
5: Deze bloeit echt heel weinig. Ik zou ongeveer schatten eens in de ongeveer 10 jaar. Maar het ligt eraan hoe gezond die is en hoe snel die groeit. Dus het is nu iets minder dan 10 jaar geleden voordat die voor de vorige keer bloeide. Maar we hebben relatief vaak een penisplant in bloei in de Hortus, omdat we gewoon veel planten hebben. Maar van Decus sylvae, ja, daar hebben we er niet zoveel van. En er bestaan er ook zo en zo niet zoveel van.
4: Er worden heel vaak woordgrappen over gemaakt, hè? Wat is nou de leukste die je hebt gehoord?
5: Oh, nou, het leukste vind ik zelf een anekdote toen hier de penisplant bloeide. En op dat moment bloeide ook de clitoria. Dat is een klimplantje uit de tropen. En die groeide in een andere kas. En mensen die waren die dus aan het zoeken. En toen konden ze hem dus niet vinden. En toen zat ik ook midden in een soort radio-interview net als dit. En toen zeiden mensen van ja, we kunnen de clitoria nergens vinden. Toen zei ik, ja, dat is een algemeen botanisch probleem.
6: Ja.
5: Maar dat is wel grappig. Hè. Dat is, ja, mensen, tegenwoordig is het een beetje nat dan. Maar in die tijd hadden mensen een soort van, ja, een beetje een kinderlijke fantasie. Ja, dat ze dit, ja, allerlei planten naar geslachtsdelen en een beetje obscure onderdelen gingen noemen. En de penisplant is wel grappig, want de naam penisplant is echt bedacht door iemand hier in Leiden.
6: Oh ja?
5: Dus dat is iemand van het Rijksherbarium, dat is wel lang geleden, dat is Blume was dat. En die heeft de naam penisplant ooit, Amorphophallus eigenlijk, bedacht.
7: Okay. Het is nu 2 oktober, morgen dan staat de stad helemaal op zijn kop vanwege 3 oktober. Is die dan in volle bloei of gaat dat nog even duren, want hij is al bijna zover?
5: Ja, dat is het vervelende met deze planten. Die laten zich heel moeilijk peilen. Dus meestal zie je de avond van tevoren dat schutblad wat eromheen zit. Het is ook niet echt een bloem, het is een bloeiwijze. En dat schutblad gaat dan 's avonds al, zeg maar, open. En dan weet je dat de dag daarna is die op zijn mooist. En dat kan je nooit zeggen. Ik hoop dat dat niet vanavond gebeurt, want dan bloeit hij inderdaad op zijn mooist op 3 oktober en dan zijn we dicht. Dan zal die wel de dagen daarna nog steeds mooi zijn, hoor. Maar ik hoop dat hij even een dagje extra wacht. En we hebben ook een opstelling gemaakt. Daar gaan we vandaag de plant naast zetten. Zodat mensen ook in de bloeiwijze kunnen kijken. Want het is natuurlijk een hele lange steel. En het is een beetje zonde dat mensen alleen maar van onder kunnen bekijken. En nu kunnen mensen ook van boven naar beneden kijken. En dat is ook leuk voor de foto.
7: Ja, we kunnen hem altijd natuurlijk in de gaten houden via de webcam. Dus ja, mensen kunnen op tijd nog bij de bloeiende penisplant zijn. Dankjewel.
5: Graag gedaan.
0: Ja, en ik heb jullie ook in de gaten gehouden via de webcam. Want je staat erop, Dennis.
7: Ja.
0: Dat kan trouwens via het YouTube-kanaal Hortus Botanicus Leiden. Dan zie je dus ook of die en wanneer dat die in volle glorie te zien is.

0: Hans de Boy. En thuis ben in West wordt wakker. We gaan even terug in de tijd. In West wordt wakker maken we weer even 16 jaar. Gaan terug naar jouw Sweet 16, dat je je 16e verjaardag hebt gevierd. En je kan je opgeven via 070 307 8080. Dat is het WhatsApp-nummer. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dat deed ook Martinus van Heidoorn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je dacht, dat is wel leuk om weer even 16 te worden.
1: Ja, nou ja, leuk. Als ik nu weet, als ik toen wist wat ik nou weet, ja. Dan maar liever niet, hè?
0: Oh nee, is dat zo? Is het je tegengevallen?
1: Ja, nou, in de loop der tijd
0: veel gebeurd.
1: Alles mankeren, hè?
0: Ja,
1: dat is veel gebeurd.
0: Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Nou, toch even terug naar, ja, toen nog een onbezorgde tijd natuurlijk, dat je 16 bent. Wat gebeurde er in jouw leven rond die tijd?
1: Rond die tijd? Eens even kijken, hè. Er was een brand in Brussel.
0: Oh,
1: een hele grote brand. In een groot warenhuis. 223 doden. Ja, het is niet zo'n grote taal.
0: Nee, inderdaad, ja. Want we hebben het dan over 1967. Was je veel met het nieuws bezig op dat moment?
1: Nou, niet echt. Ik heb het toevallig gisteren allemaal een beetje opgezocht. Ah. Gekeken wat er in die tijd... Ja, want dat zakt allemaal weg, hè, op een gegeven moment. Ik denk, waarom ging dat toen?
0: Ja.
1: Ik woonde toen de tijd nog in Alphen aan de Rijn.
0: Oh ja.
1: Aan de Raadhuisstraat, als het goed lezen.
0: Ja.
1: Ja, het was een hele rare tijd.
0: Ja, waarom was het een rare tijd?
1: Nou ja, voor mij, ik woonde niet meer thuis. Ik was als klein jockey weggehaald. Een klein jockey, ik was nog een baby volgens mij uit... bij mijn moeder, de ouderlijke macht gezet, dat soort dingen meer. Nou, en Alphen aan de Rijn had je dus... Rijnstroom, of toen de tijd heette het nog de Martha Stichting.
0: Ja, je hebt best wel een moeilijke jeugd al gehad, als ik het zo hoor.
1: Ja.
0: Maar vind je het dan...
1: Het is allemaal goed.
0: Ja.
1: Het is allemaal goed gekomen, dus...
0: Ja, maar dat is meer na die tijd. Dus vind je het dan lastig eigenlijk om daarna terug te denken?
1: Ja, je vindt het in allerlei dingen terug, hè. Hoe je reageert op allerlei dingen.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
1: Maar we hadden toen de tijd ook nog een mooie top 40...
0: Ja, nou ja, laten we inderdaad naar de muziek gaan. Ik heb drie nummers voor je, Martinus. Die ga ik aan je laten horen. Ik hoop dat er iets naar je smaak bij zit. We beginnen met The Turtles. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
1: Turtles.
0: Ken je hem gelijk?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Ja, vind je het leuk?
1: Ik vind het een leuke plaat, ja.
0: Ja, was het iets waar je naar luisterde in die tijd?
1: Nou, nee, we hadden toen de tijd meer Method Man.
0: Ja.
1: En Spicks and Specks. En dat soort Supremes hadden we toen nog.
0: Ja.
1: En Rood IJs.
0: Nou, ik hoor al iets wat je straks gaat horen, maar eerst nog even een andere. Arthur Conley is dit. Stond ook in de top 40 van 26 mei 1967.
1: Ja.
0: Het is wel iets meer rock'n'roll. Was je van de rock'n'roll in de jaren 60?
1: Nee. Wij schuifelen deden we veel, hè?
0: Oh, ja. Je was meer van het schuifelen, ja. Van de ballads.
1: Ja, meer van
0: het
1: schuifelen.
0: Ja, en je zei net al Spicks and Specks van de Bee Gees. Nou, die heb ik toevallig voor je uitgezocht ook.
1: Mooi, hè?
0: Ja, ik hoor hier wel enthousiasme.
1: Ja, dat is hele mooie.
0: Ja, luister je veel naar de Bee Gees?
1: Bee Gees en meer naar de Beatles eigenlijk meer, hè?
0: Oh ja.
1: De tijd, ja. Dat is, maar ja, daar hadden wij natuurlijk niet altijd de kans voor. Want we hadden zo'n knop aan de muur. En dan hadden we radio, hoe heet dat? Distributieradio.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja, dan kon je niet altijd kiezen wat je opzette.
1: Wij zetten hem dan op de muziek die we graag wilden hebben. En mijn moeder en mijn vader die draaiden dan aan de knoppen. Ja. Dat was dan een ander geluid.
0: Ja, precies. Nou, nu mag je wel kiezen, Martinus. Welke van de drie gaat het worden?
1: Specs en specs.
0: Ja, dat dacht ik al wel. Die ga ik voor je draaien. En je krijgt ook nog een verjaardagscadeau. Want ja, je bent gewoon jarig natuurlijk. 16 jaar geworden, gefeliciteerd. En je krijgt mooie mok van ons van Radio West.
1: Zo, er kan een hoop koffie in, heb ik gehoord.
0: Ja, inderdaad. Ja, een kwart liter hoorde ik. Leuk dat je meedeed, Martinus. En dit is...

0: Transavia.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: 75 jaar televisie. We blikken terug met hele leuke gasten. Waarvan één bij een verkeerde station staat. Dus ik hoop dat Kurt op tijd deze kant op komt.
10: Hollandspoor?
9: Ja, ik denk het, ja. Eerst het nieuws, Reinoud.
10: Veel Katwijkers zijn bezorgd over de gevolgen voor het milieu bijvoorbeeld. Maar het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly kan een medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de vergunningaanvraag. Opnieuw gaat de gemeente Den Haag een poging doen om problemen rond raamprostitutie op te lossen. De huidige coalitie met Hart voor Den Haag als grootste partij heeft zich voorgenomen om de ramen in de Doubletstraat binnen 10 jaar te sluiten. In de Geleenstraat blijft ruimte voor sekswerk, maar op een andere manier, niet aan de openbare weg. En de partij Wij Rijswijk stapt na 4 maanden al uit de coalitie. De partij trekt haar conclusies na een roerige week in de Rijswijkse politiek, nadat maandag wethouder Jaap Vinken zijn lidmaatschap van de partij opzegde. Vinken blijft wethouder, terwijl zijn oude partij nu dus voor de oppositie kiest en uit het college stapt. Meer regionieuws hoor je om 8:30, nu het andere nieuws.
11: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
12: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
11: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
13: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie?

0: nu het meest. Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
1: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB Verkeersinformatie met Wijnand Zwaan.
3: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Je luistert naar de vrolijke vrijdageditie van West wordt wakker. Dat is natuurlijk sowieso al feest. Maar vandaag is het nog extra feest, want de Nederlandse TV bestaat 75 jaar. En dat gaan we vieren met Kurt Fortin. Die gaan we zo even bellen, want die staat bij de verkeerde zender. Dus die gaat de uitzending hier in de studio niet meer halen. Maar gelukkig hebben we wel een andere, hele fijne gast. Daar ben ik heel erg blij mee. Kirsten van Tissel van onze eigen Team West natuurlijk. Goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen.
0: Het is jou wel gelukt om hier aan te komen.
1: Ja, mij wel, ja.
0: Het is wel typisch Kurt, toch? Jij kent hem ook goed.
1: Nou, ik zei heel eerlijk, het had mij ook kunnen overkomen. Ik sta gelukkig op de goede plek. Ja, ik heb ook maar gegokt.
0: Ja. Ja, we hebben jou natuurlijk niet voor niks uitgenodigd. Ik bedoel, Je bent de koningin van TV West.
1: Oh, nou, jij zegt het.
0: Maar ik ken jou nog van hiervan.
1: Ah, ja. Zeker.
0: Ja, dit komt je vast bekend voor, dit liedje.
1: Ja, ik hou van deze tune.
0: Ja, geweldig, ja. Ja. Je zit er gelijk in.
1: Ja, dit is gewoon een fantastische tune. Ja, je bent er meteen weer... En ik zie de mooie beelden van Amsterdam. Dat wil vast niet iedereen horen dat ik dat zeg. Maar ik zie toch de mooie beelden van Amsterdam.
0: Ja, we hebben het dan natuurlijk over Baantje. Mm-hmm. Je hebt daar 4 seizoenen volgens mij een rol gehad. Iris speelde je.
1: Zeker.
0: Een van de rechercheurs. Ja. Hoe was dat om daarin te spelen? Want het was toen al een iconische serie.
1: Ja, ik besef me dat nooit zo. Omdat ik was nooit bezig met... Het verbaasde mij hoeveel mensen daar naar keken natuurlijk. En het allerleukste was dat het nog op film gedraaid werd. Oh. En dat is eigenlijk een van de laatste series die nog op film gedraaid werd.
0: En wat maakt dat voor jou als acteur uit? Dan,
1: of hele andere concentratie, hele andere vibe. Kijk, nu is alles video. Alles wordt alles kan makkelijk opnieuw. Er heerst een andere spanning op een set. Want je hebt echt nog te maken met de hele andere cameravoering, licht. Dus er staat wat meer druk en spanning op. En daar hou ik wel van.
0: Ja, moest het dan ook echt in één keer goed zijn?
1: Het liefst wel.
0: Ja.
1: En als je zelf...
0: Want tape is duur, hè? Film
1: tape
0: is duur.
1: Is duur. Ja. Ja. En als je zelf dacht, deze scène, dat heb ik dan geleerd van de jongens daar. Deze scène gaat helemaal niet zo lekker. Dan maakte je expres een foutje. En dat kan al zijn door per ongeluk expres ergens tegenaan te tikken voor het geluid. En dan moest het opnieuw voor het geluid. En dan dacht je, sorry, zei je dan. Maar dan dacht je, gelukkig, kan ik die scène nog een keer doen.
0: Je hebt gewoon de scènes expres verpest.
1: Af en toe, zeg ik eerlijk.
0: En wat ging er dan mis?
1: Nou, dan zat je er gewoon, dan vond ik het gewoon zelf niet goed gaan. Nee, dat is natuurlijk commentaar op jezelf. Dat is helemaal nooit goed. Maar dat heb je wel eens dat je denkt, deze scène gaat helemaal niet lekker. Hoe kom ik hier nog uit? En hoe kan ik zorgen dat dit niet gebruikt wordt?
0: Ja.
1: Dus dan had je daar wel een soort van trucjes voor. Je ging net even op. Je had natuurlijk stickertjes waar je moet uitkomen, waar je moet eindigen. Want dat is natuurlijk ook met film heel anders. Nou, dat is heel technisch, ga ik allemaal niet uitleggen. Maar geloof mij, dan moest je precies uitkomen met een loopje waar jouw stickertje stond. Ja, dat zijn ook dan dat je denkt, nou loop ik net even één stapje verder. En dat kan gebeuren. Dan zeg je, sorry. Echt heel erg sorry.
0: Ja, niet opgelet. Ja. Je hebt daar vast met Baantje, toen je daarin speelde, ook wel gemerkt wat de kracht is van tv. Want dat was het toch het moment dat je op straat gewoon ineens herkend werd.
1: Ja. Ik ben daar zelf nooit zo heel erg mee bezig geweest. Maar ja, zeker. Dat is natuurlijk zo.
0: Was dat een verandering?
1: Ja, ik was al best wel... Ja, ik was al natuurlijk veel te zien overal. Dus ik was het ook wel gewend. En wat ik zeg. Ik ben er nooit zoveel mee bezig geweest. Ik doe niet zoveel naar buiten toe. Ik doe mijn werk, laat ik het zo zeggen. En dat is ook met de programma's die ik allemaal doe. Ik sta een beetje in dienst van. En dat vind ik een hele prettige positie.
0: Ja.
1: Dus ik voel nooit zo dat het over mij gaat, maar over eigenlijk wat ik maak.
0: Ja.
1: En wat ik doe. En dat vind ik een fijne positie.
0: Ja. Het Baantje komt ook weer terug, hè, trouwens. Een hele nieuwe versie.
1: Ja, leuk,
0: ja,
1: hè?
0: Met Acta en de Munnik. Of Acta en de
1: Thomas
0: Munnik. Thomas Acta, een van de twee.
1: Ja.
0: Die gaat de kok spelen met C-O-C-K. Ja, je vindt je gelijk enthousiast, hoor ik.
1: Ja, ik ga kijken. Ik ben heel benieuwd. Ik ben gewoon benieuwd wat ze ervan maken. Ik hoop dat ze lekker met een hele andere ploeg dat gaan maken. Het was natuurlijk best een geoliede machine toen ik erin kwam. Ik nam natuurlijk een rol over, min of meer. En een hele nieuwe frisse wind. En dan toch de oude Baantje. Daar verheug ik me wel op. Ik hoop dat we daar allemaal plezier aan gaan beleven. Het is gewoon een mooie serie natuurlijk.
0: Ja, ben je echt een tv-kijker?
1: Nou, nee, nog niet eens. Nee, eerlijk gezegd. Ik had toen ook... Nee, ik ben geen kijker. Ik had Baantje toen ook niet zoveel gezien. Eerlijk gezegd, Sowieso kijk ik dan niet. Maar ik vind het lastig om naar mezelf te kijken. Nee, dat vinden heel veel mensen. Dus,
0: ik luister mezelf ook nooit terug.
1: Oh, dat snap ik.
0: Ja, dat ja, is
1: luisteren
0: ook gek.
1: Is helemaal verschrikkelijk.
0: Je klinkt ook zelf anders en zo voor je gevoel. Ja,
1: ja dat heb ik ook. Ja.
0: En wij zijn te kritisch op onszelf, denk ik.
1: Ja, weet je wat het ook is? En wij voelen hoe het was. Dus de kijker ziet het eindresultaat, gelukkig maar. Maar ik weet nog hoe de sfeer was. Of hoe dat... je weet soms een beetje te veel of zoiets. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ja.
0: En vroeger, keek je toen wel veel tv?
1: Ja, net als iedereen. En zeker wij hadden alleen tv natuurlijk. Ik kom nog uit de oertijd. Dus zonder mobiele telefoons. Zonder van alles. Dat je op tv... Niet zonder, met maar 3 zenders. Nu kun je van alles terugkijken. En vooral dat social media. Dat is zo'n grote verandering.
0: Ja.
1: Ja.
0: En we hebben je van tevoren gevraagd natuurlijk... van wat is nou een programma of een presentator... waar je heel graag weer wat van zou willen horen? En dan kwam gelijk 1 naam kwam er naar boven.
1: Oh, wie?
0: Willem Ruis.
1: Ja, zeker. Ik heb wel meer namen genoemd namelijk. Oh. Maar Willem Ruis, zeker. Ja, weet je, toen waren die shows, weet je. Maar je moet ook bedenken, iedereen keek naar dezelfde dingen. Dus de volgende dag had je het er ook echt over. Nu is het zo huge, joh. Weet je wel, ja, je zegt al, naar wat kijk jij? Ja, iedereen kijkt naar wat anders. Maar toen had je gewoon die zenders. En iedereen keek naar die shows. En dan heb je Willem Ruis. En wat ik zo geweldig aan hem vond, is zijn... omdat ik snap het heel goed. Hij kon zo enthousiast zijn, maar ook boos worden op kandidaten.
0: Ja. Als ze het niet goed deden. Hij kon echt schreeuwen tegen ze. Van, doe nou niet, doe nou niet.
1: Ja. En volgens mij was er niks gespeeld aan. Die man zat er helemaal in. En ik hou daarvan dat je met zoveel passie dat doet. Hij kon woedend worden als iemand niet de juiste kast open had getrokken. Omdat hij zoveel aanwijzingen had gegeven. Ja, en die emotie bij hem, ik hou daarvan. En dat zie ik niet meer zoveel terug. Het is nu allemaal wat gelikter en allemaal zo geregisseerd. En ja, ik had het gevoel dat hij gewoon een beetje zo zijn gang kon gaan. Ja. Zijn eigenheid kon laten zien.
0: Hij heeft verschillende programma's gedaan natuurlijk. Ik heb een tune, even kijken of je weet waar het van is. Oh. Nee?
2: Dit is de Willem Ruis Lotto Show.
1: Oh ja.
0: Ja, dat was een van die grote shows natuurlijk. Ja. Rondom de Lotto was het dan. Ja. Vaak met danseressen en spektakel en quiz inderdaad. Waar die kandidaten echt het vuur aan de schenen legden. Ja. En enorm mee... vol passie meedeed.
1: Ja, waanzinnig. En die prijzen, weet je dat nog? Dat was gewoon een strijkijzer.
0: Ja.
1: En dan had je de hoofdprijs. Of een koelkast.
0: Ja, nu doe je het niet meer voor minder dan 1 miljoen.
1: Nee, joh, man. Dus ook die tijd, weet je wel, was gewoon een beetje anders. En we zitten nu ook een tijd van natuurlijk al die BNR-programma's. Nou, dat is ook doodvermoeiend natuurlijk. Dat was gewoon nog met mensen, kijkers, burgers. Dat vond ik heel erg leuk. Vind ik sowieso leuk aan al die programma's die... op mijn lijstje staan, laat maar zeggen.
0: Ja, we gaan het straks verder over hebben. En ook nog met Kurt. Dan gaan we even bellen, kijken hoe... Hij heeft wel een keer met een heel bijzonder BNR-programma meegedaan. Daar gaan we het ook even over hebben.
1: Leuk.

0: Landerature en Kiss Me. We hebben het over 75 jaar TV, want dat is precies vandaag het jubileum. En Kirsten van Dissel is bij mij in de studio. We hebben het al lekker over Willem Ruis gehad. Maar er zou hier eigenlijk nog iemand zijn.
1: Ja.
0: En ja, ik weet niet, zie jij hem?
1: Oh, nee.
0: Nee, oh, nee. Nee. Hallo, ben je daar?
2: Hoi.
0: Stond je bij de verkeerde zender?
2: Mijn god, hou op hoor. Het is gewoon je grootste nachtmerrie. Ah. Maar het grappige is, ik kwam echt bij het spui aan en toen dacht ik... Nee, dit is natuurlijk Den Haag FM. En het is niet om het best. Jezus.
0: Ja. Ja. We doen het gewoon op deze manier. Dan ben je als vroeg. Okay. Het was vroeg, inderdaad. Ja.
2: Het was vroeg.
0: En ja, we hebben je natuurlijk niet voor niks aan de lijn. Want ja, je hebt van alles gedaan op tv. Van acteren tot het huis Anubis. Je hebt een kinderprogramma gepresenteerd. Hula Hoop. Daar heb ik ook enorm van genoten toen ik dat nog even terugkeek gisteravond.
2: Ja, heerlijk. Ja.
0: Maar het meest memorabele is toch wel dit.
3: Ben jij op zoek naar de liefde in de meest pure vorm? En durf jij jezelf helemaal bloot te geven? Dan is dit je kans. Adam zoekt Eva. Is op zoek naar avontuurlijke singles.
0: Ja, de avontuurlijke singles, die had hij gevonden. In Kurt Fortin. Helemaal naakt. In je naakt stond je op dat eiland.
2: Zo jammer. Ja, dat is natuurlijk het nadeel van televisie. Het wordt opgeslagen voor altijd in dat beeldmuseum in Hilversum natuurlijk.
0: Ja, nou, ook in mijn hoofd hoor. Dat is het ook voor eeuwig opgeslagen.
2: Ja. Ja, ik was die even vergeten. Ik zat inderdaad helemaal aan de kant van kindertv en dat soort dingen. Maar Adam zoekt Eva heb ik ook inderdaad gedaan.
0: Ja.
2: Wat indrukwekkend was.
0: Waarom?
2: To say the least.
0: Ja.
2: Nou, weet je wat het is? Kijk, ik ben echt een... Als je me een beetje beter kent, ik ben een heel erg docu-gek. Ik hou van reality TV en dat is eigenlijk om één reden. Ik vind het heel interessant hoe mensen met elkaar omgaan. En ik heb daar eigenlijk een soort van ook mijn werk van gemaakt. Maar toen destijds was het gewoon heel interessant ook om erachter te komen... hoe ontmoet je, als je iemand ontmoet, wat betekent het als die persoon... geen kleren, geen referentiekaders, niks, geen aanknopingspunt dat je kunt herleiden van hun uiterlijk. Ik vond dat heel indrukwekkend. En dat gebeurde natuurlijk ook als je daar gewoon in je naki staat, je ademskostuum. En er komt dan een dame uit, ik wou zeggen uit de sloot, ik bedoel uit het water. Dan denk je, ja, jeetje wat... interessant. Ik vond het echt interessant. Naast het feit dat je in de Filipijnen op een onbewoond eiland gewoon helemaal
0: geïnteresseerd
2: voor het programma.
0: Ja.
2: Ja, dat doe je in je leven niet.
0: Nee.
2: Ik heb dat niet gedaan. Ja, dat doe je niet.
0: Is het nog wat geworden eigenlijk met je date?
2: Nee, het is niks geworden. Kijk, en je kon me dat natuurlijk ook van tevoren vragen. Want ik bedoel, ik maakte toen al best wel wat tv-programma's. Je weet hoe dat een beetje gaat. En je weet dat onder een bepaalde druk... zoals een heel team om je heen hebben met camera's en verslaggevers... en wat op dat eiland op dat moment ook gaande is... ja, dat zijn geen perfecte omstandigheden voor een romantische vlinder in je buik.
0: Nee.
2: Om eerlijk te zijn. Weet je, het gebeurt misschien wel ooit een keer, ergens op een ander tv-programma... maar kansingsslaag, of hoe noem je dat?
0: Slagingskans.
2: De slagingskans, dankjewel, vroeg... is klein, denk ik, over het algemeen. Ja.
0: We hebben het ook van tevoren even gevraagd waar jij het over wil hebben. En toen kwam je ook met allemaal kinderprogramma's. Bijvoorbeeld een Engelstalige.
2: Klopt. Ik kwam er ook gewoon gisteren achter dat het Engelstalige was.
0: Ja, ik wist dat eigenlijk ook niet meer.
2: Zie je?
0: Grappig
2: is dat. In mijn geheugen, en ik dacht ook denk ik in ons collectief geheugen... leek het alsof DJ Catshow een Nederlands programma was met Linda de Mol.
0: Ja.
2: En ik ging het dus gisteren gewoon voor nostalgische redenen... ging ik het opzoeken en toen dacht ik, is dit Engels? Dus het was een soort of een Europees concept... En toen dacht ik, wauw, zo heb ik het niet vertaald in mijn brein, in mijn kinderbrein toen de tijd.
0: Laten we even luisteren.

0: with a K. Okay. Yeah.
1: Ja, het was ook Cat met een K inderdaad, met een K, dus gewoon kat, ja, op zijn Hollands.
2: Ja,
1: en dan Linda de Mol die dat met die pop, die kattenpop, presenteerde. Ja. En ja, wat was dat voor programma? Want ze lulde eigenlijk maar een beetje wat dingen aan elkaar, toch?
2: Zij was eigenlijk de eerste, voor mij, ik zeg ook even de eerste, maar het is meer een van de eerste VJ's was zij, ja, maar dan voor kinderprogramma's. Want ze lulde inderdaad allemaal kinderprogramma's, tekenfilms aan elkaar. En dan kwamen ze er natuurlijk gewoon tussen om dat af en aan te kondigen, zoals je dat gewoon doet. Maar voor mij was dat heel erg nostalgisch, want ik, in datzelfde jaar zijn we dus naar Nederland gekomen vanuit Aruba. En je moet je voorstellen dat, ja, je weet niks. Je bent gewoon van een eiland, kom je in een heel groot land terecht. En dan word je eigenlijk een soort van voor de televisie gezet. Leer maar wat over dat land. En nu is het heel grappig dat het gewoon een Engelstalig programma was. Ja. Maar misschien was dat de brug.
1: Ja.
2: Dat was een soort soft massage in Nederland. En ik kan me nog herinneren dat ik dus voor die tv echt om 5:00 ochtends al klaar zat te kijken naar sneeuw. Voor de new gen, dat is gewoon ruis op de televisie voordat de zenders aangingen toen destijds. Zat ik te wachten totdat DJ Cat Show aanging.
1: Ja.
2: En ik kan me dat nog zo goed herinneren, want ik dacht echt, nou, wanneer begint dat nou? Maar ik was natuurlijk gewoon veel te vroeg, omdat ik zo enthousiast was, ja, om dat programma te zien. Ja.
1: Ja, en je had nog een programma, dat moet wel echt een cultuurshock zijn geweest, denk ik, als je nieuw in het land was.

0: Ja, dat is de grote meneer Cactus Show. Ja.
1: Ja, ken je dit programma?
0: Nou, ik ken het alleen maar. Het was eigenlijk voor mijn tijd. Want ik ben van 91. Toen eindigde het zo ongeveer.
1: Ja, precies. Nee, dit programma, ik hield heel erg van dit programma. En ik ben het even weer op gaan zoeken. En toen dacht ik, ja, ik snap wel waarom. Want het was... nu is het een beetje controversieel. maar het was toen destijds was dat zo gehyped. Op het podium ook. Die mensen hadden zoveel energie. Peter-Jan Rens natuurlijk. En dan had je die mevrouw Stemband. Wat gewoon heel hysterisch is. En Ik weet niet was natuurlijk ook heel briljant. Ik zag gisteren dat ik dacht... Oh, volgens mij is dat een Indonesische guy of zo.
0: Ja,
1: maar
0: klopt,
1: ja. En toen dacht ik, oké, nou ja, diversiteit werd toen ook al een beetje gepromoot op de Nederlandse televisie. Verder zag je natuurlijk alleen maar witte kindjes in het publiek. En je moet je voorstellen, in context, ik zat dan achter de televisie en ik dacht, fantastisch, natuurlijk.
0: Ja. In die boxringen, heb jij dat ook nog wel gezien eigenlijk, Kirsten?
2: Zeker, de meneer Cactus Show. Ja. Heb ik zei met mevrouw Stemband. Ja. Ik kan me ook herinneren, ik vond het ook wel leuk. Maar ik vond het ook lichtelijk clownesk. En ik heb echt een hekel aan clownen. Ik ben ook bang van clownen. Ik vind ze niet. Dus dat vond ik wel. Het was
0: dus
2: heel
0: je had
2: erg,
0: wel je
2: natuurlijk.
0: Handen voor je ogen. Toen.
2: Ja, het was heel erg... Oh, ik kan me herinneren, ik weet het niet. Er gingen broeken naar beneden. En het was een beetje plas en poep grapjes. Dus leuk, Kurt, dat jij dat zo leuk van mij.
1: Nee, maar het grappige, ik denk zelf dat het heel erg een jongensprogramma was. Omdat het gewoon... Ja, het had twee mannen natuurlijk op het podium. Eén vrouw. Weet je, die was heel hysterisch. Dus het was misschien wel gewoon heel erg... mannelijk programmapromoting was het misschien wel toen destijds. Maar ik vond het vooral heel lekker om te kijken. En ik ging het een beetje spiegelen aan Hula Hoop. Vanwege de energie.
0: Ja.
1: Ik heb gewoon heel veel energie. En
0: had
1: ik denk
0: Hula Hoop
1: dat daar,
0: ook een liedje eigenlijk?
1: Ja,
2: heel veel liedjes. Ja. Ik heb het eindeloos gekeken met mijn dochter.
0: Ja, nou, zing eens wat.
1: Zing eens even, Kirsten.
2: Oh, dan moet je me helpen. Alles, hoe gaat het? Alles.
1: Oké. Stroop je mouwen maar omhoog en maak je schouders los.
2: Ja. Oh ja, we hebben gedanst in de kamer. Man.
1: Ja. Het mooie is... Het mooie van dat programma is dat Yvonne Willemsen heeft dat concept mede bedacht. En zij heeft gewerkt aan Teletubbies, ook in Engeland toen destijds. Als in kijken naar het concept en hoe konden ze een Nederlands concept maken. En ze hebben daar best wel 2 jaar aan gespendeerd voordat het werd neergezet. Omdat het natuurlijk gewoon heel erg pedagogisch zou moeten zijn. Het is om het analytisch vermogen van een kind te ontwikkelen. En toen gingen we de pilot maken. En dat ging niet zonder slag of stoot. Want er ging natuurlijk een vrouw in een pak. En uiteindelijk werd dat Hula. Maar in het eerste concept werd er ook een stemactrice naast de vrouw in het pak geplaatst. Die dan moest gaan praten terwijl de poppenspeler, zeg maar, Hula gewoon moest gaan uitbeelden. Nou, dat was een uitdaging op zich. En toen kwamen ze erachter dat het gewoon niet werkte.
0: Nee, dat kan me voorstellen, inderdaad, ja.
1: Ja, dat je denkt, oké, hoe krijg je telepathisch die twee personen gelinkt aan elkaar? Weet je, AI was natuurlijk toen nog niet echt relevant of aanwezig. Maar het was wel echt wel een heel tof zoektocht. En uiteindelijk bleek het gewoon echt best wel een groot succes te zijn.
0: Ja. Zeker, nou, we hebben het er nog steeds over. Dus het is toch ook alweer heel even geleden. Kurt en Kirsten, de tijd is razendsnel gegaan. We kunnen nog wel heel veel doorpraten over allemaal programma's. Gaan we ook zeker doen trouwens, want er komen heel veel reacties ook binnen via de WhatsApp. Maar jullie in ieder geval heel erg bedankt. En Kurt, volgende keer gewoon bij West zijn.
1: Ja, precies. Okay, dankjewel.
0: Doei.
3: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5:00 en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
15: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
16: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
15: Kijk op utsvandergeest.nl.
0: Ja, we hebben te veel over de tv-geschiedenis gesproken.
17: Nooit te.
0: Nee, want het is namelijk 7:30. Yeah. Snel naar het nieuws, Reinhard.
17: Ik zal snel lezen. De partij Wij Rijswijk stapt na 4 maanden al uit de coalitie. De partij trekt haar conclusies na een roerige week in de Rijswijkse politiek, nadat wethouder Jaap Vinke maandag zijn lidmaatschap van de partij opzegde. Vinke blijft wethouder, terwijl zijn oude partij nu dus voor de oppositie kiest en uit het college stapt. Dat is best bijzonder, zegt politiek verslaggever Marijn Kramer.
18: Ja, maar dat heeft ook wel een beetje te maken met wat er dan vervolgens gebeurde. Hè. Hij heeft dat bij de coalitie neergelegd. Hè, ik stap uit die partij. Het is nu aan de coalitie om te bepalen wat mijn lot dan zal zijn als wethouder. En die zeiden eigenlijk van, ja, wacht even, meneer Vinke, u zit er pas 4 maanden. We vinden eigenlijk dat u uw werk goed doet.
17: Jaap Vinke mag wethouder blijven, zeggen de 4 overblijvende partijen. Rijswijks Belang, Beter voor Rijswijk en de lokale VVD en het CDA. Opnieuw gaat de gemeente Den Haag een poging doen om problemen rond raamprostitutie op te lossen. De huidige coalitie met Hart voor Den Haag als grootste partij heeft zich voorgenomen om de ramen in de Doubletstraat binnen 10 jaar te sluiten. In de Geleenstraat blijft ruimte voor sekswerk, maar op een andere manier, niet aan de openbare weg. Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly kan een medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de vergunningaanvraag. Na maandenlange discussie is de knoop dus doorgehakt. Maar onder Katwijkers is veel kritiek op het besluit. Ze maken zich zorgen, onder meer vanwege vervuiling. Je hoort een van de bezorgde inwoners.
19: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
20: Weten we al wat voor afvalstoffen?
19: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het is zeer schadelijk. Want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
17: De Katwijkse wethouder Gerard Mostert denkt de zorgen weg te kunnen nemen. Hij zei dat vanmorgen in West wordt wakker.
21: Het zou mogelijk tot schade van het grondwater kunnen leiden. Nou, wij hebben dat allemaal laten onderzoeken. Daarin hebben we ook allerlei waarborgen in ons Nederlands systeem, waardoor dat niet zou kunnen. En dat er ook toezicht en handhaving op is. Dus dat zijn zorgen die mensen hebben. Maar die zorgen die, kunnen we ook gewoon wegnemen op basis van de feiten.
17: Een ruime meerderheid dus van de Katwijkse gemeenteraad stemde gisteren voor de komst van een van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld. Dicht bij het Valkenburgse meer komt het 28 voor en 4 tegenstemmen.
0: Jordi Bloem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we hebben niks te klagen, hè, vandaag.
1: Nee, vandaag niet, maar ook niet de eerstkomende dagen. Want we blijven eigenlijk een beetje hetzelfde weer zitten met hoge druk en vloed. Weinig of geen regen. Heel misschien dat er in de nacht naar zondag een spatterbuitje valt. Maar dat is dan ook alles. Maar vandaag veel zonneschijn, wat hoge bewolking, wat stapelwolken. Het is allemaal niet zo heel veel, dus die zon die speelt een grote rol. En dan kan het vanmiddag weer 20 graden worden met een beetje wind uit zuid tot zuidwest. Dus het is ook lekker rustig in de atmosfeer. Daardoor kun je in de nachtelijke periodes af en toe wat mist hebben. Maar over het algemeen trekt dat ook snel weer op. Morgen en ook zondag. En begin volgende week hebben we geregeld zonneschijn nog steeds. En de middagtemperatuur verandert ook maar weinig, Jorin. Het wordt steeds 19 of 20 graden 's middags. En pas in de loop van volgende week, ja, dan wordt het wisselvallig en ook minder warm.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
17: Tot zover. Het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijft luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
22: West wordt wakker.

0: prachtig.
1: Beautiful World and Beautiful People. Wonderful World moet ik zeggen. En Beautiful People van Jimmy Cliff. Ik krijg ontzettend veel appjes over 75 jaar tv. Bijvoorbeeld van Marcel. Wij keken vroeger altijd met veel plezier naar Cat Weasel. En Q&Q. Spannende series in die tijd. En op het schoolplein had dan iedereen het erover de volgende dag. En ook Rini die zegt, ja, bij ons thuis was het Zwiebertje de held op de zaterdagmiddag. De gordijnen dicht, want toen was het beeld nog niet zo goed. Ja, en dan moest het licht natuurlijk buiten blijven. En mama had dan pinda's gepeld. En die konden ze dan erbij knabbelen. Dat is leuke herinneringen. Kan je ook kwijt via 070-307-8080. We gaan even naar onze Herman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, 75 jaar tv. Waar denk je dan gelijk aan?
2: Nou, ik ben blij dat hij genoemd werd, of eigenlijk ook jou. Maar ja, Q&Q staat bij mij echt met stip op nummer 1.
1: Waarom?
2: Ja, ik heb het later nog wel eens teruggekeken. Toen dacht ik, huh? Heb ik daar nou zo van genoten? Want wat een traagheid zat erin in die serie. Maar het was zo verschrikkelijk spannend. En ik weet nog, ja, volgens mij was het op zaterdagavond. Dan was er eerst van 7 tot 7:30 Peppy en Kokkie. Daarna van 7:30 tot 8 Q&Q. Daarna naar bed. En ja, de haartjes waren netjes gekamd, want we waren weer gedoucht. En we hadden een klein bakje chips. En dat was echt, ja, soms durfde ik niet naar bed te gaan. Dan was ik echt bang.
1: Dat was zo spannend, ja.
2: Dat, ja, nou ja, de kinderen hadden verwoorden natuurlijk. Maar ik was echt bang dat een van die foute mannen, dat die bij mij onder mijn bed lag of zo. Ja, nee, een onuitwisbare indruk gemaakt.

0: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
1: Ja, dag Herman. Goedemorgen. Nog even officieel. Ja. We gaan het over de sport hebben. Over het Nederlands elftal. Excuses van de bondscoach.
2: Ja, excuses van de bondscoach. Want die had in de eerste helft even het verkeerde elftal neergezet. Althans, een aantal dissonanten waren er. Van Bommel, Til en Quinten Timber. Ja, die speelden gewoon heel ongelukkig. Eigenlijk speelde heel Nederlands elftal niet goed. En ja, bij rust stond Nederland met 2-0 achter. Dan moet je wat gaan doen. Nou, de wissels die pakten goed uit. Lang, Gravenberg en Reinders die kwamen erin. Nou, dat wierp absoluut zijn vruchten af. Ik vond het wel grappig trouwens dat Xavi zei... dat hij zijn excuses aanbood. Omdat hij dus kennelijk toch de verkeerde samenstelling had gekozen voor deze wedstrijd. Uiteindelijk komt het allemaal nog goed. Het wordt nog 2-2. Ja, we hebben nog lang nagepraat over de afgekeurde goal van Dumfries. Maar goed, 2-2, als je 2-0 achter staat, dan mag je niet klagen. Maar zo'n eerste helft, zoals we gisteren zagen in Thessaloniki... Ja, dat moet eenmalig zijn, want daar was de bondscoach ook wel duidelijk over.
1: Ja, inderdaad. Komend weekend weer een wedstrijd, toch, tegen Servië?
2: Ja, zondagavond. Dan is de laatste uit deze reeks. We hebben 1-1 gezien tegen Duitsland. Een 2-1 overwinning tegen Servië. Nu de 2-2 tegen Griekenland. Zondagavond in Nederland. De laatste van deze reeks thuis tegen Servië.
1: Ja, dus dan moet er weer gewonnen worden.
2: Absoluut.
1: Nou, dat is al een keer gelukt. Dus dat is een goed voorteken. Ja. Dan gaan we naar Portugal. Want Ronaldo, ja, die is zijn legendarische nummer 7 kwijt.
2: Ja, het is toch wat. Ja, sommige spelers die gaan... Een hele rare samenloop van... Kijk, vooropgesteld, Ronaldo is een wereldvoetballer. Maar hij is wel een beetje over zijn top heen. Alleen, ik heb het idee dat Ronaldo dat zelf nog niet helemaal in de gaten heeft. Dat hij niet meer zo waardevol is en zo goed is als dat hij was in de voorgaande jaren. De bondscoach heeft hem niet opgesteld. Hij mocht niet invallen. Ja, en toen duidelijk werd dat hij weer niet aan speelminuten zou komen... is Ronaldo het trainingskamp uitgegaan. Die is lekker naar huis gegaan. Bij de volgende wedstrijd... de nummer 7 wordt aan een andere speler gegeven. Nou, dat geeft wel aan dat de bondscoach van Portugal, Jesus... niet met zich laat zollen. Sterker nog, hij gooit nog even wat zout in de wonden. Want je kan ook zeggen, nou, die nummer 7 die is heilig. Hè? Net zoals bij Michael Jordan, nummer 23 is heilig. Krijgt nooit iemand anders meer. Wij hebben Johan Cruijff met nummer 14. Is toch ook altijd een heilig nummer. Ja. Maar om nou meteen in de eerstvolgende wedstrijd... die nummer 7 aan een andere speler te geven... ja, dat voert wat ver. Maar goed,
1: je bent net zo emotioneel als Ronaldo.
2: Ja, ik schiet er helemaal vol van, inderdaad. Het einde van het tijdperk. En nou... Ja, weet je, ik gun Ronaldo vanwege al zijn verdiensten wel een mooier afscheid dan dat het op deze manier gebeurt. Maar ja, het paste me ook een beetje bij zijn persoonlijkheid. Ik heb me laten vertellen dat zelfs de premier van Portugal, Luis Montenegro, de moeite heeft genomen om een persoonlijk gesprek te houden met Ronaldo. Nou, kijk of dat nog wat zoda aan de dijk zet. Maar ik denk dat het over en uit is met de interlandcarrière van Ronaldo.
1: Ja, daar gaat hij weer, Max Verstappen. In Maleisië deze keer.
2: Ja, in Maleisië wordt de Grand Prix van Bahrein gereden.
1: Dat is knap.
2: Die naam die blijft gewoon staan. Stond eigenlijk gepland voor het tweede weekend van april in Bahrein dus. Maar ja, toen was het heel erg onrustig in het Midden-Oosten, de spanningen daar. Toen werd er besloten, nou, die Bahrein gaat even niet door. Toen wierp Maleisië zich op van, nou ja, wij kunnen die Grand Prix wel overnemen. Voorwaarde was wel dat het de Grand Prix van Bahrein bleef heten. Dus... in Maleisië wordt de Grand Prix van Bahrein gereden. De eerste training zit erop, gaat goed met Max. Heeft de snelste tijd neergezet. En zondagmorgen om 9 uur dan is de echte race. En Max heeft laten doorschemeren. Wij willen dit seizoen minimaal 1 overwinning pakken. Heeft al een paar keer op podium gestaan, maar die overwinning die is er nog niet. Wie weet in Maleisië.
1: Nog even kort morgen natuurlijk weer Radio West Sport.
2: Ja, Radio West Sport met toch de meest interessante wedstrijd... is denk ik Rijnsburgse Boys tegen Kloetingen. Het is de nummer 12 tegen de nummer 16. Maar goed, er zit maar één puntje tussen. We hebben het verhaal gehoord van Rijnsburgse Boys. Gedoe met supporters. Flinke nederlaag weer afgelopen weekend. Hoe gaan ze zich herstellen? En hoe gaat het die wedstrijd daar verlopen op de Rijnsburgse Middelmors?
1: Dankjewel, Herman.
2: Alsjeblieft.
1: Hoi.
2: Doei.

0: Redbone en de Witch Queen of New Orleans. Ja, het is feest omdat het 75 jaar tv is vandaag. Maar er is nog meer feest.
1: 1, 2, 3, oktober, 3 oktober. Dan zijn we als een bal.
0: Als een bal. Ja, nog een paar uur, dan barst het feest al los in Leiden. 10.000 mensen vieren dan dat Leiden in 1574 bevrijd is van de Spaanse bezetting. Vandaag is er al een soort van pre-party. En dan morgen gaat het natuurlijk helemaal los. Onze buitenpost Dennis van Schie, die dompelt zich onder vandaag. En ook morgen hoor je hem ongetwijfeld nog terug in 3 oktober. En het is ook echt voor het eerst voor jou, Dennis, dat je dat meemaakt.
2: Ja, zeg dat wel. Ik ben vanmorgen even in de Hortus Botanicus geweest bij de penisplant. En dan moet je die hele stad door. En overal zie je die sleutels van Leiden. Hè? De vlaggen, de braderiestands, de kermis waar ik nu ben. En Jimmy ben ik tegengekomen. De jongen die bekend is van het Leidse Louvre. Die we uitgebreid hebben gezien op TV West. Jimmy, jij staat hier nu nog in je ochtendkloffie. Hè? Je bent als een panter een beetje.
3: Ja, Tante Nel, inderdaad. De andere penisplant van Leiden, die is er. Nee, ja, ik denk ik kan niet direct een rood-witte pak, maar ik moet er nog 24 uur in. Dus als er vlekken op komen, ja, dat kan natuurlijk niet als nachtburgemeester. Zo even mijn ochtendklofje gewoon aangetrokken. Ja. Lekker makkelijk.
2: Het hoogtepunt van Leiden elk jaar. Waar kijk jij nu het meest naar uit?
3: 4 oktober, want dan is het natuurlijk Dierendag. En wij Leidenaren liggen dan met een kater in bed. Nee hoor, dat is natuurlijk een grapje. Het is nog even opstarten. Maar het leukste vind ik altijd aan 2 en 3 oktober is dat je iedereen overal tegenkomt. Dus Frits, die je een jaar niet hebt gezien, die ziet, oh hij leeft nog. Leuk Frits dat je er nog bent. En die kom je in alle kroegen, kom die altijd eventjes tegen. Dus het is gewoon ons kent ons weer even. Dat vind ik altijd het lekkerste aan 2 en 3 oktober.
2: Ja. En nu ben ik zelf tussen 12 en 2 ingeroosterd in de binnenstad van Leiden. Dat wordt een hele uitdaging denk ik, hè, om iets leuks te vinden nog.
3: Kijk, dat is inderdaad een leuke rooster maken. Die zou ik een compliment geven. Nee, weet je, het moet nog even een beetje opstarten. Tussen 12 en 2, dan begint de kermis. Begint al eventjes het reuzenrad begint te draaien om te kijken of er nog olie tussen moet. En de karretjes van de supermaus gaan. Wat klassen lopen dan vaak rond en die mogen dan de kermisattracties testen. Dus dat is het, ja, ik denk het enige wat al een beetje komt. En misschien een verdwaalde toerist die al denkt van, oh, ik ga al ergens een drankje doen. Okay. Maar we zitten allemaal nog in de startfase. Dus het is nog niet dat je ze lallend door Leiden ziet gaan. Dat nog niet.
2: Hutspotmaaltijd vanavond, daar ga je ook naartoe?
3: Ja, ik zeg altijd, ik vind het jammer dat we nooit door de Chinezen zijn bezet. Want ik had liever een pannetje nasi gehad. Ik ben niet zelf al de hutspot. Maar goed, het is wel, het idee is superleuk. Is bij de Hooglandse Kerk. Hele lange tafel, allemaal Leidenaren die een hutspotmaaltijd aangeboden krijgen. Met klapstuk. Ja, dat ben ik niet, dat stukje vlees wat erbij komt. Mm-hmm. En dat is superleuk. En dit is een van de tradities natuurlijk die erbij hoort. Een klein geheim. Ze zullen het nooit zeggen, maar de Thanksgiving komt eigenlijk van die hutspotmaaltijd. Want de pilgrims zagen ook dat die Leidenaren gezellig met elkaar aan het vreten waren. Natuurlijk na het vieren. En dat moeten wij ook doen, hebben ze toen bedacht. Dus niet, staat niet in de boeken vast, maar gewoon sommige mythes moet je geloven. Want ze zijn te leuk om helemaal dood te onderzoeken.
2: Ja. Nu ben ik morgenochtend om 5 uur in Leiden bij het uitreiken van haring en wittebrood. En toen vertelden al wel wat Leidse redacteuren van ja, dan zul je wel als studenten zien die nog naar bed moeten, maar toch wel even alvast een haringtje gaan happen.
3: Nou, zeker. En niet alleen het haring en wittebrood, ook het zingen. Reveillezang, die begint om 7 uur. En je hebt 2 soorten mensen die gaan zingen. Dat zijn de mensen die geleerd hebben ervoor en die komen, staan om 6 uur op en die gaan heel netjes erheen. En je hebt inderdaad de studenten, maar ook wat oude Leidenaars die gewoon uit de kroeg komen en er ook heen gaan. Dus het is een heel mooi samenzang. En hetzelfde geldt inderdaad voor het haring en wittebrood. Je hebt degene die er speciaal voor opstaan en je hebt natuurlijk diegene. Ja, zo. Moet toch wel eventjes de haren weer naar binnen werken, bakker. Dus dat is inderdaad een hele leuke combi. Dat is een betere tijd trouwens om in Leiden rond te gaan snuffelen.
2: Je hebt er zin in, hè?
3: Jazeker. Ja, het rood-witte bloed begint te stromen. Het begint te stromen. Het zonnetje erbij, mooi, droog weer. Nou, dat wordt knallen.
2: Ja. Dankjewel.
0: Ik zou als ik jou was ook gewoon doorgaan, Dennis.
2: Ja, dan gewoon maar hier blijven en hem helemaal doortrekken.
0: Ik
2: zou
0: het doen.
2: Ja, waarom niet?
0: Ja, dan gewoon gezellig met al die Leidenaren daar. Ja. Veel plezier in Leiden. Vandaag nog en ook morgen dus. Hoor je natuurlijk ook alles over op Radio West. Ook morgenochtend bij meer en in uit. Ik ga even naar Frankrijk.

0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
8: Het is een beestenboel in Westwoord Wakker het komende half uur. En dat kan u een mooie prijs opleveren. Eerst het nieuws, Reinhard Roemer.
9: De Haagse coalitiepartijen met Hart voor Den Haag als grootste partij hebben zich voorgenomen om de raamprostitutie te beëindigen. De ramen in de Doubletstraat moeten binnen 10 jaar sluiten. In de Geleenstraat blijft ruimte voor sekswerk, maar op een andere manier, niet aan de openbare weg. Veel inwoners van Katwijk maken zich zorgen over de gevolgen voor het milieu, nu een van de grootste pillenfabrikanten ter wereld, Eli Lilly, een grote vestiging in de gemeente mag bouwen. De Katwijkse gemeenteraad stemde gisteravond in een grote meerderheid in met de vergunningaanvraag. De medewerker van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, die besmet is geraakt met ebola, is aangekomen in het LUMC in Leiden. De patiënt is met een privévliegtuig naar Nederland gerepatrieerd en daarna naar het Leidse ziekenhuis gebracht. Meer regionieuws om 9:30, nu het andere nieuws.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
11: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
10: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
12: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
10: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte

0: mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijnand Zwaan die is bij de ANWB.
2: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
10: Tot 10 uur, West wordt wakker.

vanmorgen, ja, dan staan de dieren in de belangstelling. Dan is het 4 oktober. Dat betekent dat het Dierendag is. Ja, Casper krijgt dan altijd wel iets extra's, wat lekkers voor bij de koffie, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat je dat ook wel doet met jouw eigen dieren. En ja, wat is dat nou fijn als je dat gratis kan doen op onze kosten? We maken er een echte beestenboel van. En als je nu belt naar 070-390-5454... ga jij er misschien wel vandoor met die €50 te besteden bij de grootste dierenwinkel van Nederland in Den Haag. Ja, je moet alleen mij heel veel vragen stellen in 40 seconden tijd over welk dier ik in mijn hoofd heb. Snel bellen 070-390-5454. 070-390-5454. En misschien mag jij dan wel als eerste een gok wagen. Dit is Gloria Estefan en haar Miami Sound Machine en Dr. Beat.

0: Dr. Beats van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Ja, help me, zingt ze de hele tijd. Nou, we kunnen ook wel wat hulp gebruiken.
1: Radio West, Beestenboel.
0: En in dit geval is dat Annemieke Roelevaan, uit Roelevarensveen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want je belde gelijk om die 50 euro in je zak te steken natuurlijk voor de dieren. En je vond het wel een beetje spannend volgens mij.
2: Ja, zeker. Ik was nog niet zo lang wakker, dus ik moet even eventjes een beetje goed denken.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Heb je veel dieren thuis?
2: Ik heb een kat.
0: Oh, en hoe heet de kat?
2: Binky.
0: Oh, wat een leuke naam.
2: Ja.
0: Ja. En is het een liefde van je leven?
2: Ja,
0: dat moet je wel zeggen natuurlijk. Ja, is het voor jou met Dierendag toch bijzonder dat je Binky extra in het zonnetje zet?
2: Ik geef er toch wel wat extra, wat lekkers. Wat gekookte kip of zo.
0: Ja, en dieren zijn ook altijd duur natuurlijk. Dus zo'n waardebon van 50 euro komt wat van pas natuurlijk.
2: Nou, niet gek zijn, want die kat van mij is kieskeurig.
0: Oh, echt waar? Ja, die heeft maar een bepaald soort brokjes die hij wil?
2: De brokjes van katjes van een jaar of zo, die kleine brokjes.
0: Oh ja, oh, geweldig. Ja, gewoon het hele leven van die kleine brokjes.
2: Ja, en geen paté, maar gewoon een vlees in een sausje.
0: Echt waar?
2: Ja. Maar goed, je verpest ze zelf, hè?
0: Ja, dat is ook zo, inderdaad, ja. Ja. Nou, Kasper, die vreet alles. Dat wat los en vast zit, ja. Dus dat scheelt alweer.
2: Maar hij is eigenlijk een beetje te dik, maar ja, het valt niet mee.
0: Ja, dat heb je met sausjes natuurlijk.
2: Ja, maar hij is 7 en hij is een beetje lui.
0: Oh, ja. Nou, het klinkt als een heerlijk beestje.
2: Ja, het is een schatje. Ik heb altijd katten gehad. En ik hoop nog lang te mogen genieten van hem.
0: Ja, dat hoop ik ook inderdaad. En Nee, je mag, zo allemaal vragen aan mij gaan stellen. Ik moet ze met ja of nee kunnen beantwoorden. En dan mag jij gaan gokken welk dier ik in mijn hoofd heb. Je krijgt 40 seconden, dus je moet echt zo snel mogelijk heel veel vragen op me afvuren. En dan kan je daarna de gok wagen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik doe mijn best.
0: Oké, nou dan ga ik nu de klok starten. Daar komt ie. Ga je gang.
2: Ja. Is het een klein dier?
0: Ja.
2: Heb je er verschillende soorten in?
0: Ja.
2: Heeft het verschillende kleuren?
0: Ja, vast wel. Maar niet. Nou, weet ik niet zo goed.
2: Snorharen?
0: Nee. Vraag iets over de poten. Nee.
2: Vier pootjes natuurlijk.
0: Nee,
2: dat kan niet anders.
0: Nee, heeft geen vier poten.
2: Nee,
0: hij heeft geen poten. Dat was het al.
2: Dat gaat snel, hè.
0: Ja, dat gaat echt snel. Ja.
2: Maar goed, geeft niet.
0: Wat denk je? Je mag nog een gok wagen.
2: Ik denk het. God, geen vier poten. Nou, een vogel? Ik weet het niet.
0: Nee, het is geen vogel. Oh, helaas. 070-390-5454 als je het wil proberen. Ja, Annemieke, helaas, het is niet gelukt.
2: Het is jammer, maar ik vond het toch eventjes leuk.
0: Oh, goed zo. Dan gaan we kijken of iemand anders het wel weet. Als je nu belt naar 070-390-5454. Fijne dag, Annemieke.
2: Ja, dankjewel.
0: Doeg. Goedemorgen, met wie?
3: Met Els, hallo.
0: Hi, Els, hallo. Ja, je hebt niet heel veel hints gekregen, maar het heeft in ieder geval geen poten. Het is een klein dier. Wat denk je dat het is?
3: Een slak.
0: Ja, wat zeg je nou?
3: Een slak.
0: Ja, nou, dat is goed.
3: Oh, echt?
0: Ja. Oh, dat had ik nog helemaal niet verwacht.
3: Ik zit helemaal niet thuis. Ik zit op de pas in Haarlem.
0: Oh, echt?
3: En ik heb daar toch altijd even de radio wegstaan. En ik hoorde eigenlijk heel in de verte, want ik zit niet bij de microfoon, hoorde ik van het heeft geen poten. Ik denk, oh, dat is een slak.
0: Ja, wat goed zeg. Nou, van harte gefeliciteerd. Je gaat er vandoor met die waardebon van 50 euro. Bij Avonturia, ja, de Vogelkelder, kan je het besteden.
3: Hartstikke mooi.
0: Veel plezier ermee.
3: Ja, dankjewel.
0: En groetjes daar in Haarlem. Hoi.
3: Ja, dag.
0: Dit is Marvin Gaye.

0: What's going on? Van Marvin Gaye. Wat er vandaag aan de hand is, is dat het 75 jaar geleden is dat de eerste tv-uitzending op de Nederlandse tv te zien was. En we blikken terug met allemaal verschillende soorten programma's. Superleuk wat jullie allemaal inzenden via 070-307-8080. Dat is ons WhatsApp-nummer. Ik had beloofd dat ik ook nog even mijn favoriete programma naar boven zou halen. Ik heb er heel veel hoor, maar deze schoot me gisteren ineens te binnen. Ja, dit is de tune van Zo Vader, Zo Zoon van Gregor Bak. Die presenteerde dat. Meerdere mensen hebben het gepresenteerd hoor. Maar toen ik het keek met natte haartjes op de bank, was het Gregor Bak. Ja, dat was er. Ja, precies. En dan werd het dus een beetje wie van de drie, hè? Wie was de zoon van de vader die dan centraal stond? En dan mocht een jury vragen stellen. Ook een beetje vergelijkend waaronderzoek doen natuurlijk. Van wie lijkt er nou het meest op deze man? Ja, ik vond dat ontzettend leuk. En we keken met het hele gezin keken we daar dan naar. En ook zo'n programma waar je lekker mee kan doen natuurlijk. Nou, Tilly die gaat voor de maandagavond met Peyton Place, een dramaserie. Met mijn moeder keek ik dat altijd. En in de jaren 70 die geweldig mooie man Sandokan. Mooie ogen had hij volgens mij vooral heel erg. Die kon je heel indringend aankijken. En ook op de zaterdag, wie betaalt de veeman? Nou, genoeg dus. Beter dan nu, zegt Tilly. Of komt dat omdat we toen sneller tevreden waren? Leuke uitzending en alvast een zonnig weekend toegewenst. Ja, dat is wel een goeie. Als je het nu allemaal terugkijkt, dan denk je, wow, wat traag allemaal. Maar op dat moment was denk ik alles toch ook wel heel erg nieuw. En dat je echt bepaalde programma's voor het eerst zag, dat maakt het misschien ook wel heel erg magisch, Tilly. Tenminste, dat denk ik dan. Hans komt ook met een favoriet programma van mij, namelijk Villa Velderhof. Twee BN'ers in Zuid-Frankrijk gingen dan logeren en werden ondervraagd door Rick Velderhof. De mooiste uitzending vond ik met Herman Brood en Major Boshart van het Leger des Heils. Met als topfragment dat ze de rug van Herman ging wassen terwijl hij in het bad zat.
1: Zal ik eens even jouw rug goed schoon wassen?
2: Ja.
1: Je bent wel goed verbrand.
2: Ja, maar jij poetst er lekker overheen, ondanks mijn brand.
1: Oh, ja, nou, dat is toch ook wel zielig voor je. Nou, je kan ook zelf nog wel een stukje doen.
2: Nee,
1: dat ben je niet. Je bent toch ook een merk.
0: Ja, geweldig. Legendarische televisie. En het was inderdaad, ging er niet zachtzinnig aan toe. Geweldig inderdaad, om ook weer terug te zien. Dit kon je ook gewoon op YouTube weer terugzien trouwens. Echt grappig om na al die tijd weer te zien. En dan hebben we ook nog Vera, die zegt, ja, ik ben van 1965. Dus echt van de woensdag en zaterdagmiddag met Jeugd TV. Ja, dat was allemaal geweldig. Ik moet gelijk denken aan Stuivenzin met Ria Bremer, waar onze balletschool aan meedeed. En Ren je rot met Martin Brosius.
3: Ren, wou ik zeggen.
0: Ja, en ook nog Black Beauty. Ja, dat is dat paard, hè. De prachtige Engelse serie begin jaren 70 met Vicky en haar paard. Groetjes van Vera. Nou, leuk om al die fragmenten weer even terug te horen en al die programma's weer even naar boven te halen. Je kan het nog steeds doen. 070-307-8080 kan je naar appen. En dan blikken we nog even terug. We gaan straks ook terug in de tijd met... Wat zie ik nou? Zijn dat nou de Beatles?
4: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West. Dit is Radio
5: West. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Het is ongelooflijk. Het is precies 9:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
12: Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly kan een medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Na maandenlange discussie is de knoop gisteravond doorgehakt. Maar onder Katwijkers is veel kritiek op het besluit. Ze maken zich zorgen, onder meer vanwege de vervuiling. Je hoort een van de bezorgde inwoners.
13: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
14: Weten we al wat voor afvalstoffen?
13: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het zeer schadelijk is. Want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
12: Wethouder Gerard Mostert hoopt en verwacht de zorgen weg te kunnen nemen. Hij zei dat vanmorgen hier in West wordt wakker.
15: Het zou mogelijk tot schade van het grondwater kunnen leiden. Nou, wij hebben dat allemaal laten onderzoeken. Daarin hebben we ook allerlei waarborgen in ons Nederlands systeem. Waardoor dat niet zou kunnen. En dat er ook toezicht en handhaving op is. Dus dat zijn zorgen die mensen hebben. Maar die zorgen kunnen we ook gewoon wegnemen op basis van de feiten.
12: De partij Wij Rijswijk stapt na 4 maanden al uit de coalitie. De partij trekt haar conclusies na een roerige week in de Rijswijkse politiek. Nadat maandag wethouder Jaap Vinke zijn lidmaatschap van de partij opzegde. Vinke blijft wel wethouder, terwijl zijn oude partij nu dus voor de oppositie kiest en uit het college stapt. Dat is best bijzonder, zegt politiek verslaggever Marijn Kramer.
16: Ja, maar dat heeft ook wel een beetje te maken met wat er dan vervolgens gebeurde. Hè. Hij heeft dat bij de coalitie neergelegd. Hè, ik stap uit die partij. Het is nu aan de coalitie om te bepalen wat mijn lot dan zal zijn als wethouder. En die zeiden eigenlijk van ja, wacht even, meneer Vinke, u zit er pas 4 maanden. We vinden eigenlijk dat u uw werk goed doet.
12: Jaap Vinke mag dus wethouder blijven, zeggen de 4 andere partijen die nog in het college zitten. Rijswijk Belang, Beter voor Rijswijk en de lokale VVD en CDA. En vanaf morgen is de N210 tussen Schoonhoven en Lopik een maand lang dicht. Tot 6 november wordt het verkeer omgeleid en de extra reistijd kan oplopen tot 3 kwartier. Het asfalt en de wegmarkering van de N210, ook bekend als de MA Rijnaldaweg, wordt vernieuwd.
0: Het weer met Jordi Bloem.
17: Voorlopig blijft het rustig en aangenaam herfstweer. Met een knipoog naar de nazomer. Want ook vandaag wordt het warm, vanmiddag een graad of 20. Met veel ruimte voor de zon en weinig wind. Een beetje wind, kracht 2 tot 3 uit zuid tot zuidwest. Ook komende nacht is het rustig. Her en der kunnen weer wat mistbanken worden gevormd. Net als afgelopen nacht van die weilandmistbanken. En het wordt 9 of 10 graden. Morgen ook weer aardig wat zon, ook wel wat bewolking hoor, maar het blijft droog. Pas morgen nacht kan het een beetje gaan regenen, is geen eens zo zeker. En ook dit weekend wordt het steeds een graad of 20 'smiddags. En ook begin volgende week verandert er maar heel weinig. Pas vanaf woensdag lijkt het wisselvallig en minder warm te worden.
12: Je hoort het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Katrina and the Waves en Love Shine a Light. Award-winning liedje natuurlijk van het Eurovisie Songfestival. Ja, daar zijn weer wat mensen voor mijn podium.
1: Vandaag op het West wordt wakker podium.
0: John, Paul, George en Ringo. Ja, dat dat nog eens een keer mag gebeuren. In West wordt wakker vandaag alle ruimte voor, ja, de Beatles. It's been a hard... Jarenlang werd de muziek van de Beatles gespeeld door de band The Analogs. Speelde in binnen- en buitenland, op Pinkpop, de Ziggo Dome.

0: Maar 2 jaar geleden hing deze razend populaire Beatles-band de gitaren aan de wilgen. De Beatles werden opgevolgd door de Analogs en nu worden ook de Analogs opgevolgd. We said our goodbye. Dichter bij de Fabulous Four zou je niet komen. Vandaag op het Westwoord Wakker podium, de Young Analogs. Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 2 van de Young Analogs zijn hier in de studio. Yanief de Jong uit Den Haag.
2: Yes.
0: En Elke Max van Dijk.
2: Ja.
0: Jij komt uit Langeraar, hè?
2: Ja, Langeraar.
0: Een Alfa aan de Rijn, officieel geloof ik, oorspronkelijk.
2: Precies.
0: In ieder geval.
2: Ja.
0: Leuk dat jullie er zijn. Ja, ik vind het heel bijzonder. Je hoort een stukje wat jullie dus hebben gespeeld. En dat klinkt gewoon als een oude band. Gewoon als oude rockers.
2: Ja.
0: Maar jullie zijn, hoe oud zijn jullie? Ja, ik zie jullie
2: 24.
0: Ja,
2: ik ben
3: 26.
0: 26. Hoe doen jullie dat?
3: Ja, nou ja.
1: Zo.
3: Nou ja, de Beatles waren natuurlijk ook altijd, toen zij speelden, ook hartstikke jong. Dus eigenlijk is het misschien wel een betere... Het past eigenlijk wel gewoon heel goed bij de Beatles. Omdat wij natuurlijk die leeftijd hebben die zij hadden toen zij het speelden.
0: Ja.
3: En maakten.
0: Ja. Yanief, hoe ben jij in aanraking gekomen met de Beatles? Want dat is niet erg vanzelfsprekend als je 24 bent.
2: Nee, nou ja, wat ik me kan herinneren is dat mijn ouders die hadden een oude bus. En dan gingen we wel eens op vakantie of tripjes doen. En in plaats van dat je dan een iPad... Ja, we hadden nog helemaal geen iPad. dat je zoiets in je handen kreeg ik een iPod met alle Beatle-albums.
0: Ja.
2: Dus dan kon ik 4 uur onderweg naar Frankrijk alle Beatle-albums luisteren. En dat zijn toevallig die vroegere platen die me het meest bijstaan. Dus dat stond altijd op.
0: Waarom dan? Wat gebeurde er dan in jouw hoofd tijdens die hele lange autoritjes? Dat je dacht, ja, fantastisch dit.
2: Geen idee. Nee, mijn ouders weten het ook niet. Maar dit is dat die focus er zo bij bleef op die muziek. Dat heeft echt... Mijn vader zegt altijd dat ik toen... Als ik dan 4 en dat ik al de schoenmaat van Ringo Starr zou weten. Maar dat zal hij beter weten dan ik. Maar...
0: Ja, wat was de schoenmaat?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Nu niet meer.
2: Nee, dat weet ik allemaal niet meer.
0: Ja.
2: Ja, het is iets aan hun wat mij en ik denk heel veel mensen aanspreekt. En dat of het aan de outfits ligt of aan de liedjes of aan dat het eigenlijk gewoon 4 normale jonge gasten zijn... Weet ik niet. Ja, ik weet het niet.
0: Nee. Wat is het bij jou, Max? Dat je het echt fantastisch vindt, de Beatles?
3: Eigenlijk voornamelijk hoe zij deze muziek hebben geschreven. En het is zo vooruitstrevend voor die tijd. En soms heb je wel eens dat het dan... als je dan later in de tijd komt, dat het dan minder blijft. Maar bij hun blijft het gewoon altijd... vrijstrevend. En als je het nu weer aanzet, zeker ook die iets latere albums, dan is het nog steeds super, super goed. En gewoon heel erg goed uitgedacht en goed gemaakt. En het klopt gewoon helemaal.
0: Ja.
3: Dat is echt waar ik dan met zoveel bewondering naar kan luisteren. Dat ik denk, hoe kan je dit nou weer maken? Hoe bedenk je het?
0: Ja. Is er een bepaald liedje dat je dat gevoel juist bij hebt?
2: Welk liedje niet?
3: Ja, heel veel wel eigenlijk, maar...
0: Iets dat jullie nu spelen en dat je elke keer weer denkt... Wow, wat geniaal eigenlijk.
3: Wat we nu spelen...
2: Ja.
3: Ja, wat zou je zeggen?
2: Voor mij... We spelen, wat is het, 35 liedjes. Dus voor mij is elke keer... I'm Looking Through You vind ik een leuke, omdat het... De eerste keer is dat de Beatles... soort van, dat was dit eerste plaat waar ze echt gingen experimenteren. Ze hadden Help al gedaan, waar al wel wat experimenteren gebeurde. Maar Rubber Soul is de eerste waar ze dat echt de tijd voor namen. We gaan in de studio dit doen. En I'm Looking Through You is daar gek genoeg dan weer een soort buitenstaander van. Omdat het niet een heel geëxperimenteerd liedje is, maar wel een heel hard nummer. Dus ze gingen voor het eerst... Weet je wat? We gaan heel hard spelen.
0: Ja. Ja.
2: En heel hard grooven.
3: Ja, precies. Ja. Ja. En Norwegian Wood ook wel.
2: Ja.
3: Met die sitar en hoe het gewoon... Er is helemaal geen drums in. Het is alleen maar tamboerijn en een bassdrum, zeg maar. Dus dat is ook dat soort dingen... Als je in een rockband speelt of een rock'n'roll band... Dan zou je zeggen, we doen altijd gewoon drums, gitaar, bas, zang. En misschien toetsen, maar dat doen zij dus ook niet. Dus
0: nee,
3: dat is tof.
0: Ze durft eigenlijk af te wijken van de norm.
3: Ja, precies.
0: Ja, jullie zijn de opvolgers van de Analogs. Nou, heel veel mensen zijn wel eens naar een concert van hun geweest om toch iets van die Beatles nog te horen en een beetje tastbaar te maken. Is het moeilijk om zo'n toch ook een grote groep, een grote coverband dan in dit geval, om die op te volgen?
3: Ja en nee, want wij hebben hulp van hun ook natuurlijk. Dus dat is gewoon, dat geeft heel veel om mee te werken. En wij mogen op hun instrument spelen. Wij hebben eigenlijk alles tot onze beschikking wat zij ook hebben opgebouwd. Maar je wil wel het publiek iets geven wat de Analogs natuurlijk ook gaven. En dat is gewoon een hele goede kwaliteit van die Beatles-nummers. Dus daar zit je dan elke show, moet je wel gewoon weer op het toppen van je kunnen spelen. Om het wel weer te laten zien dat wij het ook kunnen.
0: Ja, jullie spelen echt de begintijd van de Beatles.
2: Tot de helft in principe, ja. De eerste 3 jaar. Ja.
0: Echt de tijd van de Beatlemania, de gillende meisjes. Ja. En jongens ook, denk ik.
2: Ook.
0: Ja. Maken jullie dat ook een beetje mee, het gillende publiek?
3: Nog niet.
2: Gillende mensen hebben we natuurlijk wel, maar... we hoeven nog niet heel hard naar onze auto te rennen. Zeg maar.
0: Nee. Gelukkig maar.
2: Gelukkig
0: want
2: maar,
0: dat was natuurlijk ook wel heel heftig wat de jongens meemaakten. Ja.
2: Maar we zien wel dat het, juist omdat het ook die vroege Beatles is... wat voor heel veel mensen natuurlijk heel bekend is... we zien wel dat het echt wat met mensen doet. En dat is natuurlijk ons doel ook als... Nou ja, we komen dan uit de Analogs voort. En
0: wat zie je dan gebeuren?
2: Van alles, joh. Emotie. Je hebt soms iemand die onwijs zit te huilen op rij 2. Maar je hebt ook mensen die gewoon keihard uit hun dak gaan, weet je. Die echt opstaan en het niet kunnen laten. Bijvoorbeeld, vorige week speelden we in Delft. Was ook onze eerste uitverkochte zaal. En toevallig was mijn oma daarbij. Die is best wel oud en die was jarig. Dus de hele familie stond op het balkon. Nou, superleuk. En bij het laatste nummer, wat best wel een dansbare... hit is, zie ik zo langzaam iedereen opstaan. Of nou, eigenlijk stonden mensen al 5 liedjes. En ik zou naar boven kijken of mijn oma nou stond. Want nou, gaat dat dan wel? En eerst zie ik er een beetje klappen. Wij gaan weer doorspelen. En ik zie er langzaam opstaan en heel voorzichtig dansen. Maar dat zie je dus ook.
0: Ja.
2: En ja,
0: kun je dan nog een beetje concentreren als je oma zo ziet swingen?
2: Dat is natuurlijk, we zijn hier echt op getraind.
0: Maar het is toch wel een heel mooi moment toch als je dan
2: absoluut,
0: je eigen oma er zo ziet gaan.
2: Ja, dat vind ik wel mooi om te kunnen zien.
0: Ja. Ja, je kan het ook meemaken, want jullie zijn dus op tour. 10 oktober in Alfa aan de Rijn en 17 oktober in Leiden. Blijf nog even zitten, want ik heb nog hele moeilijke vragen voor jullie.
2: Okay.
0: Maar laten we eerst eens horen hoe goed jullie eigenlijk zijn. Het zijn dus niet de Beatles dit, hè?
1: If

0: Ja, ik vind het echt fantastisch klinken. Dat is ongelooflijk. Ja, ik kan het bijna niet geloven dat dit dat je, ja, zulke jonge jongens zijn.
1: Ja. Dat horen we vaak. Ja.
0: Ik had al aangekondigd, hele moeilijke vragen heb ik nog.
2: Keuzestress.
0: Oh. Ja, keuzestress. Ja, ik heb nog een aantal stellingen voor jullie en jullie moeten kiezen.
3: Oké.
1: Moeten we apart iets kiezen of moeten wij samen tot één besluit?
0: Om en om. Ik doe het om en om. Ja, Janief, ik zal bij jou beginnen. Ja. Pinkpop spelen of Ziggo Dome uitverkopen?
1: Ziggo Dome uitverkopen.
0: Ja, jullie voorgangers hebben allebei gedaan, hè?
1: Ja, ja.
0: Geweldig, ja. Max, John Lennon of Paul McCartney?
3: Paul McCartney.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja, allebei? Ja. Ja. Het is vaak wel een van de twee, hè? Dat je het beste vindt in ieder geval.
3: Ja. Ja, ik weet niet.
0: Beste liedjes schrijven.
3: Ja, dat klopt, ja. Of het beste is, of een van de vier eigenlijk. Het is altijd wie van de vier.
1: Nou.
3: Ja.
1: Ringo.
0: Ja, Ringo. Ja, die wordt het gekozen misschien, ja. Janief, een optreden geven zonder dat je jezelf kan horen... of een optreden geven terwijl het publiek de hele tijd door je heen praat?
1: Het publiek die de hele tijd door me heen praat. Ja, nee, dat is een makkelijk... Ja, ja? Ik moet mezelf horen, man.
0: Dan hebben we nog,
1: anders gaan ze er ook doorheen praten. Nou.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Ja. Voor altijd muziek maken uit de jaren 60... of juist alle moderne muziek spelen in een jaren 60 jasje? Max? Is heel hard aan het nadenken.
3: Jaren 60 muziek spelen.
0: Ja, toch wel blijven.
3: Ja, toch wel, ja.
0: Lucy of Madonna?
1: Sorry, nog een keer.
0: Lucy of Madonna?
1: Wie?
0: Ja, een van de twee. Dit heel
1: ik weet
0: stil.
1: De eerste niet.
0: Lucy of
1: Madonna?
0: Oké,
1: Madonna.
0: Madonna. Ja. Ja, wie? Ja. Nou ja, wordt het even. Anders werd het Lucy in the Sky of Diamonds.
1: Hey.
0: Nu Lady Madonna.
1: Dan nog steeds Lady Madonna.
0: Oh, goed zo. Max en Nief, superleuk dat jullie er even waren. En succes met alle tours.
3: Dankjewel.
0: En er zijn dus nog kaartjes. Kijk even op theyoungandalogs.com. En daar kan je vinden waar ze spelen de komende tijd.
1: Yes.
0: Fijn weekend. Hoi.
3: Doei.

0: zelf aan het werk. In een speciale love version, Lady Madonna en de Beatles.
1: We gaan allemaal door!
0: Ja, Patrick is al, staat er helemaal klaar voor om te beginnen met Aan de Bak. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Angelique is er natuurlijk ook. Bonjour. Tout le monde.
3: Bonjour, tout le monde.
0: Ja, we hebben het natuurlijk veel gehad over 75 jaar tv. We hebben nog heel veel appjes liggen. Ik pak er nog een paar uit. Sylvia die zegt, wat dacht je van Mr. Ed, het pratende paard? En de Thunderbirds vond ik altijd een geweldige serie als kind. Mijn moeder vertelde altijd dat ze dat dus een hele enge serie vond. En dat ze dan achter de bank ging zitten als het spannend werd. Jolanda die keek altijd naar Black Beauty. De spanning bij Q&Q. Ik durfde niet naar het beginfilmpje te kijken. Want daarin zag je die enge foto. En ook Tita Tovenaar vond ik geweldig. Toen de laatste uitzending daarvan kwam, moest ik huilen. Ach, zielig. En Jan die zegt Stiefbeen en Zoon. Dat was mijn favoriet. Wat heb jij voor favoriet, Angelique?
3: Ja, Pipo de Clown natuurlijk.
0: Ja.
3: Dat vond ik echt helemaal geweldig. Ja, de Thunderbirds, die vond ik ook wel heel spannend met Lady Penelope. Ja. Ook heel erg leuk. Ja, ja,
0: we
3: ja.
0: hebben heel veel voorbij horen komen vanmorgen.
3: Lassie, hebben we natuurlijk al gehad.
0: Ja, geweldig, ja.
3: Ja, en ja. Flipper, wat dacht je daarvan? Ja, alles met dieren was ik wel helemaal weg van.
0: Ja, nou, ja. Het is bijna dierendag, dus je kan helemaal los.
3: Ja, daarom.
0: Ja, we hebben veel voorbij horen komen. Patrick, heb je iets voorbij horen komen dat je dacht, oh ja, dat was ik al helemaal vergeten.
2: Ja, zeker. Willem Ruis vond ik geweldig ook. De sterrenshow met die tent die door het land trok.
0: Veel te duur was.
2: Enorme kosten daarvoor. Ja. Ik moest ook nog even denken aan de 1-2-3-show. Eerst met Rudy Karel, later met Ted de Braak. Dat waren ook decors waar je u tegen zei, want dat was één keer de maand. En ik kan me herinneren dat één decor was bijvoorbeeld de boulevard van Scheveningen met het koerhuis erin.
0: Oh, helemaal nagebouwd.
2: En, ja, en ook echt water met golfslag en zo.
0: Nee, joh.
2: Een klein beetje strand. En dan, ja, dat is natuurlijk
0: spectaculair.
2: Kun je nu niet meer voorstellen dat zoveel geld voor één aflevering daarvoor werd uitgetrokken.
0: Geweldig, inderdaad. Ja, ja, mooi. Heel veel herinneringen om, dierbare herinneringen om bij je te houden. Angelique, ja, jij gaat ons ook meeslepen naar een nieuwe mooie herinnering die we gaan maken.
3: Ik hoop het.
0: Ja.
3: Het is in ieder geval, denk ik, heel gezellig. En wat je er mee gaat nemen, daar heb je de komende tijd, in ieder geval het nieuwe voorjaar, heb je er plezier van. Want we gaan naar de Nationale Bloembollenmarkt. Die is eigenlijk al begonnen. Die begint om 9:30 en duurt 2 dagen, vandaag en morgen. En dat is bij de tulperij in Voorhouten. Vroeger was dat op de Keukenhof, maar dit is alweer voor de 4e keer dat ze het op deze locatie doen. Ja, en als je daar binnenkomt in die bollenschuur, nou, je weet niet wat je ziet, joh. Ik bedoel, ik ken een paar soorten bollen, maar daar liggen echt, nou ja, honderden soorten liggen daar. Krokussen en narcissen en tulpen, maar er zijn ook zeldzame botanische varianten. Amaryllissen, maar ook biologische bollen, want dat is tegenwoordig ook helemaal in, hè, dat je het allemaal biologisch doet. Nou ja, het is eigenlijk nu een kwestie van die bollen kopen en dan gelijk de grond in. Wacht niet te lang, mensen, want straks komt de vorst en dan komen die grond echt niet meer in. Dat is echt een gedoe. Maar nu, ja, het is net natuurlijk lekker, die grond is een beetje nat geworden, dus schep je erin. Ze zeggen altijd, je moet 3 keer verder de grond in dan de bol groot is. Nou, en dan lekker in de grond zetten, aarde weer eroverheen. En dan, ja, het nieuwe jaar, dan voorjaar, dan komt dat allemaal naar boven. En dan heb je in je eigen tuin of op je eigen balkon, heb je gewoon een klein keukenhof.
0: Heb jij je mannetjes al ingeschakeld?
3: Nou, wat heb je mannetjes voor, zeggen? Ze komen volgende week.
0: Ja, zie je. Ja, ja. <Is het? laughs> Nou, ik wens ze heel veel sterkte. Met al die bollen die je vandaag gaat aanschaffen. Patrick, je gaat lekker aan de bak.
2: Zeker, met nog een ronde beestenboel. De checks ter waarde van €50 zijn bijna op. Dus haast je, zou ik bijna willen zeggen. Een rel rond aardstaartjes in 1987. En de plaat voor 12 met meezingers vandaag natuurlijk.
0: Ja, heel veel plezier bij je aan de bak. Angelique, goed weekend tot maandag.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brand.

0: gemeente mag bouwen. Katwijkse gemeenteraad stemde gisteravond met een grote meerderheid in met de vergunningaanvraag. En de medewerker van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, die besmet is geraakt met ebola, is aangekomen in het LUMC in Leiden. De patiënt is met een privévliegtuig naar Nederland gerepatrieerd en daarna naar het Leidse ziekenhuis gebracht. Meer regionieuws hoor je straks om 10:30. Nu het andere nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan bij de ANWB.
3: Omrijders voor de werkzaamheden aan de N211 staan in de file op de N223, hoek van Holland richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4, 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
7: Zo! Is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
8: Tot 12 uur aan de bak.
9: Dit is Radio West.

0: Een song sung blue heeft overigens niks met smurfen te maken. Goedemorgen.
1: Ja jongen, je moet aan de bak.
0: De tiende jaargang aflevering 2377. En we waren de vrolijke vrijdag natuurlijk al prima begonnen met Jorinda in Westwoord wakker. Maar die vrolijkheid gaat gewoon door.

0: Van Kate Pearson van de B52, Shiny Happy People.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, die Shiny Happy People, die zie je natuurlijk sowieso naar de radio luisteren op vrijdagmorgen. Maar zeker als het gaat om de vrijdagse meezingers bij de plaat voor 12. Want ja, jij bepaalt welke het wordt.
1: Nummer

0: Daniel en Julie, het was de Joegoslavische inzending van het Eurovisie Songfestival in 1983. En wat hebben we die lang niet gehoord? Het is keuzemogelijkheid 2 vandaag in de plaats voor 12. Daniel met Julie. En keuzemogelijkheid 1, Gerard Joling en Ticket to the Tropics. Jazeker.
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty Pleasures.
0: Het is aan jou. Welke ga ik draaien straks rond 10 voor 12? Gerard Joling nummer 1 of Daniel keuzemogelijkheid 2? Je kunt natuurlijk naar de Facebookpagina van Radio West of appen naar de studio 070-307-8080.
3: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: KGB.
1: De hutspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
2: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
3: Dus hier op deze plek voeren de geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
4: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
5: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
4: Het is een heel mooi groot feest in Leiden. En dat moet zo blijven.
2: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: doen voor eeuwige roem. Ja, deze vind ik wel rijp voor de roemlijst namelijk. England Dan en John Ford Coley. Ja, dat is zo'n liedje dat je niet zo heel vaak meer hoort. En daarom des te leuker om hem weer eens te draaien op de vrijdagmorgen. I'd really love to see you tonight, zo heet hij. Van England Dan en John Ford Coley. Ja, straks de Radio West Beestenbol. Een nieuwe ronde komt eraan. Maar ook het regionieuws met daarin onder meer. Noordwijkse politici zijn flink geschrokken van de kosten van de verbouwing van de raadzaal daar in Noordwijk. Je hoort de details straks van Reina.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
14: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
13: Kijk op utsvandergeest.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. 10:50, een overzicht van het regionieuws. Reinoud Roemer.
15: Goedemorgen, Patrick. Noordwijkse politici zijn flink geschrokken van de kosten van de verbouwing van hun raadzaal. Het college van BMW bracht deze week naar buiten dat de kosten circa €5 miljoen hoger uitvallen dan verwacht. Na de fusie in 2019 van Noordwijk met Noordwijkerhout en De Zilk is gezocht naar een geschikte locatie om te vergaderen. In 2021 besloot de raad dat een verbouwing van het binnenplein van het gemeentehuis in Noordwijk binnen de beste optie was. Maar dat werd lang uitgesteld vanwege het kostenplaatje. Vorig jaar november stemde de raad in met €2,9 miljoen voor de verbouwing van de raadzaal. En dus moet nu nog naar €2,6 miljoen worden gezocht. De Haagse coalitiepartijen, met Hart voor Den Haag als grootste partij, hebben zich voorgenomen om de raamprostitutie in de stad te beëindigen. De ramen in de Doubletstraat moeten binnen 10 jaar dicht. In de Geleenstraat blijft ruimte voor sekswerkers, maar op een andere manier, niet aan de openbare weg. De partij Wij Rijswijk stapt na 4 maanden al uit de coalitie. De partij trekt haar conclusies na een roerige week in de Rijswijkse politiek, nadat wethouder Jaap Vinken maandag zijn lidmaatschap van de partij opzegde. Finke blijft wethouder, terwijl zijn oude partij nu dus voor de oppositie kiest en uit het college stapt. En dat is een best bijzondere situatie, zegt onze politiek verslaggever Marijn Kramer.
4: Ja, maar dat heeft ook wel een beetje te maken met wat er dan vervolgens gebeurde. Hè. Hij heeft dat bij de coalitie neergelegd. Hè, ik stap uit die partij. Het is nu aan de coalitie om te bepalen wat mijn lot dan zal zijn als wethouder. En die zeiden eigenlijk van ja, wacht even, meneer Finke, u zit er pas 4 maanden. We vinden eigenlijk dat u uw werk goed doet.
15: Marijn Kramer duidde de situatie en dat deed hij vanmorgen in West wordt wakker. Jaap Finke mag wethouder blijven, zeggen de 4 overblijvende partijen Rijswijks Belang, Beter voor Rijswijk en de lokale VVD en CDA. En vanaf morgen is de N210 tussen Schoonhoven en Lopik een maand lang dicht. Tot 6 november wordt het verkeer omgeleid en de extra reistijd kan oplopen tot zo'n 3 kwartier. Het asfalt en de wegmarkering van de N210, ook bekend als de Emma Reinaldaweg, wordt vernieuwd.
16: En dan het weer. Jordi Bloem, hoe ziet het eruit vandaag?
17: Voorlopig blijft het rustig en aangenaam herfstweer. Met een knipoog naar de nazomer. Want ook vandaag wordt het warm, vanmiddag een graad of 20. Met veel ruimte voor de zon en weinig wind. Een beetje wind, kracht 2 tot 3 uit zuid tot zuidwest. Ook komende nacht is het rustig. Her en der kunnen weer wat mistbanken worden gevormd. Net als afgelopen nacht van die weilandmistbanken. En het wordt 9 of 10 graden. Morgen ook weer aardig wat zon. Ook wel wat bewolking hoor, maar het blijft droog. Pas morgen nacht kan het een beetje gaan regenen. Is geen eens zo zeker. En ook dit weekend wordt het steeds een graad of 20 smiddags. En ook begin volgende week verandert er maar heel weinig. Pas vanaf woensdag lijkt het wisselvallig en minder warm te worden.
15: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Prachtige stem van Jocelyn Brown samen met Incognito en Always There.
1: De archiefbak.
0: Pen en papier bij de hand, want we gaan straks weer raden met dieren in de Radio West Beestenpool. En dat is, er zijn nog maar 3 kansen vandaag om zo'n lekkere vette cheque te pakken te krijgen van 50 euro. Dus hou je telefoon in de buurt. Eerst naar het jaar
2: 1987.
0: We hebben een slechte zomer achter de rug in 1987. En Nederlanders hebben weer vertrouwen in de economie. Gevolg is dat het aantal geboekte wintervakanties als een speer de lucht ingaat. Dat meldt de reisbranche in oktober 1987. Vaderlandse vakantiegangers gaan zowel naar de sneeuw als naar de zon. Landen als Zwitserland en Oostenrijk zitten in de lift. De skilift waarschijnlijk. Net als de Canarische eilanden, Cyprus en Israël. In de Rai in Amsterdam wordt begin oktober 1987 het speelgoed van het jaar gehuldigd. 6 firma's vallen in de prijzen in even zoveel categorieën. Opvallend is dat er geen computerspelletjes in de prijzen vallen dat jaar. Tussen de winnaars staat wel een reddingshelikopter van Playmobil en het gezelschapsspel Reis om de Wereld in 80 dagen. En Aart Staartjes heeft ruzie met Privé. Hij sleept het roddelblad voor de rechter na een artikel waarin zijn schoonzoon, Erik Meijer, beweert dat Aart hem met de dood had bedreigd. Meijer zat in het pak van Pino in Sesamstraat, maar toen hij ontslagen werd, gaf hij zijn schoonvader daar de schuld van. Staartjes speelde de rol van meneer Aart in het kinderprogramma. De rechter geeft Aart gelijk en weekblad Privé moet het verhaal rectificeren. Hier hoor je Aart in Sesamstraat in die tijd. En helemaal aan het eind ook nog even de stem van Pino. Nou, de nieuwe stem dus in 1987.
3: Mag ik misschien heel even de aandacht? Moest ik ook namens Paula zeggen, die zich niet helemaal lekker voelde en nu even naar de wc is vanwege het gebak. Wij zouden het bijzonder leuk vinden als Pino en Inimini en Tommy een liedje voor ons zouden zingen.
4: Ja! Dat durf ik niet.
5: Doe dat, Tommy. Dat durf je best wel.
6: Dat doet Frank ook mee.
7: Ik doe ook mee, Tommy.
5: Oh, ja.
3: Tommy, en ik doe ook mee.
2: 1987.

0: Zo, dat is wel even een lekkere klassieker die daar voorbij kwam. Uit 1987, The Scorpions en Still Loving You.
1: Radio West, Beesteboel.
0: Ja, ja, aanstaande zondag. Ik hoop dat je al wat in gedachten hebt om te kopen voor je huisdier. Want dan is het zover natuurlijk, hè. Dierendag. En om jouw huisdier extra in het zonnetje te zetten, hebben wij de Radio West Beestenboel opgetuigd deze week. We hebben de hele week al checks ter waarde van €50 weggegeven. Hele oude term is dat, hè, checks. Weet iemand nog wat dat is? Ja. Waardebon ter waarde van €50 om uit te geven in een grote dierenwinkel in Nederland. In Den Haag ook nog, toevallig. En als je mee wil spelen met het Radio West spel om een dier te raden, dan kan dat nu. We spelen het spel na deze ronde nog maar 2 keer deze week. Dus grijp je kans op 070-390-5454. 070-390-5454. Ik heb een dier in gedachten. Ik geef je 40 seconden de tijd om vragen te stellen die ik alleen met ja of nee beantwoord. En daarna mag je me vertellen welk dier het is. 070-390-5454. 070-390-5454. Verwen je huisdier.

0: David Bowie en The Golden Years.
1: Radio West, Beesteboel.
0: Jazeker, met Connie van Gessel uit Zoetermeer. Goedemorgen, Connie.
2: Ja, goedemorgen, Patrick.
0: Heb jij een huisdier zelf?
2: Nee, zelf niet. Niet meer.
0: Nee, maar je wil wel graag die bon winnen. Waarom dan?
2: Nou, allebei mijn dochters hebben een hond en die ene heeft ook nog een kat.
0: Kijk.
2: Dat komt wel goed.
0: Ja, zeker. Pas je wel eens op een van de honden?
2: Ja, dat wel eens, maar we zijn oud en we kunnen die allebei niet meer uitlaten, want ze trekken ons de straat over.
0: Oh joh, nee, dat moet je niet hebben natuurlijk, inderdaad.
2: Nee, ja,
0: zijn het van die bakbeesten?
2: Dus, nou, de een is een Golden Retriever en de andere een middenslag Labradoodle.
0: Oh, ja. Nou ja, daar kan wel kracht in zitten, ja. Dat snap ik.
2: Ja. Die Labradoodle die is ijzersterk.
0: Nou, we gaan eens even kijken wat jij kunt bakken van de Radio West Beestenbol. Want ja, ik heb een dier in gedachten. Ik mag alleen maar ja-nee antwoorden op de vragen die je mij stelt. Je krijgt daar 40 seconden de tijd voor. En daarna hoef ik pas een definitief antwoord te horen. Je mag gokken hoor in die 40 seconden, maar dat hoeft nog niet. Na die 40 seconden heb ik echt een dier van je nodig. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, Connie. Succes, dan gaat je tijd nu in.
2: Ja, is het een huisdier?
0: Nee.
2: Is het een wilddier?
0: Ja.
2: Is het een klein dier?
0: Kan, hoeft niet.
2: Is het zwart?
0: Ja, kan.
2: Kan. Jeetje. Kan het ook wit of bruin? Wit?
0: Ja, kan. Ja.
2: Nou, moeilijk hoor. Geen reptiel?
0: Geen reptiel, nee.
2: Nou, groot, de klein, wilddier.
0: Ja. Je tijd is om, dus we hebben geontdekt. Het is geen huisdier, het is wild. Het kan allerlei kleuren hebben, waaronder zwart en wit. Het is geen reptiel, dat is ook nog wel belangrijk inderdaad.
2: Ja.
0: Dat is een beetje wat je hebt achterhaald natuurlijk. Ik wilde gok doen natuurlijk. Ja.
2: Mag ik maar één gok doen?
0: Ja, je mag maar één gok doen. Ja.
2: Ik mag maar één gok doen. Nou, dan zeg ik een zeehond.
0: een zeehond, zeg je? Ja, nou ja, met alle aanwijzingen die je hebt, is het wel, zou het goed kunnen zijn, een zeehond. Maar helaas, nee, een zeehond is het niet. Oh, ja, okay. Jeetje. Het is ook wel lastig hoor met dat wat je verzameld hebt. Wie het weet mag het zeggen, 070-390-5454. Connie, dank je wel voor het proberen. Hè?
2: Ja, de volgende succes.
0: Zo is het, 070-390-5454. Als je denkt te weten om welk dier het in dit geval gaat. Goedemorgen met wie, Radio West?
3: Met Dini, goedemorgen.
0: Hi Dini, zeg maar, wat denk jij voor dier?
3: Ik denk een tijger.
0: Jij denkt een tijger. Nou, we zitten lekker in de dierentuin. Dat is op zich wel goed, maar tijger is niet goed. Dankjewel voor het proberen. 070-390-5454. Radio West, goedemorgen met wie?
4: Goedemorgen met Leni Uitenveld.
0: Hi Leni, zeg maar. Welk dier zoeken we wel?
4: Een aap.
0: Jij zegt een aap? Nou, dat is goed. Ja.
4: Nou, wat vergeten.
0: Ja, Leni, wat doe je dat? Goed, ik denk, we gaan de hele dierentuin af op deze manier. Hoe kwam je nou bij aap ineens?
4: Nou, het kan klein zijn, het kan groot zijn.
0: Ja.
4: Kan wit, kan zwart, kan bruin zijn. Ik denk, nou, is een aap.
0: Ja, wat goed van jou. Nou, dat heb je hartstikke goed opgelost. Dat betekent dat de bon van 50 euro voor Aventuria jouw kant op komt, Leni. Van harte gefeliciteerd.
4: Super.
0: Dankjewel voor het meedoen, hè.
4: Ja hoor, dankjewel.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hey, hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
12: Zo dadelijk een mijlpaal voor Rusland in 1973 in de archiefbak en muziek van ABBA. 11 uur, eerst nieuws uit de regio, Reinhard Rommer.
13: Opnieuw gaat de gemeente Den Haag een poging doen om problemen rond raamprostitutie op te lossen. De huidige coalitie met Hart voor Den Haag als grootste partij heeft zich voorgenomen om de ramen in de Doubletstraat binnen 10 jaar te sluiten. In de Geleenstraat blijft ruimte voor sekswerk, maar op een andere manier, niet aan de openbare weg. Veel inwoners van Katwijk maken zich zorgen over de gevolgen voor het milieu, nu een van de grootste pillenfabrikanten ter wereld, Eli Lilly, een grote vestiging in de gemeente mag bouwen. De Katwijkse gemeenteraad stemde gisteravond met een grote meerderheid in met de vergunningaanvraag. En de N11 is dit weekend in beide richtingen dicht tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De wegafsluiting gaat vanavond om 9 uur in en duurt tot morgenmiddag 2 uur. Omrijden kan via de A4 bij Leiden.

0: missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: En verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan bij de ANWB.
2: Omrijders voor de werkzaamheden op de N211 staan in de file op de N223 van Hoek van Holland naar Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
3: Zo, hey. Is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptiele, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
4: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
6: Tot 12 uur aan de bak.

0: Hij startte samen met collega Walter Becker, Steely Dan. Maar toen ze even een stilteperiode hadden, nam hij dit solo liedje op. En het album The Nightfly, waar het afkwam. IGY, What a Beautiful World, Donald Fagen.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, die kan ook zo de roemlijst op, hoor. Ja, dat kan gewoon als je tenminste even mailt naar patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl met jouw favoriete plaatje daarin. Je krijgt een leuke verrassing van me thuis gestuurd als je meedoet met deze muzikale rubriek. Natuurlijk komt jouw plaatje op de radio. En na 7 dagen kan het zomaar zijn dat die ook de roemlijst op gaat. Ligt in handen van andere kandidaten natuurlijk. Maar geef een voorzetje via patrick@omroepwest.nl. Loek Grimbergen is 61 jaar en getrouwd. Hij heeft een samengesteld gezin, 5 kinderen, 10 kleinkinderen. Woont in Zevenhuizen en werkt bij de Nationale Politie in Den Haag. Hij is dol op voetbal kijken en voetbal spelen. En hij heeft een hond. Goedemorgen, Loek.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, bijna dierendag natuurlijk. Hoe heet die hond van je eigenlijk?
2: Lola.
0: Lola. En wat is dat voor soort hond?
2: Een labrador, is een blonde labrador.
0: Ah, die zijn zo schattig altijd, hè? Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: En onstuimig ook in sommige gevallen, of valt dat mee bij Lola?
2: Nou, bij Lola valt het nogal mee, moet ik eerlijk zeggen. De meeste labradors zijn wel redelijk onstuimig, maar Lola lijkt waarschijnlijk op de baas.
0: Ja, die is heel stabiel. Ja. Ja. En hoe ga je Lola in het zonnetje zetten op Dierendag? Heb je al wat bedacht?
2: Nou, ik denk dat Lola hier niks tekort komt, dus die wordt iedere dag al in het zonnetje gezet. Dus ik denk niet dat ik iets speciaals moet vorderen.
0: Nee, maar waar kun je Lola nou hartstikke blij mee maken als het gaat om een speeltje of iets te eten of een snoepje of zo?
2: Nou, waar je ze hartstikke blij mee kan maken is met zwemmen. Dat vind ik echt het allermooiste. Ja, dat vind ik echt het allermooiste wat er is.
0: Ja, ja, ja.
2: Lekker naar het water, wandelen in water en dan zwemmen. Dan is ze denk ik wel op de gelukkigste.
0: En is het dan ook zo dat ze in elke willekeurige moddersloot duikt? Of zover is het dan
2: niet? Nee. Ze moet wel zeggen wanneer je mag. Dan gaat ze erop af. Dus, maar nee, dat gelukkig niet.
0: Nou, genoeg water bij jou in de buurt natuurlijk. Zevenhuizenplas en zo duikt ze dan in? Of wat moet ik me daar voorstellen?
2: Zevenhuizenplas heb je een speciaal onderstrandje.
0: Ja, leuk.
2: En dan gaat ze regelmatig naartoe om te wennen.
0: En natuurlijk, als ze eruit komt, even goed uitschudden bij jou in de buurt, hè?
2: Dat is altijd het leukste, ja.
0: Ik zie het voor me, heel goed. Eens even kijken wat jij vindt van de muziek van vandaag. De Roemzoekers van vrijdag.
3: Eeuwige Roem.

0: Coldplay en All My Love kwam er gisteren bij. Staat er één dag in. Yves Duteil en Prendre un enfant twee dagen. En Aha met The Sun Always Shines on TV nu drie dagen. Wat is je oordeel, Luke?
1: Ja, alle drie mooie nummers. Maar ik heb gekozen om nummer twee eruit te stemmen.
0: Yves Duteil.
1: Ja.
0: Oké, die gaat weer. Ja. Ja. Hoppakee, vertrokken is die. Maar je hebt een andere op het oog. En een liedje waarvan ik dacht, staat die nog niet op de roemlijst? Maar nee, die is er nog niet op terechtgekomen.
1: Nee.
0: Waarom deze eigenlijk?
1: Nou ja, ik dacht eigenlijk hetzelfde als jou. Ik zat de roemlijst te bekijken en dit nummer stond er niet op. En dat verbaasde me eigenlijk ook een beetje. Ook de laatste tijd is er natuurlijk veel in het nieuws geweest.
0: Ja?
1: En dan heb ik het over Celine Dion met My Heart Will Go On.
0: Ja, nou het is ook niet zo dat hij nog nooit in het spel geweest is. November 2018 was Jelle Reinsma uit Leiderdorp de allereerste. En daarna werd hij nog genomineerd door Theo van der Bos uit Den Haag. En dat betekent dat hij op zes dagen start, dankzij jouw bemoeienis. En dat het maandag raak kan zijn voor deze van Celine Dion.
1: Nou, we gaan het afwachten maandag.
0: Zo is het. Spannend. Dankjewel, Loek.
1: Nou, graag gedaan.
0: Celine Dion is terug in eeuwig roem met My Heart Will Go On.

Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West.

0: Zen en Hair op Radio West. Lekker uit de jaren 60. En voor de liefhebbers van de jaren 60, er komt een heel weekend aan met alleen maar jaren 60 liedjes. Dat is 16, 17, 18 oktober. Dus daar kun je je op verheugen. Het Sweet 60s weekend natuurlijk hier op Radio West.
1: De plaats. Voor 12.
0: Zeker met twee lekkere meezingers op deze vrijdag. Gerard Joling, Ticket to the Tropics, neemt het op tegen Eurovisie Songfestival-kandidaat Daniel met het liedje Julie. Nou, op de Facebookpagina van Radio West zegt Henry van Geffen: goedemorgen Patrick, vandaag heerlijk het weekend inluiden met Gerard Joling. Hij doet er een plaatje bij van mensen die Polonaise lopen en daar staat bij feestje. Ik ben zelf net terug vanuit Albanië, dus nog even het gevoel vasthouden. Buy me a ticket to the tropics en ik ga erheen. Goed en fijn weekend gewenst en een gezellige 3 oktober. Ja, dankjewel natuurlijk. Ja, ik woon in Leiden, dus daar zijn die eerste Leidse vlaggen al gesignaleerd hoor, vanwege 3 oktober natuurlijk. Daar gaat het los morgen. Dat begrijp je. Jouw keuze voor Gerard Joling is bij deze genoteerd natuurlijk. Dank je wel daarvoor. Risette schrijft: ik kies vandaag voor nummer 2. Daniel en Julie, fijne uitzending en een gezellig weekend. Dank je wel. En hier nog een berichtje van Wil. Die schrijft: goedemorgen Patrick, nummer 1 en een fijne dag. Dat is dan weer Gerard Joling met Ticket to the Tropics. En hier op de WhatsApp via 070-307-8080, 070-307-8080, kreeg ik nog een reactie van Jos, die schrijft: voor mij Daniel met Julie, nummer 2 dus. Gerard Joling zien en horen we al meer dan genoeg. Met een smiley erachteraan. Dat is duidelijk, hij is genoteerd, Jos. Daniel met Julie voor jou. Maar ja, jij mag natuurlijk ook nog even stemmen, want dat kan nog een kleine 20 minuten. Ga maar even naar de Facebookpagina van Radio West. Of stuur me een appje, vind ik gezellig.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Goedemorgen, dit is Radio West. 11:30 en Reinhard Roemer praat je bij het regionieuws.
12: Noordwijkse politici zijn flink geschrokken van de kosten van de verbouwing van hun raadzaal. Het college van BMW bracht deze week naar buiten dat de kosten circa 5 miljoen euro hoger uitvallen dan verwacht. Na de fusie in 2019 van Noordwijk met Noordwijker Hout en de Zilk is gezocht naar een geschikte locatie om te vergaderen. In 2021 besloot de raad dat een verbouwing van het binnenplein van het gemeentehuis Noordwijk Binnen de beste optie was. Dat werd lang uitgesteld vanwege het kostenplaatje. Vorig jaar november stemde de raad in met 2,9 miljoen voor de verbouwing van de raadzaal. En dus moet nu nog 2,6 miljoen euro op tafel komen. Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly kan een medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Na maandenlange discussie is de knoop gisteren dus doorgehakt. Maar onder Katwijkers is veel kritiek op het besluit. Ze maken zich zorgen, onder meer vanwege vervuiling. Je hoort een van die bezorgde Katwijkers.
13: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
14: Weten we al wat voor afvalstoffen?
13: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het is zeer schadelijk. Want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
12: De Katwijkse wethouder Gerard Mostert hoopt en verwacht de zorgen weg te kunnen nemen. Hij zei dat vanmorgen hier in West wordt wakker.
15: Het zou mogelijk tot schade van het grondwater kunnen leiden. Nou, wij hebben dat allemaal laten onderzoeken. Daarin hebben we ook allerlei waarborgen in ons Nederlands systeem, waardoor dat niet zou kunnen. En dat er ook toezicht en handhaving op is. Dus dat zijn zorgen die mensen hebben. Maar die zorgen kunnen we ook gewoon wegnemen op basis van de feiten.
12: Een ruime meerderheid van de Katwijkse gemeenteraad stemde gisteren dus voor de komst van een van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld. Komt dicht bij het Valkenburgse meer. En de raad stemde 28 stemmen voor en 4 tegenstemmen. En de N11 is dit weekend in beide richtingen dicht tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. De wegafsluiting gaat vanavond om 9 uur in en duurt tot morgenmiddag 2 uur. Omrijden kan via de A4 bij Leiden of de A12 bij Gouda. En vanaf morgen is de N210 tussen Schoonhoven en Lopik zelfs een maand lang afgesloten. Het asfalt en de wegmarkering van de N210, ook bekend als de MA Rijnaldaweg, wordt vernieuwd. Het verkeer wordt tot 6 november omgeleid en de extra reistijd kan oplopen tot 3 kwartier.
11: En dan het weer met de weerexpert van dienst, Jordi Bloem.
16: Voorlopig blijft het rustig en aangenaam herfstweer. Met een knipoog naar de nazomer. Want ook vandaag wordt het warm, vanmiddag een graad of 20. Met veel ruimte voor de zon en weinig wind. Een beetje wind, kracht 2 tot 3 uit zuid tot zuidwest. Ook komende nacht is het rustig. Her en der kunnen weer wat mistbanken worden gevormd. Net als afgelopen nacht van die weilandmistbanken. En het wordt 9 of 10 graden. Morgen ook weer aardig wat zon. Ook wel wat bewolking hoor, maar het blijft droog. Pas morgen nacht kan het een beetje gaan regenen. Is geen eens zo zeker. En ook dit weekend wordt het steeds een graad of 20 'smiddags. En ook begin volgende week verandert er maar heel weinig. Pas vanaf woensdag lijkt het wisselvallig en minder warm te worden.
11: En de verkeersinformatie krijg je van de ANWB, Wijnand Zwaan.
17: Door de werkzaamheden aan de N211 staat er file op de N223... van Hoek van Holland naar Delft, tussen de Lier en de aansluiting met de A4, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Geschreven door Dan Warren en ook geproduceerd mede door die mevrouw die zulke prachtige liedjes heeft geschreven voor veel zangers en zangeressen. Deze bijvoorbeeld van Cher, Love and Understanding.
1: De archiefbak.
0: Straks de verjaardagskalender van vandaag, 2 oktober. En goed gevuld is die ook, maar eerst...
2: 1973.
0: Alphen aan de Rijn verwelkomt in oktober 1973 de 40.000ste inwoner. Het gaat om Wilfred Verkerk. Zijn trotse vader komt hem aangeven bij de burgerlijke stand van Alphen... en wordt daarna meteen ontvangen door burgemeester Gallas. Die komt de dag daarna langs bij het gezin met een spaarbankboekje... ter waarde van 100 gulden en een spaarvark. Op 11 oktober 1973 wordt de echtscheiding van Elvis en Priscilla Presley officieel. Priscilla krijgt $725.000 als alimentatie, onroerend goed, de helft van de opbrengst uit de verkoop van een huis in Los Angeles en een aandeel van 5% in twee muziekuitgeverijen. Daarnaast krijgt ze maandelijkse toelage van $4200 voor het onderhoud van hun 5-jarige dochtertje Lisa Marie. En een mijlpaal voor Rusland in oktober 1973 ziet de 250 miljoenste inwoner van het land het levenslicht.
3: In grote koppen heeft de Russische pers melding gemaakt van de komst van de 250 miljoenste burger van de Sovjet-Unie. Al was het niet precies bekend in welk deel van het land die geboren werd... en al kon men ook onmogelijk zeggen of het een jongen of een meisje was... want elke minuut worden er in het reusachtige land 8 kinderen geboren. Alleen al in de kraamklinieken van Moskou komen er dagelijks meer dan 400 ter wereld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek in de Sovjet-Unie heeft echter bij loting toch een kind aangewezen dat nu officieel geldt als de 250 miljoenste inwoner. En het werd een meisje. Voor de statistiek, Nina Juravleva.
2: 1973.
0: Anno 2026 is het wel heel anders gesteld trouwens. Het inwonersaantal van Rusland staat op 143 miljoen. Dat is nogal een verschil als je het vergelijkt met die 250 miljoen van...
2: 1973.
0: Ook in dat jaar de Detroit Spinners.

0: I'll be around van de Detroit Spinners. Ja, ik zei het al, in Leiden wapperen de Leidse vlag in het kader van 3 oktober. Maar er is meer te vieren.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: Het is de goed gevulde verjaardagskalender van vandaag 2 oktober. Collega en nieuwslezer Melle Tuik is jarig vandaag. Gesignaleerd door vaste luisteraar Bonnie, dus van harte gefeliciteerd. En een berichtje van Anthony, die schrijft: vrijdag 2 oktober wordt mijn zoon Bart van den End 42 jaar. Wil je hem feliciteren namens zijn moeder, zus Amber en neefje Ivar? Nou, bij deze natuurlijk Bart van harte.
2: Hoera! Hoera! Hoera!
0: En Diana laat weten: onze neef Peter van Tongeren wordt 40 jaar. Veel plezier vandaag. Namens ook Peter, tante Diana en de rest van de familie. Nou, inderdaad, van harte Peter, mooie dag vandaag. En Mieke de Wit schrijft: vandaag mag je mijn lieve man Wim feliciteren met zijn 82e verjaardag. Hij is nog lekker actief met klussen, oppassen, wandelen, fietsen. Hij kan heerlijk koken, dus we genieten samen nog heerlijk van het leven. Nou, dat is mooi om te horen, Mieke. Wim van harte en nog vele jaren samen. En nog eentje voor morgen, want morgen is het 3 oktober. En dan is Mustafa Tunk uit Rotterdam jarig. Ja, hij wordt 38 jaar. Van harte gefeliciteerd al en maak er een mooie dag van.

0: Ah, wat is die mooi. Nieuwe single van Douwe Bob op Radio West. En Note to Self. Straks na 12 uur begint het weekend nog een keer, zou je bijna willen zeggen. Met Menno in de middag, Ronald van der Geer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Begint het weekend nog een keer?
0: Ja, want we zijn al de hele tijd met de Vrolijke Vrijdag binnen bezig natuurlijk.
1: Oh, okay. Dus,
0: of eigenlijk de Vrolijke Vrijdag gaat door. Dat is het.
1: Zo sta je op en zo ga je naar bed natuurlijk ook. Ja,
0: ja, zo is dat. Wat heb jij straks?
1: Nou, nog een van de laatste bonnen.
0: Ja?
1: Ja. Ik moet nog even aan één dier denken, maar we hebben bijna alles gehad. Dus ik zit te denken, welk dier kan ik nog in gedachten nemen?
0: Ja, nou ja,
1: en we gaan natuurlijk naar het Leids Ontzet. Dat kan niet anders. Het Leidens Ontzet is het, hè? Ik moet wel goed zeggen. Maar daar zijn we zeer nadrukkelijk vanmiddag. En jouw plaat, dierenliedjes, meer dan welkom. Ronald@omroepwest.nl.
0: Even mailen en dan hoor je hem straks voorbij komen natuurlijk. Na 12 bij Ronald van der Geer.

0: Don't Turn Around op Radio West. Ja, daar is die.
1: De plaat. Voor 12.
0: En ik snap het ook wel hoor. Nu de herfst een beetje toeslaat, wil 67% de Ticket to the Tropics. Gerard Joling is de plaat voor 12. Fijn weekend. Hier

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
9: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
10: Dit is Radio West, het is 12 uur. We gaan beginnen aan de laatste serie Bonnen voor onze beestjes. Ja, beestenboel op Radio West. Nu eerst het regionieuws met André Kolen. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Opnieuw gaat de gemeente Den Haag een poging doen om problemen rond raamprostitutie op te lossen. De huidige coalitie met Hart voor Den Haag als grootste partij heeft zich voorgenomen om de ramen in de Doubletstraat binnen 10 jaar te sluiten. In de Geleenstraat blijft ruimte voor sekswerk, maar op een andere manier. Niets aan de openbare weg. Veel inwoners van Katwijk maken zich zorgen over de gevolgen voor het milieu nu een van de grootste pillenfabrikanten ter wereld, Eli Lilly, een grote vestiging in de gemeente mag bouwen. De Katwijkse gemeenteraad stemde gisteravond met een grote meerderheid in met de vergunningaanvraag. De N11 is dit weekend in beide richtingen dicht tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Wegafsluiting gaat vanavond om 9 uur in en duurt dan tot morgenmiddag 2 uur. Omrijden kan via de A4 bij Leiden of de A12 bij Gouda. Meer regio nieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de

0: 1000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Tot 2 uur.

0: Queen op Radio West en It's a Kind of Magic. En dat zijn wij ook weer een beetje. En jij ook daar aan de andere kant. Want in een poep en een zucht zijn we aan de andere kant van de week. En zijn we terechtgekomen op de vrijdag. Zo zeg je, prettige dag. En laten we er een mooie werkweek van maken. En zo is die hele week alweer om. Het is vandaag 2 oktober. Let goed op, het is 2 oktober. Allereerst maar even kijken naar buiten, heel snel. Kijk eens, het ziet er weer prachtig uit. Vind je niet? Het is een vrolijke vrijdag vandaag en dat is het ook buiten. En dat is altijd mooi. Als buiten en binnen een beetje matcht, dan komt dat altijd goed tot uiting. Zeker in datgene wat wij vandaag natuurlijk buiten gaan doen. Daar kom ik zo op terug. Eerst even aan de slag, jullie, daar aan de andere kant van de radio. Want ik wil heel graag een plaatje met een titel, met daarin een beestje. Je kunt vandaag je plaatjes kwijt op ronald@omroepwest.nl. Je kunt ook even appen natuurlijk. 070-307-8080. Ik heb ook een leuke vraag voor vandaag. Daar kunnen we ook zo meteen mee aan de klus. Heerlijk om een beetje jullie daar aan de andere kant beter te leren kennen. Maar ik zei het al, we moeten binnen en buiten een beetje matchen. En daar hebben wij iets op gevonden.
1: Op de kaart.
0: En dan kan ik natuurlijk wel heel eigenwijs met een dobbelsteen of met een pijl gaan gooien. Maar het is tijd om te kijken op de kalender. Dan zien we dat het 3 oktober is en morgen. En dan zien we ook dat er Leidens ontzet is natuurlijk. Dennis, hoor je me nog?
2: Ja, goedemiddag.
0: Over?
2: Ja, zeker.
0: Ik ben er.
2: Ja. Leidens ontzet. De kermis die is begonnen. De eerste rondjes worden gemaakt in de draaimolen. En ik kwam hier de Lammermarkt oplopen. En ik denk, dit studentenhuis, daar moet ik wezen voor de gezelligheid. Thomas die staat hier naast me. Want jullie staan al heerlijk buiten met een staattafel. Ik kwam net nog een fles jenever alvast naar buiten. Treetjes blier die zijn al aangeslagen. Jullie hebben heel veel drank in huis liggen.
3: Ja, we hebben al vroeg ingeslagen dit jaar. We kunnen natuurlijk niet te weinig hebben. Dus we zijn al naar de Dirk geweest. Veel lekkere blikken ingeslagen. Inderdaad ook jenever. Wat hebben we nog meer? Wodka, appelsap. Het hele pretpakket. Ik denk dat we wel weer rondkomen dit jaar. Dat moet goed komen.
2: Ja, want dat heeft alles te maken met die drooglegging. Vanaf 12 uur zijn alle supermarkten gesloten waar je nog alcohol kunt kopen. Wat vind je van zo'n maatregel?
3: Nou, ik moet zeggen, het was vorig jaar ook al. Wij moesten er wel even aan wennen hoor. Want ik kan me nog herinneren dat 2 jaar geleden, we wonen ook wel echt naast de Dirk, kon je gewoon op elk moment als je dacht, ik heb wel zin in iets anders, even langs de Dirk en het halen. Maar ik begrijp wel dat ze het gedaan hebben. En ik denk, als je toch vooruit plant van 3 oktober, dan moet je gewoon op tijd erbij zijn. Er was genoeg bier in de supermarkt, dus we hebben het gewoon op tijd ingeslagen. En wij komen er echt wel uit vandaag, denk ik.
2: Nu staat niet iedereen buiten. Er zijn ook wat gasten binnen. Die zijn aan het koken, geloof ik, hè?
4: Ja, klopt. We hebben altijd van tevoren, dan kiezen een paar mensen uit. En die mogen dan de hele dag lekker zielig in een eentje binnen in de keuken staan om voor ons allemaal het eten klaar te maken.
2: Hutspot,
4: zeker, zeker, zeker. Want later vandaag, dan komen er ook allemaal oud-huisgenoten die er nu allemaal niet meer wonen. En die komen ook allemaal mee eten. Ja, dan moet natuurlijk wel iets lekkers voor ze op tafel staan. Dus wij zitten lekker buiten een beetje te drinken. En dan soms brengen we ook een glaasje bier naar binnen. En die kunnen zij dan drinken tijdens het koken. Ja.
2: Heb je nog een beetje sterke verhalen over 3 oktober?
4: Ik heb er best wel een paar. Ik weet niet of ik ze allemaal hier live kan vertellen.
2: Maar, 1 leuke.
4: Een leuke was dat, denk ik, 2 jaar geleden. Toen stonden we hier buiten. En op een gegeven moment, dan hebben mensen, die denken dat ons huis, want het staat ook op het kermistrein, dat het een soort een openbare wc is, of dat je gewoon maar kan doen wat je wil. En toen kwam er gewoon iemand binnengelopen en die begon gewoon allemaal bierblikken van binnen te pakken en die begon gewoon onze wc op te lopen. Dus iedereen denkt, ze kunnen hier alles maken, denk ik. Stel, wij wonen hier op zich gewoon. Dus dat is wel een beetje raar. Maar op zich ook wel weer grappig en gezellig.
2: Jullie zitten echt op de eerste rij, hè?
4: Ja, zeker. Dus we hebben ook soms wel een beetje gedoe met de lokale autoriteiten, dat ze het niet helemaal de bedoeling vinden dat we een soort eigen mini-festivalfeestje hier op het trein, maar meestal loopt het wel goed.
2: Ik ga denk jullie niet langer ophouden. Jullie moeten nog heel veel drinken, anders is het te laat.
3: Ja, tempo op inderdaad, we moeten door.
2: Ik maak nog even een leuke foto van jullie voor in het liveblog. En dan kunnen de luisteraars die straks zien. Nou Ronald, je hebt het wel in de gaten. Dit wordt heel gezellig.
0: Dit wordt een gezellige 2 uur. Ik volg jou op de voet. En we horen jou straks weer terug in de volgende op de kaart hier bij Menno in de middag. Dankjewel. Dennis Verschie is vandaag onze verslaggever en je hoorde het Nou, het zal je niet ontgaan zijn. We gooien ook geen pijltje. We zijn in Leiden. Daar komen we gewoon eerlijk en wel voor uit. We zijn er wel tot 2 uur. Wees welkom.
1: Start de show.

0: Dit is Radio West.
1: Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je deze week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van 50 euro... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Het is een beestenboel deze week. Natuurlijk op Radio West.
0: Start je middag op zijn best. Dit is Menno in de Middag.

maakten we ooit kennis, hè, met Guus Meeuwis. Het was het eerste liedje. Guus Meeuwis en Vagant. En we dachten allemaal, wat is dit nou voor een leuk studentico's kereltje. En wat een leuk liedje. En het, nou ja, het stoomde op naar de nummer 1 positie in Nederland natuurlijk. En daarna, ja, tegenwoordig heeft Guus Meeuwis een naamsbekendheid van, ik denk, 98%. Als het geen 100% is in Nederland natuurlijk. Dit is Radio West. Leuk dat je er bent. Menno in de middag met overigens het goede nieuws dat Menno er maandag weer is. Ja, maandag is er weer gewoon Menno met Menno. Nu hebben we vandaag ook nog jouw plaat met de laatste dag thema beestenboel. Met diertjes in de titel. En een leuk appje gekregen van Mirjam op 070-307-8080. Hoi Ronald, ik heb een leuk plaatje. Alleen het zijn meerdere dieren van Paul McCartney. Het nummer We All Stand Together vind ik wel zo gepast richting Dierendag. Nou, Mirjam en een lik van Vigo. Nou, laat Vigo lekker zijn tong bij zich, maar ik vind het een lief hondje. En Linda laat weten. Het nummer I Love My Dog van Cat Stevens. Die moet ik even opzoeken, moet ik je eerlijk zeggen. Maar gaan we doen. En nou ja, een van deze plaatjes komt straks voorbij. Heb je er ook nog een? Laat het weten. 070-307-8080. Of meeleven naar ronald@omroepwest.nl. En dat kun je ook gelijk, die twee kanalen, gebruiken voor de vraag van vandaag. Ik denk, nou, ik vind het toch wel leuk. We zijn heel erg op het Leidens ontzet vandaag. Dennis is daar, hè, en die gaat regelmatig verslag doen, zeg maar, van datgene wat er allemaal opgebouwd wordt en wat er misschien al bezig is. Je hoorde net studenten die al nou ja, druk bezig zijn met allerlei voorbereidingen. Sterker nog, ze hebben zelfs al een biertje opengetrokken. Nee, dat doen ze elke dag, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar ik dacht, nou ja, misschien moet jou ook iets van het hart. Misschien moet je ook even ontzet worden van jeugdzondes. En ik heb een leuke vraag en ik zou het ontzettend leuk vinden als jullie daarop reageren. Via de app 070-307-8080 of anders even een mailtje sturen naar ronald@omroepwest.nl. En dat is, wat deed jij vroeger stiekem waar je ouders niks van mochten weten? Wat heb je vroeger stiekem gedaan waar je ouders niks van mochten weten? Nou, dat is voorlopig voor dit uur de vraag van vandaag. Ik zou het leuk vinden als je daar een eerlijk antwoord op geeft. Nou, je mag wel een klein beetje liegen, hè? Eigen best wil, maar zoveel mogelijk toch wel in de richting van de waarheid. Dus 070-307-8080, ronald@omroepwest.nl. Wat deed je stiekem waar je ouders vroeger niets van mochten weten? Dat kan heel liefelijk zijn, hè? Kan zijn dat je stiekem met de zaklantaarn lag te lezen in bed. Of misschien wel radio lag te luisteren met je oor in het kussen. Het kan allemaal. Ik ben heel benieuwd. Het is de vraag hier op Radio West. Wat deed jij vroeger wat je ouders niet mochten weten?

0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
11: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
11: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Goedemiddag, dit is Radio West op deze prachtige dag. En een prachtige dag is het echt. Deze 2e oktober. En dat nog een dag zelfs voordat we het Leidens Ontzet gaan vieren. Ik hoop dat dat ook een mooie dag wordt. Qua weer dan. Gaan we straks van Jordi Bloem horen. We krijgen nu eerst het regionieuws van André Kolen natuurlijk. André, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Ronald. De Oranjes die hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend. Blijkt uit een groot onafhankelijk onderzoek naar het Koningshuis in die periode, onder leiding van onderzoeker Gert Oost-Indië.
15: Ik hecht eraan om te benadrukken dat in de afgelopen jaren op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of vanuit de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op de wijze waarop het onderzoek werd opgezet en uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de formulering en presentatie van de uitkomsten vandaag.
14: Ja, koning Willem-Alexander nam zelf het initiatief voor het onderzoek en heeft het ook zelf betaald. De onderzoekers mochten onder meer bij de Koninklijke Archieven. Alle resultaten staan in 5 boeken. Nou, die zijn gepresenteerd in het Academiegebouw in Leiden. En Willem-Alexander die noemt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes onverbloemd en indringend. En hij gaf een reactie.
16: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
14: Uit het onderzoek blijkt ook dat de Oranjes weinig invloed hadden op het beleid in die periode. Noordwijkse politici die zijn flink geschrokken van de kosten van de verbouwing van hun raadzaal. Het college van BMW bracht deze week naar buiten dat de kosten circa 5 miljoen euro hoger uitvallen dan verwacht. Ja, na de fusie in 2019 van Noordwijk met Noordwijkerhout en De Zilk is gezocht naar een geschikte locatie om te vergaderen. 2021 besloot de Raad dat een verbouwing van het binnenplein van het gemeentehuis in Noordwijk binnen de beste optie was. Dat werd lang uitgesteld vanwege het kostenplaatje. Ja, dat moet je niet doen, hè? Want vanwege vorig jaar november stemde de Raad in met 2,9 miljoen voor de verbouwing van de raadzaal. Maar ja, dat duurde maar. En nu moet er dus nog eens een keer 2,6 miljoen euro op tafel komen.
13: Maar dat heeft dan ook te maken met stijgende prijzen van producten en dat soort dingen. En arbeidsloon.
14: Ja.
13: En...
14: Kijk, ze hadden in 2019 zijn ze gefuseerd. Ja, als ze dan binnen een jaar een raadzaal hadden weten te construeren. Ja.
13: Ik kan me wel iets voorstellen van hoe je dat uiteindelijk wel weer wat goedkoper krijgt. Als je gewoon van die oude schoolbankjes neemt en stoelen. En je zet die neer en je gaat vergaderen. Ik denk niet dat heel veel anders ervan wordt.
14: Nee, en ook geen kroketten in de pauze?
13: Nou, dat weet ik niet.
14: Ik begrijp dat we de kroketten erin houden. Weet je wie we er ook in houden?
13: Nou?
14: Jordi Bloem.
13: Echt waar?
14: Ja.
13: Ja.
14: Ja, ja.
13: Jordi Bloem, hij zit op dit moment ergens op een zolder. Jordi, ik zeg goedemiddag. Ja.
3: Goedemiddag.
13: Ja, op een hele aparte locatie. Dat komt, je gaat zo naar Ameland, hè? Wat leuk.
3: Ja, met de collega's van de weerexperts. En dan gaan we samen rijden. En ik denk, nou, dan ga ik eventjes naar het weerstation van mijn collega Grita.
13: Ja.
3: Maar ja, die is zelf nu in een uitzending bij Radio Oost. Precies rond de tijd dat je bij West moet zijn. Dus ja, toen zei de collega van Grita, ook Reinoud, van wij hebben hier ook een weerzolder. Oh. Ga je daar maar zitten. En daar zit ik dus nu tussen de boeken en dozen.
13: En waait het daar
3: eigenlijk wel.
13: Waait het daar op die weerzolder? Is het goed weer op de weerzolder?
3: Er staat maar heel weinig wind.
13: Okay.
3: Nee, dat is ook, het is heel rustig weer. En dat is ook bij jullie in het westen. Want ja, die wind is maar windkracht 3. Ik zag zojuist dat het bij Huub nog maar 17 graden was op zo'n weerstation in Laak. Maar langs de kust dan 19. Nou, we gaan overal naar 20 graden
14: staan,
3: toe.
14: Denk ik.
3: Ja. Dat denk ik ook, ja. Ja, en dan heeft hij wat koele wind. Maar goed, ook daar is het gewoon heel aangenaam, hoor. En met behoorlijk wat zon, je ziet wat sluierbewolking. Ik zie dat er ook wat stapelwolken zijn boven zee. Boven dat relatief warme water daar. Dat staat nog een beetje te dampen. Heb je daar wat stapelwolken. Maar die groeien niet uit tot een bui, Ronald. Want het blijft de rest van de dag gewoon heerlijk droog. En dat komt allemaal door een hoge drukgebied. En het goede nieuws is, ook morgen in Leiden, we houden datzelfde weer lekker vast.
13: Nou, dat is wel belangrijk. Dat is heel belangrijk voor zo'n dag. Want zo'n dag valt of staat toch met goed weer. Ja, vind ik wel.
3: Ja. En we komen uit een wat frissere nacht, hoort er een beetje bij. Ook in Leiden, 8, 9 graden zou kunnen. Maar morgenmiddag, dan zit je gewoon ook wel snor in de stad, want dan wordt het gewoon 20 graden. De norm is 17, hè, dus we zitten gewoon 3 graden erboven. Mm-hmm. En ook morgen behoorlijk wat zon, misschien net wat meer sluierbewolking, wat hoge bewolking dan vandaag. Dan je denkt van, beetje mager, waterig zonnetje. Maar ach, het blijft droog. Ja, en ook op zondag is het eigenlijk hetzelfde weer. Er verandert maar weinig. Een frisse nacht met misschien wat mistbanken. Kan ook trouwens komende nacht gebeuren, maar die lossen dan vrij snel op. Dan houden we veel zon over. Ja, en ook zondag 19 of 20 graden. Wie doet je wat, Ronald?
13: Nou, helemaal niks. Zullen we dan straks even hebben over de komende week en de dagen erna?
3: Ja, dan ben ik weer in een wat gewonere studio trouwens.
13: Ja, maar dit klinkt werkelijk als een zonnetje, hoor, als we even in de weertermen blijven.
3: Ja? Ja, en ik heb hier ook uitzicht als ik naar buiten kijk op het zonnetje. Dus er zijn gelukkig ook ramen. Heel fijn.
13: Ja, dat is wel fijn als je op een zolder opgesloten zit. Dankjewel, Jordi. Tot straks.
3: Tot straks.
13: Tot straks in deze show. Hoi. Ja, hoi.
14: Ja, tot zover dan weer het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf gewoon luisteren. Gebruik de app of ga kijken op diezolder.nl.
13: Ja. En zo meteen nog een bon, hè? Een bon voor de viervoeter. Ja. Oeh.

0: Leuk is Erasure, moet ik zeggen. Hier op Radio West. Menno in de middag op deze vrolijke vrijdag. Het is 10:50. En vrolijk is het.
1: Op de kaart.
0: Mensen in Leiden zijn ook vrolijk, want het is Leidens ontzet morgen. En dat is 3 oktober. Maar dan is er op 2 oktober natuurlijk ook al de nodige reuring. En daarom is Dennis van Schie vandaag in de stad waar Rembrandt ooit geboren is. Ik moet ineens niezen, zeg. Oh, kon hem niet meer binnenhouden.
2: Ja, ik ben inderdaad in de sleutelstad bij het Galgenwater, bij de historische haven van Leiden. En dat heeft ook weer alles te maken met 3 oktober. Want toen is hier wel het zaadje geplant van wat wij vandaag de dag kunnen zien. Daphne van de historische haven hier bij me. Er liggen nu veel meer boten dan normaal gesproken, hè?
3: Ja, er liggen wat meer boten dan normaal gesproken. Of schepen, zeggen wij natuurlijk. Ja. Normaal gesproken liggen wij met 9 historische schepen. En af en toe komt er een passant. Die kan dan hier tijdelijk even verblijven. Maar rondom 3 oktober liggen er altijd wat meer. En het liefst zoveel mogelijk om de boel luister bij te zetten. Dat is een soort flotenschouw, noemen we dat. Ja.
2: Hoe is zo'n weekend voor jullie?
3: Ja, natuurlijk heel erg leuk. Intensief ook wel. Ik zit dit jaar niet in de commissie, maar degenen die dat organiseren, die zijn daar denk ik wel bijna een jaar mee bezig. Ja. Dus dat vergt altijd veel inzet. We doen dat helemaal niet alleen. We doen dat samen met de buurtvereniging. De put in de Oude Mors, moet ik volgens mij zeggen. Maar dat is een gezamenlijk initiatief en gezamenlijke samenwerking eigenlijk altijd. Ja, het is leuk natuurlijk. En we vinden het heel erg leuk om iets aan te bieden wat je elders in de stad niet helemaal vindt. Want dit is altijd wat rustiger, geen keiharde muziek. Er zijn kinderactiviteiten. Ja. Er zijn van die shantykoren, weet je wel, van die zeemanskoren. Ja. Dus het heeft altijd een maritieme noot natuurlijk. Dat is altijd belangrijk. En de kinderspelletjes zijn daar ook aan gerelateerd. Ze kunnen bijvoorbeeld leren knopen leggen. Dus het richt zich vooral op de mensen die iets meer rust zoeken. Veel ouderen die van de shantykoren erg genieten. En dan gezinnen met jongere kinderen die hier wat leuks even een rondje op de kermis en dan hier komen uitblazen.
2: Ja, want hoe is dat nu eigenlijk ontstaan met 3 oktober en deze haven?
3: Ja, dat is ondertussen volgens mij 42 jaar geleden. Er waren een aantal mensen die hier een historische haven wilden stichten. En die zijn in gesprek gegaan met de gemeente. En de toenmalige burgemeester, meneer Goekoop, die was zo wijs om te zien dat we ook moesten aantonen wat wij aan de stad konden geven. Hij was volgens mij betrokken bij Sail Amsterdam. En hij zei, weet je wat, organiseer nou zo'n flotenschouw. Zorg nou dat het hier helemaal vol ligt met van die originele schepen. En dan zullen we de boel wel meekrijgen als mensen zien hoe mooi dat is. Ja. Nou, dat is gelukt, want volgens mij, ik heb foto's gezien van die specifieke dag. Het was helemaal bomvol hier met mensen. En eigenlijk is sindsdien de traditie niet weg geweest. Even afgezien van coronatijd. Ja.
2: Nu hoor ik getik op de achtergrond. Wat is dat voor geluid?
3: Ja, dit is een passant die binnen is gekomen. Die is van een plek gekomen waar die door een brug moest die niet draaide. Bij de Lammenschans draait de brug op dit moment niet. Dus die heeft zijn mast moeten strijken, zoals dat heet. En omdat het feest is hier, zet hij zijn mast weer overeind. Dus hij zet zijn mast en dan kunnen de vlaggetjes er ook in en lichtjes. En nou ja, dan kunnen we de boel hier een beetje opluisteren.
2: Voor de mensen die het niet helemaal kennen in Leiden, waar moeten ze zijn om de historische haven te bezoeken dit weekend?
3: Dat is vlakbij de kermis op de Beestenmarkt. Dan loop je de tegenovergestelde richting van het station in en kom je bij het Galgenwater. En nou, jij ziet het vanzelf. Je ziet de schepen al liggen vanaf de kermis trouwens. Dus.
2: Met die hoge masten inderdaad.
3: Ja, precies. Ja.
2: Nou, heel veel plezier.
3: Ja, dankjewel.
0: Dat was een mooi verhaal. En zo zie je maar dat het van diverse pluimage is toch, Dennis, hè? Die activiteiten in Leiden allemaal.
2: Ja.
0: Want van een licht alcoholische beleving gaan we ineens naar een licht historische beleving. En dat is toch wel leuk.
2: Ja. Absoluut. En we gaan zo dadelijk nog dieper de tijd in. Want ik ga naar de nostalgische kermis. En dat is altijd het ding van Leidens Ontzet. Dat is bij de Pieterskerk iets verderop. En daar hoor je me om 10:50 ongeveer.
0: Ik kijk er nu al naar uit. Ik vind het leuk. Het klinkt nu al gezellig. Kom naar Leiden morgen. Hè, en kom genieten, want het is ontzettend leuk. Kan je eigenlijk nu ook al komen, eigenlijk, toch?
2: Er is van alles. Ja. Absoluut. De kermis die is draaiende. Er is een enorme jaarmarkt in het centrum. Echt met, nou wat zal het zijn, 200 kramen. Dus de hele dag kun je hier nog terecht.
0: En je kunt aan alle mensen zeggen die je spreekt dat het morgen goed weer is, hè, voor het...
2: Ja, dus ik hoorde het net.
0: Dus dat
2: ja.
0: komt, helemaal, komt helemaal dik in orde. Dennis, tot zometeen.
2: Oké, groetjes.
0: Dennis Verschie zit vandaag, of staat eigenlijk voor ons vandaag bij het leidingsontzet. Jazeker. En kijkt een beetje wat, nou ja, wat er allemaal aan ontwikkelingen zijn zo in de stad. Vooruitgaand, vooruitblikkend natuurlijk, op 3 oktober. We gaan even kijken naar de beestenplaatjes. De Rolling Stones, Walking the Dog. Liedje van de Rolling Stones, zegt Evelien Wijnbergen. En ik zag ook nog een mailtje binnenkomen van Jos. Die zegt, mijn keus, dierenliedje, André van Duin en Piet de Canariepiet met Tweedledeet. Die ken ik niet, ouders van José is dat. En Jos schrijft Bird of Paradise van Snowy White. Dus dan weer een heel ander genre natuurlijk. Maar een beestenboel is het hier op Radio West. En,
1: Radio West, beestenboel.
0: Ja, en om dat maar eventjes te benadrukken... Een goed verstaander heeft maar een half oor nodig. Dit is natuurlijk het alarm voor de beestenboel. We hebben Bas heeft nog een bon en ik heb nog een bon. 50 euro bij de grootste dierenwinkel van Nederland. Je kunt hem daar besteden. Moet je alleen wel even raden welk dier ik in mijn gedachten heb. Als je denkt, daar ben ik toe in staat, dan bel je nu met Radio West 070-390-5454. 070-390-5454.
1: Menno in de middag. Menno in de middag. Met Ronald.

0: Bill Withers hier op Radio West. En ain't no sunshine. Gelukkig kunnen wij melden dat er wel zonneschijn is. En niet zo gering ook vandaag en ook morgen. Als je nou actueel even het weer wil weten en compleet ook voor de komende periode, blijf lekker luisteren naar Radio West. Was je toch al van plan. Jordi Bloem meldt zich zometeen weer om 13:30.
1: Radio West, beestenboel.
0: Jazeker. Het is één grote beestenboel. Dat is het altijd. Alleen deze week komen we er vooruit. En dat, daar koppelen we dan ook een leuke prijs aan. En dat is een waardebon van €50. En die kun je besteden bij de grootste dierenwinkel van Nederland. Het enige wat je moet doen, en dat is niet heel eenvoudig. Het klinkt als een makkie, maar ik heb een dier in gedachten. En jij krijgt van mij 40 seconden om zoveel mogelijk vragen te stellen. En uiteindelijk een conclusie te vormen natuurlijk. Oké, hij heeft dit beest in gedachten. Ja, dan moet het goed zijn. Nou ja, kind kan de was doen. Dus, Leunie Zonneveld uit Vlaardingen, goedemiddag. Jij gaat even een bonnetje scoren.
2: Goedemiddag. Ik hoop het.
0: Ja, ik hoop met jou mee. Hey, ben je lekker van de zon aan het genieten?
2: Ja, ook. Ja.
0: Ook?
2: Ja.
0: Wat doe je nog meer dan?
2: Nou, ik zit hem nou bijna te eten. Dus ik heb eerst voor het eten moeten zorgen ook nog.
0: Oh, dat is een emotie of een activiteit. Die zou ik ook meer moeten hebben. Bijna eten. Dat is beter dan gewoon eten, hè?
2: Ja, oké.
0: Okay. Schij je erg vanaf te vallen als je elke keer bijna eet. Hé, Leunie, ga je nog wat leuks doen vanmiddag, behalve bijna eten?
2: Nou, dat vind ik eigenlijk nog niet
0: zo
2: erg, nee.
0: Ah, kijken we wel even.
2: Gewoon buiten zijn, dat is ook wel heerlijk.
0: Oh,
2: toch?
0: Dat is zeker lekker. Dat is zeker lekker. En heb jij een viervoeter, een tweevleugelaar? Heb jij een beestje thuis?
2: Ja, zeker wel.
0: Wat heb je?
2: Tweevoeters en viervoeters.
0: Oh?
2: En zwemfiguren.
0: Oh, wat heb je allemaal dan? Vertel eens.
2: Ja, nou, kippen, schapen.
0: Oh?
2: En vissen.
0: En vissen ook. Oké, nou dan kan jij zo'n bonnetje wel gebruiken als tegemoetkoming in de kosten, hè?
2: Ja, en katten hebben we ook nog.
0: Nou, dan is het met recht een beestenboel.
2: Ja.
0: Dan heb jij alle beesten wel in gedachten. Ik ga een klok starten. Twijfel niet, stel alle vragen die bij je opkomen. En ik geef naar eer en geweten antwoord. Zullen we dat afspreken?
2: Ja, moet ik gelijk een dier noemen of alleen hebben?
0: Als jij denkt te weten dat wie het is of wat het is, dan mag je dat dier noemen. Maar okay. Probeer zoveel mogelijk informatie te vergaren in 40 seconden, ja?
2: Ja.
0: Oké, kom. Ik start de klok, hè? Komt-ie. Kom maar door.
2: Heeft hij vleugels?
0: Nee.
2: Oh, vier poten?
0: Nee.
2: Oh, benen dan of zo?
0: Nee.
2: Twee?
0: Onduidelijk.
2: Onduidelijk. Nou, dan zal het een of het andere amfibie wezen of zoiets. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Misschien een
0: hagedis
2: of zo? Nee.
0: Of
2: een worm?
0: Een worm? Nee, geen worm. Nee.
2: Oké. Wat hebben we dan nog meer?
0: Ja.
2: Een vlieg?
0: Een vlieg? Nee, is het ook niet. Nee.
2: Een spin?
0: Nee, ook niet.
2: Is het een boerderijdier?
0: Nee, dat zou heel raar zijn. Nee. Tijd is om. Je moet het nu zeggen.
2: Ja.
0: Leunie. Zeg
2: het.
0: Je hebt geen flauw idee, hè?
2: Nee.
0: Je hebt misschien
2: geen poten, zeg ik net.
0: Nee.
2: Nou.
0: En hij is niet gehandicapt. Hij is niet gehandicapt. Nee.
2: Ja, dat is die vis zeker.
0: Nou, ja, je mag niet meer. Maar Leunie, leuk dat je hebt meegedaan. Maar ik mag je het bonnetje niet overhandigen.
2: Oké, nou jammer.
0: Je hebt allemaal vragen gesteld. Dat betekent trouwens dat iemand anders nu mag bellen. 070-390-5454. Als je denkt te weten wat het is, dan hoef je geen vragen meer te stellen. Dan moet het in één keer schot voor de boeg en raak zijn. Ik ben heel benieuwd. 070-390-5454.

0: Het zijn de Spice Girls hier op Radio West. En stop, nou ja, dat idee had ik bijna dat we ermee moesten gaan stoppen. Maar nou ja, nu blijkt toch...
1: Radio West, beestenboel.
0: Ja, er waren er een heleboel. Slang, slak, slang, slang, slak, slak. Het ging maar door. Ik heb nu Bouke van der Heijden aan de lijn. En nou, ik zei al, je mag één schot voor de boeg doen. En ja, dan hoor ik vanzelf al of het goed is of niet. Wat zei jij, Bouke? Oh, Bouke is hier. Wacht even. Oh. Bouke, wat zei jij?
2: Ik zei dat het een kwal was.
0: Ja, hoe kwam jij daarop, Bouke?
2: Nou ja, ik weet niet. Ik dacht, hij heeft geen pootjes en hij heeft geen vleugeltjes. Ik denk, nou ja, het enige wat er dan in me opkomt, dat het een kwal is.
0: Ja, je denkt, wat is dit voor vervelend exemplaar ineens, hè?
2: Ja, zo is dat, ja.
0: Ja, nou, het was ook geen huisdier natuurlijk.
2: Heel druk wel in de laatste tijd.
0: Ja, en op een boerderij kom je ze weinig tegen, hè?
2: Ik ben nog nooit een kwallenboerderij tegengekomen.
0: Nee, nee, wel vaak een kwal op een boerderij, maar dat is dan toch één op twee benen. Ja. Hè? Dat is iets anders.
2: Ja. Ja. Hey. Dat wel zo, ja.
0: Ja. Hey, luister, en Heuver, het is helemaal goed. Dus we hebben nog even het publiek gevraagd om te blijven zitten. En die klappen nu voor je. Want het is helemaal in orde, Bouke. Jij wint 50 euro bij Dierenwinkel Aventuria.
2: Nou, ik ben helemaal blij. Hartstikke leuk.
0: Heb je ook een beestje toevallig?
2: Ja, we hebben twee beestjes. We hebben een hond, een mooie golden retriever. En Guusje is ons poes. Dus, en die leven heerlijk samen.
0: Nou, heerlijk samen. En ze gaan dan ook heerlijke spulletjes krijgen uit een bakje... wat jij helemaal eerlijk verdiend hebt vandaag bij Radio West. Blijf even hangen. Dan check ik even de gegevens en je hebt hem eerlijk verdiend. Dankjewel voor het meedoen, Bouke. En
2: ja,
0: goed meegespeeld met het spelletje. Dankjewel, zover.
2: Dankjewel.
0: Hoi. Yo. Wij hebben straks bij Bas nog één bonnetje in de aanbieding. Dat is echt het laatste bonnetje voor deze week. Dus als je nog iets wil winnen, luister straks naar West Komt Thuis. Daar krijg je de allerlaatste kans.
1: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven... met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
3: Alleen op TV West.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel... en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app... en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Goedemiddag, dit is Radio West met zometeen de volgende bijdrage uit Leiden. Vanwege het Leidensontzet. Op Radio West nu het regio nieuws met André Kolen. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Veel inwoners van Katwijk maken zich zorgen over de gevolgen voor het milieu... nu een van de grootste pillenfabrikanten ter wereld, Eli Lilly... een grote vestiging in de gemeente mag bouwen. De Katwijkse gemeenteraad stemde gisteravond met een grote meerderheid in... met de vergunningaanvraag. Tijdens de vertoning van de documentaire NASA is gistermiddag in Delft onrust ontstaan. Tijdens de film over het grote aantal burgerdoden in Gaza liep een vrouw naar voren en nam het woord. Ze vertelde dat ze de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 heeft overleefd. Bezoekers riepen dat ze weg moest gaan. Uiteindelijk gingen de zaallichten aan. Op de N11 is dit weekend een versperring in beide richtingen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Die afsluiting gaat vanavond om 9 uur in en duurt tot morgenmiddag 2 uur. Je kan omrijden via de A4 bij Leiden of de A12 bij Gouda. Meer regionieuws om 1:30. Nu het overige nieuws.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
13: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
11: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300.

0: Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Gaan we naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB wordt je bijgepraat door Wijnand Zwaan.
2: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Ippenburg en Den Hoorn. 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En 223 richting Delft tussen De Lier en de aansluiting met de A4. 3 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten.
3: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
4: Van Uffelen Broekenweek, tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Precies 24 uur geleden spraken wij met Charlie Luske, die binnenkort weer met zijn band de George Michael Tour gaat doen. Zijn muzikale eerbetoon aan George Michael. En als je dat nog niet gedaan hebt, moet je even op zijn site kijken. En hij komt in de buurt. Hè. Alphen aan de Rijn is die op 14 oktober. Dus dat is wel hartstikke snel. Dat is volgende week. En op 12 november is die in Leiden, in de Leidse stad Schouwburg. Hij vertelde een beetje hoe dat zat eigenlijk met zijn liefde voor George Michael. Omdat hij eigenlijk vanaf jongs af aan altijd al gepakt was eigenlijk door het feit wie George Michael was. Eigenlijk ook geen podiumbeest zoals hij dat ook niet was. Maar ze zijn het allebei uiteindelijk wel geworden. Maar de kwaliteit van de muziek en de inhoud van de liedjes, die hebben hem definitief gegrepen. En hem uiteindelijk op het spoor gezet om een mooi eerbetoon te maken. En dat heeft hij 8 jaar geleden ook al gedaan. Daar heeft hij veel applaus mee geoogst in elk geval. Goedemiddag, welkom bij het tweede uur van Menno in de Middag. Met de vraag van vandaag. Wat heb je zelf stiekem vroeger gedaan wat je ouders niet mochten weten? Je kunt van alles kwijt op 070-307-8080. 070-307-8080. Leuk om eventjes een ontboezeming te doen op vrijdag. Je mag ook altijd even mailen. Ronald@omroepwest.nl. Nou, er zijn er voldoende binnen, want zijn jullie een deugniet allemaal. Maar Jan zegt roken natuurlijk. Mijn moeder dacht dat ik nooit rook. En ik dacht ook dat zij het nooit rook bij mij. Maar ja, achteraf weet ik zeker dat ze alles door had. Nou, ga maar eens kijken als iemand even een sigaretje gaat roken buiten en die komt weer binnen. Dan ruik je alles hoor. Kees uit Rijswijk, dag Kees, die zegt met de brommer naar Scheveningen. Terwijl ik alleen maar even een rondje door de buurt mocht. Alleen moet je dan wel zorgen dat je voor etenstijd weer thuis was. Ja, dat is en je moet geen ongeluk krijgen onderweg. Niet ergens tegenaan rijden. Anja uit Zoetermeer zegt: mijn vriendje kwam via het slaapkamerraam binnen. En mijn vader lag een verdieping lager te slapen. Wat een ja, wat een penibele situatie is. Kun je dan toch in terechtkomen. Nou, er kan nog meer bij ronald@omroepwest.nl. En anders 070-307-8080.
1: Op de kaart.
0: Hij had om 5:05 een afspraak gemaakt volgens mij op de kermis. Dus ga je mee naar de kermis, Dennis van Schie? Ja, hè? Ga je wel mee, hè?
2: Ja, die kermis die ligt hier buiten bij de Pieterskerk in het centrum van Leiden. Want daar ben ik nu, die nostalgische kermis. Het is een prachtig gezicht met al die houten attracties, een draaimolen en zo'n oud-Hollandse poffertjeskraam. Er staat van alles. Ik ben nu dus even in de Pieterskerk gekropen met Margot. Er gebeurt hier van alles, Margot. Want morgen dan staat er een bijzondere dienst op het programma.
3: Ja, klopt. Je hoort misschien de opbouwgeluiden al een beetje op de achtergrond. Maar we zijn aan het opbouwen voor de dankdienst morgen bij ons om 10:00 ochtends in de Pieterskerk. En dat is een historische dankdienst. Dus sinds het ontzet van Leiden kwamen de Leidenaren naar de Pieterskerk om te danken. En dat doen we nog steeds.
2: Het is een enorm hoge kerk ook, hè? Wat maakt deze kerk nu zo bijzonder?
3: Ja, het is een heel hoge kerk. En wat de kerk ook bijzonder maakt, is dat het een hele brede kerk is. Dus we hebben eigenlijk een extra zijbeuk in vergelijking met andere kerken. Het is wel een originele kruiskerk, dus ook met een koor en een groot schip. Maar de breedte is wel heel uniek van de Pieterskerk, ja.
2: En er liggen hier allerlei mensen begraven, ook wel notabelen.
3: Ja, zeker. Ja, de rijke stinkerts noemen ze ook wel. Ja, Jan Steen. Het is nu ook het Jan Steenjaar. De ouders van Rembrandt en Boerhaven in de Pieterskerk. Daarnaast nog vele anderen waar heel mooie verhalen over te vertellen zijn. Ja. Ja.
2: Merk je nu ook dat met Leiden is ontzet dat de kerk dan extra in de belangstelling komt te staan met aantal bezoekers en zo?
3: Ja, zeker. Ja, we verwachten morgen zo'n 1400 bezoekers. En het is een gratis dienst. En dat is een waardevol iets, ook voor de hele viering. En het is ook een herdenking natuurlijk. En de Pieterskerk is dan echt het middelpunt eigenlijk ook van zo'n dag. Ja, ja.
2: En die nostalgische kermis, ben je al net even wezen kijken?
3: Ja, zeker. Ja, we hebben goed contact met Henri van de kermis. Dus we gaan zeker even langs. En de oliebollen zijn ook echt fantastisch. Dus die gaan we wel even halen, ja. Ja.
2: Waar kijk je verder nog naar uit met Leiden Ontzet, een evenement?
3: Ja, ik vind het hele programma fantastisch. Dus om 7:00 bij de Reveille, de koraalzang in Van der Werf, de haring bij de Waag. Ik doe alles mee.
2: Ja?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Je bent een echte Leidse.
3: Ik ben een echte Leidenaar. Wel verhuisd sinds april naar Delft. Maar als je bij de Pieterskerk werkt, kan het niet anders. Ja.
2: Nou, dankjewel. Heb je verder nog wat... het gaat nog even door, hè, de opbouw.
3: Het gaat nog even door. We verwachten straks ook dat het koor en orkest al even komen om de plaatsen te bepalen. Dus dan kunnen we even een soundcheck doen en alles klaarzetten. Ook met de Koninklijke Marinierskapel. Ja. Altijd fantastisch. Echt heel mooi. Ja.
2: Hoe laat begint het ook weer morgen?
3: 10:00 begint het bij ons. Ja, ja.
0: Dat is te vroeg. Dat is te vroeg, ja. Nou, daar gaat Dennis vast en zeker bij zijn morgen. Maar hij is er straks al, want om 10:50 meldt hij zich weer vanuit Leidehoort. Want er een hoop opbouwwerkzaamheden zijn. Dat wordt een mooie dag morgen, de 3 oktober in Leiden. Dennis Verschien is straks weer terug in Op de Kaart.
1: Menno in de middag. Menno in de middag. Met Ronald van der Geer. Dit is Radio
4: West. Ik vind het gewoon een leuke vent, hè? Ja, ik hou van kale mannen, hè?
5: Hey, Ronald! After midnight.

Ja, het is zo'n dag. Ik kan me nog levendig herinneren dat Jack van Gelder dat riep in Brazilië 2014. Nederland-Spanje, was het? 11 juni, 13 juni? Ja, ik zat ernaast. Is het zo'n dag? Ja, het is zo'n dag. Ik weet niet of dat inspiratie is geweest, hoor, voor de 3J's om dit liedje te zingen. Hey, dit is Menno in de middag met de buitengewoon fijne mededeling natuurlijk dat Menno er vanaf komende maandag weer is. Dan krijgt het programma ook weer het karakter wat dat nodig heeft. Even kijken of er nog leuke inzendingen zijn van wat jullie vroeger toch allemaal stiekem hebben uitgevroten, maar nooit met de ouders hebt durven delen. Nou, daar hebben we er nog wel een paar van. Ik moet even mijn mail erbij pakken, jongens. Ik pak even... Ja, dit is hem. José, nou, dit is een makkelijke. Ja, dat hebben wij allemaal gedaan, toch? Spijbelen? Ja, ik wel tenminste. Meestal biljarten ging ik altijd als ik ging spijbelen. Dat... Mijn moeder dacht dat ik op school zat, zegt José. Maar ja, we gingen met een paar meiden naar het strand. Ja, tegenwoordig zou je daar niet meer mee wegkomen met al die social media natuurlijk. En Peter, met de auto van mijn vader rijden, voordat ik mijn rijbewijs had. Alleen een klein stukje hoor, maar mijn hart zat in mijn keel. Ja, dat kan me ook voorstellen. Dat heet joyriden, hè. En ja, toch was dat vroeger anders. Op een of andere manier zou ik dat nou ook niet meer doen. Henk zegt, Henk komt uit Naaldwijk, leuk dit, naar Radio Veronica luisteren. Mijn vader, als ik dat opzette thuis, vond dat maar herrie. Dus ik lag onder de dekens met zo'n heel klein transistorradiootje dat ik ergens met een prijsvraag had gewonnen. Dat moet een heel kleintje geweest zijn. Overigens, over radiootjes gesproken. Wij gaan niet verder vertellen. We zijn nu onder ons, maar we gaan noodradio's weggeven weer. Hey, blijf je luisteren, want dat wil je wel hebben, zo'n noodradiootje. Volgende week weer. Let maar goed op. En Bert uit Katwijk zegt, stiekem vissen terwijl ik huiswerk moest maken. Hengel achter op de fiets en wegwezen. Mijn cijfers waren er ook naar. Ja, dat is altijd het. Elk voordeel heeft een nadeel natuurlijk. He? Zo is het ook. Hey, dit is... Radio West, dit is Menno in de middag met zometeen nog jouw plaat. En natuurlijk ook Dennis nog in Op de Kaart. En in Op de Kaart zijn we vandaag in Leiden. We hebben geen pijltje gegooid, maar er is in Leiden genoeg te doen. Want morgen is het Leidensontzet. En daar horen wij bij te zijn natuurlijk. En vandaag ja, zijn er allerlei voorbereidingen voor deze mooie dag. We zijn al in een kerk geweest, we hebben de kermis gezien. We hebben een studentenhuis gezien waar wordt gekeken of ze enigszins tegen drank kunnen. Ja. En zo zijn er nog wel wat meer dingen te doen in Leiden. Je hoort het zometeen nog van Dennis van Schie. En je krijgt natuurlijk Jordi Bloem.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groenester.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Zo, hey. Is dat in Den Haag?
15: Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
16: Goedemiddag, dit is Radio West. Het is 2:30. Je hoort ons toch nog goed door een 25 jaar om mengtafel, vind je niet, André?
17: Ja, hij doet het goed. Ja, heeft hij niet 30?
16: Nou, 30 zou kunnen. Ja, zou heel goed kunnen. Hey, dit is Radio West en we kijken even naar de regio en het nieuws wat daaruit komt met André Kolen. Goedemiddag nog.
17: Goedemiddag. De 23-jarige Moreno F. uit Den Haag is veroordeeld tot 6 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn opa. F. heeft bekend dat hij zijn 74-jarige grootvader op 19 mei heeft doodgestoken. Dat gebeurde in de Dwingeloosstraat in Den Haag. Het slachtoffer werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Volgens deskundigen was Moreno schizofreen en psychotisch, en daarom verminderd toerekeningsvatbaar toen hij zijn opa stak. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar celstraf en tbs geëist. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk heeft ingestemd met de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Minister Hermans noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot, komt vlakbij een recreatieplas te staan. En heel wat Katwijkers maken zich zorgen over de komst en omvang van de nieuwe fabriek. Toch ziet minister Hermans veel voordelen.
18: Ik realiseer me dat als je ergens iets gaat bouwen, heeft dat altijd effect. Maar we zeggen ook met z'n allen, ja, we hebben wel in dit land moeten we blijven zorgen voor banen. Dat onze economie blijft draaien. En vanuit mijn perspectief natuurlijk ook het belang van volksgezondheid. Dat we in Nederland en Europa ook zelf geneesmiddelen blijven maken.
17: Minister Hermans was dat. Er komen zo'n 500 mensen in de fabriek te werken. Klokslag 12 uur is vanmiddag in Leiden het alcoholverkoopverbod ingegaan. Supermarkten, snackbars, slijterijen en avondwinkels mogen tot en met zondag 4 oktober, 6 uur 's ochtends, geen drank verkopen. Vorig jaar was er ook een alcoholverbod. Toen ging het nog om een pilot en moest de proef uitwijzen of het verbod ervoor kon zorgen dat er minder overlast zou zijn in het centrum. Nou, dat moeten we nog afwachten. Maar aan de drankvoorraad van de Leidenaars zal het niet liggen. De winkels werden zo goed als leeggekocht vlak voordat het verbod op alcoholverkoop inging.
16: Ja, mensen zullen toch eens een keer een ontzettend zonder alcohol vieren. Dat kan niet, hè?
17: Dat kan niet. En ook niet zonder hutspot en klapstuk. En ook niet zonder haring en wittebrood.
16: Maar daar word je niet zo agressief van.
17: Oh.
16: Tenminste, word je agressief van haring?
17: Nee.
16: En ook niet van hutspot, toch?
17: Nee, zeker niet.
16: En van klapstuk?
17: Nee, ook niet.
16: Ook niet, nee. Hey, we krijgen er wel goed weer bij, gaat het gerucht. Maar er is maar één man die dat kan bevestigen.
17: Jordi.
16: Ja. Is de man die... Leiden zit nu met de oren werkelijk tegen de speakers aan. Om
17: samenknepen billen.
16: Ja. Wat voor weer? Wat voor weer wordt het in Leiden? Jongens, Jordi gaat het vertellen!
19: Ja, daar komt ie!
20: Ja. Er komt heel veel regen en veel wind. We gaan lekker aan de hutspot.
16: Oh, maak ze niet gek, want als ze nu de radio uitzetten, dan denken ze dat het echt zo is.
20: Nee, gelukkig niet. Nee,
16: even serieus, Jordi. Vandaag is toen even nog vanmiddag en vanavond.
20: Ja, het is heerlijk. Het is 20 graden buiten nu. Met zon, met stapelwolken, ook blauwe lucht. En een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. En vanavond en vannacht, dan zullen die stapelwolken weg zijn. En dan is het helder. Hoewel helder, er kan later een beetje mist ontstaan. Dan worden we wat beneveld. En de temperatuur gaat landinwaarts dalen naar 8 tot 9 graden. Dus een best wel fris nachtje. En morgenochtend eerst de mistbanken. Die verdwijnen denk ik snel. Op sommige plekken zijn ze al weg. En dan komt de zon er ook goed bij morgen. Weinig bewolking, maar misschien wat hoge bewolking. Dat je denkt van, nou een beetje mager zonnetje. Maar goed, het blijft droog morgen. De wind uit het zuidwesten voert nog steeds warme lucht aan. En dan kan het ook morgen toch vrij makkelijk 20 graden worden. Ook in Leiden en omgeving. Dat is gewoon een heerlijke temperatuur voor Leidens ontzet.
16: Ik hoor ze gewoon juichen daar in Leiden. En 20 graden is prima, als het maar droog is. Hè?
20: Ja, en dat is het dus ook. Ja. Heel misschien morgenavond laat of in de nacht naar zondag een spatterbuitje. Maar ik zie dat in de nieuwste berekeningen. Nee, daar hebben ze niet meer door. Nee,
16: dan liggen ze toch in de goot. Dus dan loopt het water zo weg.
20: Nee, dus dat stelt helemaal niks voor.
16: Cabaret,
20: mensen. Cabaret. Ja, satire. En dan zondag eigenlijk hetzelfde verhaal. Er verandert eigenlijk niks, ook begin volgende week. Hoogdruk weer, storingen uit de buurt, rustig. Misschien af en toe wat meer wolkenvelden maandag en dinsdag. Maar zondag is nog de zon aardig te zien. Ja, en al die dagen wordt het 19 of 20 graden 's middags. En zijn de nachten ook weer wat milder aan het worden. En dan komt rond het midden van de week waarschijnlijk een omslag. Dat lijkt steeds duidelijker te worden dat weer een paar depressies dichterbij komen. Of zelfs gaan passeren. Het gaat wat meer waaien, het gaat af en toe regenen. De andere kant van de herfst wordt getoond. En vanaf woensdag in de loop van de dag zal het gaan gebeuren. En dan tegen die tijd, na woensdag vooral, zal de middagtemperatuur duidelijk wat minder hoog worden. Denk aan zo'n 16 of 17 graden.
16: Maar ja, dat is normaal voor de tijd van het jaar.
20: Zo is het.
16: Ja.
20: Dat is het, ja. Rondom het langjarige gemiddelde. Ja.
16: Dat staat in mijn tekst. Hey, wou jij nog heel kort iets zeggen over de week daarna? Of zeg je nou, dat is wel heel ver weg?
20: Het is ver weg, maar het zou zomaar kunnen zijn dat we dan weer toch weer wat beter weer gaan krijgen, hoor. Dat is niet zo dat het wekenlang alleen maar herfstachtig wordt. Dat kan weer zijn dat we toch weer een wat rustiger periode gaan krijgen. En zo wisselt dat een beetje af. En dat is voor Huub en mij natuurlijk heel erg leuk als het erg afwisselend weer is.
16: Ja, jammer voor de mensen die dachten, nou, we gaan dit weekend de winterkleren uit de koffer halen en in de kast hangen en de zomerkleren opruimen. Advies Jordi Bloem, niet doen.
17: Nee. Hou je korte broek.
16: Hou je korte
17: bij
16: broek.
17: De hand.
20: Bij de hand. Ja, hoor.
16: Korte mouwen ook. Jordi, dankjewel en heel veel plezier op Ameland.
20: Ja, dankjewel.
17: Doe hier de groeten.
20: Zal ik door, hoor. Jo.
16: En dan even kijken of Jordi nog een beetje in de file komt. Nou, er zal op Ameland geen file staan, denk ik. Maar.
17: Wijnand Zwaan
16: weet het.
21: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Ypenburg en Den Hoorn, 6 kilometer. De vertraging is nu 10 minuten.
17: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Fleetwood Mac op Radio West en The Dreams. Soms word je heel ruw verstoord door een wekker of door een pratend persoon. En is je droom voorbij en dan denk je, ach, had ik dat geluid maar nooit gehoord. Kan, hè? Even terug fantaseren naar het verleden. Want de vraag van vandaag is natuurlijk, wat deed je vroeger stiekem wat je ouders niet mochten weten? Waar je nu anno 2026 wel voor kunt uitkomen. Marleen Vianne zegt, stiekem gedanst in de marathon. Mijn ouders vertelde ik dan dat ik naar een vriendin ging. Maar wij gingen wel lekker dansen. En om 12 uur thuis zijn, wel een tijd, hè? Dat was begin jaren 70. Fijne uitzending. Dankjewel Marleen Vianne. Leuk om dit te horen. En Wil zegt, ik had een vriend die niet katholiek was. En dat was vroeger streng verboden. En ik werd verraden door mijn broers die mij hadden zien lopen met die jongen. En Jan Keizer, Zuid-Afrika, zegt, hoi Ronald, mijn zus en ik keken stiekem Dallas door de glazen deur in het halletje waar de slaapkamers aan zaten. Mijn moeder zat met haar rug naar ons toe. En als ze dan opstond, dan vlogen we ons bed in. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Hey, kom nog maar door met dit soort antwoorden. Leuk. 070-307-8080. Of ronald@omroepwest.nl. En dat kun je ook gebruiken voor de dierenplaat. Er komen leuke binnen. Ik ga zo weer even kijken. Maar als je een liedje hebt met een dier in de titel, of het gaat over een dier, is ook leuk. Of eventueel, kan ook, hè, een dier in de naam van de groep.
1: Op de kaart.
0: Voor de laatste keer gaan wij deze middag zo naar Leiden. Ik haal Dennis er even bij, maar nou ben je wel op de kermis. Dit is niet in een kerk, hoop ik, Dennis.
2: Nee, nu ben ik wel op de kermis, op de Beestenmarkt, zo heet het hier volgens mij. Ik sta hier met drie meiden uit Leiden. En die komen net uit de Airborne stappen. Dat is een attractie van 65 meter hoog. En dan maak je allemaal duikelingen. Ik vraag eerst even naar jullie namen.
3: Eloïse.
4: Sarah.
3: Isabel.
2: Hoe was het?
3: Het was echt heel leuk, maar ook wel heel eng.
2: Ja, want op een gegeven moment dan zit je dus 65 meter in de hoogte. Wat kun je dan allemaal zien?
3: Nou, we konden ons eigen huis zien, maar we konden ook zelf Den Haag en Rotterdam helemaal zien, vanuit boven.
2: Ja, en het gaat hard, hè? Ik zit even mee te lezen. 125 kilometer per uur.
3: Ja, dat voelde je wel. Het was een hele ervaring.
4: Ja, ik was echt alleen maar aan het gillen. Ik kon echt helemaal niks meer. Niet genoten van het uitzicht ook. Ik was in pure paniek de hele tijd, maar wel superleuk.
2: Ja, want jullie zijn hier met 7 vriendinnen. Zijn jullie allemaal erin gegaan?
4: Ja, allemaal erin gegaan, ja.
3: We zijn huisgenoten ook, dus het was echt superleuk. En Boetie Roosberg heeft alleen maar gehuild de hele rit.
2: Kijk, die stapt er nu bij of niet? Ja. Ik hoorde dat jij alleen maar gehuild hebt.
4: Ja, dat klopt. Ik vond het verschrikkelijk.
2: En je stem heeft ook een opdonder gehad.
4: Ja, ik kan bijna niet meer praten vanavond, denk ik.
2: Ja, want jullie komen uit een studentenhuis. Ja. Ja, 3 oktober, dan is dan het feest van het jaar, hè?
3: Ja, wij vieren echt volop feest. Dus de kermis, dit hoort er ook gewoon helemaal bij. Ja.
2: En waar kijk je nog naar uit de komende uren en dagen?
3: Nou, nu nog naar een zuurstok halen. Ja. En vanavond een heel leuk feestje waar we allemaal wel zin in hebben.
2: Ja. En dan morgenochtend vroeg haring en witte brood, of zit dat er voor jullie niet bij?
3: Ik denk niet dat het voor ons in zit om nog vroeg te gaan.
2: Lig je al op bed om 7 uur 's ochtends?
3: Nou, dat gaan we vanavond maar even kijken.
2: En waar kijk jij nog naar uit de komende dagen?
4: De gezelligheid. De stad. Helemaal gezellig. En iedereen heeft er zin in. En iedereen zit in een goede sfeer. Ja. Dus leuk.
2: Gewoon een rondje lopen zonder plannen.
4: Rondje lopen zonder plannen.
2: En jij?
3: Ik vind de optocht ook altijd leuk. Hoe heet dat?
4: De tap toe.
3: Dat vind ik erg leuk om naar te kijken. En de gezelligheid in de stad.
2: Okay. Nou, ik wens jullie heel veel plezier.
3: Dankjewel. Ja, super. Jij ook.
2: Dankjewel.
3: Bye, bye.
0: Nou, Dennis, je hebt wel een variëteit aan accenten gehad de afgelopen tijd.
2: Ja, deze dames kwamen echt uit Leiden. Dat kon je wel horen.
0: Nou, zeg, een rondje lopen door de stad. En, nee, leuk. Maar gisteren had je natuurlijk de Duivenman. Geweldig. Dankjewel voor 2 leuke dagen, man.
2: Oké, graag gedaan.
0: Dankjewel en we zien elkaar weer snel. Dennis van Schie was dat. Verantwoordelijk voor op de kaart deze 2 dagen. En mocht je hem willen boeken, laat het ons even weten.
1: Tot 2 uur, Menno in de Middag. Met Ronald van der Geer.

Goedemiddag, dit is Radio West. Je hoorde Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Ik zie nog een leuke bijdrage binnenkomen van... joh, wat deed je nou vroeger eigenlijk altijd wat de ouders... oh, deze moest ik niet hebben. Wat de ouders niet mochten weten. Nou, daar kwam nog één leuke op binnen. En dat is, we gingen toen we na een jaar of 16 waren... gingen we stiekem naar de bioscoop, maar dat mochten onze ouders niet weten natuurlijk. We gingen naar de film met Brigitte Bardot. Prachtige film en prachtige vrouw natuurlijk. Het waren de jaren 60, dus het was buitengewoon spannend. Wim van den Berg laat ons dat weten. Leuk man, al deze herinneringen. En Monique zegt nog, stiekem de telefoon gebruiken om een vriendje te bellen. En mijn vader werd vooral boos als de telefoonrekening op de mat viel. Ja, wie heeft dat gedaan?

0: Het was het verhaal van Leo van Vliet.
1: Beestjes.
0: Beestjes. Die zegt, hoi Ronald, mijn bijdrage voor een dierenplaat is die van Ronnie en de Ronnies, genaamd Beestjes. Dan heb je ze allemaal te pakken. Een grappige plaat voor een hoop mensen voor wie dit een bekende situatie is. Ik denk dat daar een heleboel mensen vanmorgen in Leiden en omstreken verblijven. Wat daar, als we allemaal gehoord hebben, wat Dennis van Schizo allemaal kon melden vanuit daar, dan is dat aanzienlijk qua drank. Even nog, een paar stiekeme dingen die jullie hebben gedaan. Els zegt, stiekem make-up opdoen op school. Voor ik naar huis ging, ging alles er weer af. Tot ik een keer de blauwe oogschaduw vergat. Jan zegt, snoeppik uit de kast. En mijn moeder verstopt het steeds op een andere plek. Ik zag dat eigenlijk meer als een uitdaging. Carla ging op haar 16e naar een feest waarvoor ze geen toestemming had. Ik had een tas met andere kleren bij een vriendin verstopt. En Hans ging een vuurtje stoken op een bouwterrein. Ja, dat ging soms een keer wat harder dan gepland. En dan kregen we daar een soort van boete voor. Nou, ik ga jullie danken voor deze Menno in de middag voor vandaag, voor 2 oktober. Als je morgen Leidens Ontzet gaat vieren, wens ik je ontzettend veel plezier. En vergeet niet, komende maandag dan is Menno in de middag weer terug. We hebben zometeen Paul van der Lucht en Bas Martini is nog. En bij Bas win je de laatste bom.
2: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
3: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Volgende week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Volgende week natuurlijk alleen hier op Radio West.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: Straksjes muziek als één met Wet en Ellen Foley. Maar het nieuws is 2 uur eerst met André Kolen.
1: Bij Rijswijk stapt na 4 maanden al uit de coalitie. De partij trekt haar conclusies na een roerige week in de Rijswijkse politiek. Nadat eerder al een wethouder zijn lidmaatschap van de partij opzegde en een raadslid zelfstandig doorging. Nu blijven er in Rijswijk 4 partijen over in de coalitie. Rijswijks Belang, Beter voor Rijswijk, VVD en CDA. Met onvoorwaardelijke steun van de nieuwe fractie Koers Kaffa. De Teylingse gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college om scenario 2 voor de ontwikkeling van de locatie bij station Voorhout verder uit te werken. In dit scenario komen 30 woningen, extra groen, meer parkeerplaatsen en de kermis samen. De laatste poging van CDA, FVD en Teylingen met elkaar om woningbouw op die locatie tegen te houden kreeg geen meerderheid. De N11 is dit weekend in beide richtingen dicht tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De afsluiting gaat vanavond om 9 uur in en duurt dan tot morgenmiddag 2 uur. Omrijden kan via de A4 bij Leiden of de A12 bij Gouda. Meer regionieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim €500 miljoen hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling €5,7 miljoen opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van €75 miljoen. En nu heeft hij zo'n €70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken en later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
18: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
19: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
20: Pech, dat overkomt

0: 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
1: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Ja, ja. Eerst die arme Meatloaf in de val lokken met Paradise by the Dashboard Night. En dan daarna We Belong to the Night. Ellen Foley, ze weet er wel raad mee. Welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee, vrienden. Ik ben er nog tot 4 uur vanmiddag. In plaats van Marjolein, die ligt nog steeds in bed. Ik hoop dat ze snel beter wordt en de weersomstandigheden zijn er ook wel een beetje naar. Ik hoop dat ze ook af en toe eventjes de neusje buiten de deur laat zien. Even een beetje genieten van het mooie weer. Maar ik draai de lekkerste liedjes voor je. Tot 4 uur vanmiddag als Bas Martinius het weer overneemt. En dan komt even iemand binnen met een toeter. Niet alleen met een toeter. Maar ook met, wat is zo'n ding? Xylofoon volgens mij. Ja, ik heb niet zoveel verstand van dat soort dingen. Dus ik gok er maar naar. Caro Emerald, die weet er meer van. Dit is

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

zeggen. Als we samen voor de spiegel zouden staan, wat zou je zeggen? Wat zou je doen?

0: van verdriet.
1: Och, Pascal Jacobs met Bluff. Live, zoals je de hele zomer kunt horen. En wat zou je doen? Dat is voor ons allemaal een vraag, denk ik een beetje.
2: Tijd voor goed nieuws.
1: En dat hebben we ook weer natuurlijk hier bij Radio West in Muziek aan Zee. Elke keer weer tijd voor de wat blijere berichten. En deze blijere berichten gaan een beetje gepaard met niet zo blije berichten. Zoals we weten en zoals we elke uur op het nieuws kunnen horen en in de krant kunnen lezen, is er heel veel oorlog in de wereld. En zo was er in 1997 tot 1999 ongeveer. Oorlog in Kosovo. Dat is het slechte nieuws natuurlijk. Het goede nieuws is dat al die landmijnen die daar tijdens die oorlog zijn neergelegd, eigenlijk nu pas in 2026, dus dan zijn we ruim, dan zijn we zo'n 30 jaar later, nu pas zijn opgeruimd. Of je zou wel kunnen zeggen, nu al zijn opgeruimd. Dat is dan het goede nieuws van het verhaal. Meer dan 800.000 mensen zijn van hun woning beroofd tijdens die oorlog, maar nu zijn de laatste landmijnen daar verwijderd. Ik vind dat op zich uitermate goed nieuws. En daarom draai ik dit hele goede nieuwsliedje voor je. Climax Blues Band. Dat is een goed nieuwsliedje, omdat het zo gaat over de liefde. En daar komen we af en toe vreselijk veel tekort van. Ik hoop het tekort een beetje aan te vullen hier in Muziek aan Zee. I love you.

0: Hypotheek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
9: Ruim 2:30 hier bij Radio Westen. Hier is André Kolen met het regionale nieuws. Hoi André.
10: Hoi Paul. De 23-jarige Moreno F. uit Den Haag is veroordeeld tot 6 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn opa. F. heeft bekend dat hij zijn 74-jarige grootvader op 19 mei heeft doodgestoken. Dat gebeurde in de Dwingeloosstraat in Den Haag. Het slachtoffer werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Volgens deskundigen was Moreno schizofreen en psychotisch en daarom verminderd toerekeningsvatbaar toen hij zijn opa stak. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar celstraf en tbs geëist. De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend. Blijkt uit een groot onafhankelijk onderzoek naar het Koningshuis in die periode, onder leiding van onderzoeker Gert Oost-Indie. Zijn boek werd vanmorgen in Leiden gepresenteerd.
11: Ik hecht eraan om te benadrukken dat in de afgelopen jaren op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of vanuit de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op de wijze waarop het onderzoek werd opgezet en uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de formulering en presentatie van de uitkomsten vandaag.
10: Koning Willem-Alexander nam zelf het initiatief voor het onderzoek en heeft het ook zelf betaald. De onderzoekers mochten onder meer bij de Koninklijke Archieven. Alle resultaten staan nu in 5 boeken. Willem-Alexander noemt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes onverbloemd en indringend. De koning gaf een reactie in het academiegebouw in Leiden.
12: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
10: Uit het onderzoek blijkt ook dat de Oranjes weinig invloed hadden op het beleid in die periode. Klokslag 12 uur is vanmiddag in Leiden het alcoholverkoopverbod ingegaan. Supermarkten, snackbars, slijterijen en avondwinkels mogen tot en met zondag 4 oktober, 6 uur 's ochtends, geen drank verkopen. Vorig jaar was er ook een alcoholverbod. Toen ging het nog om een pilot. Er moest de proef uitwijzen of het verbod ervoor kon zorgen dat er minder overlast zou zijn in het centrum. Dat moeten we nu nog wel afwachten, maar aan de drankvoorraad van de Leidenaars zal het niet liggen. De winkels werden zo goed als leeggekocht vlak voor het verbod op alcoholverkoop inging.
13: Nou, dan is de omzet toch nog gegarandeerd, hè?
10: Ja, ik bedoel...
13: En dat heeft toch te maken met Leidens ontzet?
10: Zeker, ja, ja.
13: Is toch, ik kan toch 5 oktober kan ik toch gewoon weer me helemaal bezat en daar...
10: Ja.
13: Als ik zou willen.
10: Als je zou willen, ja.
13: Ja, ik ben helemaal alcoholvrij de laatste
10: Daarom tijd. Ik ook. Oh, ja, joh.
13: Goed, we gaan naar het weer. Jordi Bloem.
14: De rest van de middag is het vriendelijk nazomerweer eigenlijk wel. Met 20 graden en behoorlijk wat ruimte voor de oktoberzon, zon en stapelwolken. Met zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Vanavond en komende nacht is er weinig bewolking. Later kan wel een beetje nevel of een mistbank ontstaan. Vooral in de buitengebieden en het koelt af tot ongeveer 9 graden. Morgen hebben we in eerste instantie wat mist of laaghangende bewolking. Maar al vrij snel komt de zon erbij. En morgenmiddag blijft dat zo. Met misschien alleen wat hoge bewolking kan de zon wat flat schijnen. Maar ondanks dat wordt het ook morgen een graad of 20 in de regio. Met opnieuw zwakke tot matige wind uit zuidwest of west. En dan zondag, weinig verandering hoor. Ook dan, 's ochtends vroeg een beetje mist, overdag aardig wat zon en 19 of 20 graden. En ook de eerste dagen van de nieuwe week is er nog maar weinig verandering. Vanaf woensdag, dan kan het af en toe gaan regenen en wat meer waaien. En later in de week wordt het ook minder mild.
13: Vrijdagmiddag, iedereen met piepende bandjes naar huis. Hier is verkeersinformatie, Helene de Geest.
15: Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat bij Den Horen 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en knooppunt Lunetten 20 minuten op onthoud.
10: Dankjewel, Helene. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
17: Muziek aan zee.

Ach, wat klinkt dat toch weer fantastisch. Sommelier, ons eigen beentje uit Den Haag. Met onze Camille Merison. En ook natuurlijk Maud Akkermans op de viool. Die inmiddels zwanger is, maar nog steeds fantastisch viool speelt. Welkom naar het tweede uur van Muziek aan Zee. Hier is Fool's Garden. En we gaan naar de citroenboom. De Lemon Tree.

Sommige families zijn gewoon geniaal, hè? Dan heet je Nat King Cole, dan heb je zo'n dochter als deze, Natalie Cole. En die maakt ook weer fantastische muziek. This Will Be, hoorde je. Een oudje alweer van Ed Sheeran, inmiddels bijna 10 jaar oud. Dus 2017, denk ik, het liedje heet The Shape of You. En je hoort hem hier bij Radio West.

hoorde de stem van Suzanne Hoffs. The Bangles en The Manic Monday. Ik had natuurlijk eindelijk Friday on My Mind moeten draaien, maar het is deze geworden. En hier zijn de Monkees.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Ik heb zo meteen toch een partij lekkere muziek voor je. Onder andere de Simple Minds. Maar eerst het nieuws van 3 uur met André Kolen.
19: De kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit en het lijkt er niet beter op te worden. Budget voor Haagse basisscholen en om onderwijsachterstanden te bestrijden wordt flink ingeperkt. Vanaf volgend jaar moeten de Haagse scholen het met zo'n 15 miljoen euro minder doen. Daarmee wordt het nog lastiger om laaggeletterdheid tegen te gaan. Bij Rijswijk stapt na 4 maanden al uit de coalitie. De partij trekt haar conclusies na een roerige week in de Rijswijkse politiek, nadat eerder al een wethouder zijn lidmaatschap van de partij opzegde en een raadslid zelfstandig doorging. Nu blijven er in Rijswijk 4 partijen over in de coalitie. Rijswijks Belang, Beter voor Rijswijk, VVD en CDA. De N11 is dit weekend in beide richtingen dicht tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Wegafsluiting gaat vanavond om 9 uur in en duurt dan tot morgenmiddag 2 uur. Omrijden kan via de A4 bij Leiden of de A12 bij Gouda. Meer regio nieuws om 3:30. Nu het overige nieuws.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
18: Er is ook verkeersinformatie. Hier is Helene Geest.
20: Het begint al wat drukker te worden in de regio. De meeste vertraging nu op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Harmelen en Utrecht. De vertraging is 25 minuten. De andere kant op tussen Reewijk en Gouda, ook een kwartier extra reistijd. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 10 minuten. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam voor de aansluiting met de N219 is de vertraging een kwartier.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijs.

0: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Je wil niet weten hoe vaak ik deze plaat heb meegezongen vanaf de jaren 70. En je wilt het vooral ook niet horen. Make Me Smile, Steve Hardy en Cockney Rebel. En het is een dag om toch ongelofelijke glimlach op je hoofd te toveren. Lijkt mij wel, hoor. Daarom draai ik deze liedjes ook hier in Muziek aan Zee om jou een beetje vrolijk te maken. En mezelf ook, want ik zit toch ook mee te

Ace of Base, Life is a Flower. Die Scandinavische bandjes, fantastisch af en toe, hè? Ho, ho, ho. Ja, en deze Cunningham... Dat is gewoon een Brit. Dacht even, die komt ook uit Scandinavië, maar dat is niet zo. Dit is Norman.

Nou, het is gelukt ook die Norma Jean om een movie star te worden. Onder de naam Marilyn Monroe natuurlijk, want daar gaat dit liedje over. En deze Cunningham is een Amerikaan, heeft één hit gehad. Dat is deze, John Collins Cunningham heet hij. En verder heeft hij ook heel veel liedjes geschreven. Onder andere de Rhinestone Cowboy van Glen Campbell. Nou, Danny Vera schrijft allemaal zijn eigen liedjes. Dat doet hij op een heel verdienstelijke manier. Dit is een eentje weer van een paar jaar geleden volgens mij. Morning Dawns Again.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groene Ster.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenon verlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op Lareb.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
12: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: Het is 1 minuut over 3:30 alweer. Hier is André Kolen met het regionale nieuws.
14: Goedemiddag. De 23-jarige Moreno F. uit Den Haag is veroordeeld tot 6 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn grootvader. F. heeft bekend dat hij zijn 74-jarige opa op 19 mei doodstak. Dat gebeurde in de Dwingeloofstraat in Den Haag. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Volgens deskundigen was Moreno schizofreen en psychotisch en daarom verminderd toerekeningsvatbaar toen hij zijn opa stak. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar celstraf en tbs geëist. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk heeft ingestemd met de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Minister Hermans noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan.
15: Realiseer me dat als je ergens iets gaat bouwen, heeft dat altijd effect. Maar we zeggen ook met z'n allen, ja, we hebben wel in dit land moeten we blijven zorgen voor banen, dat onze economie blijft draaien. En vanuit mijn perspectief natuurlijk ook het belang van volksgezondheid, dat we in Nederland en Europa ook zelf geneesmiddelen blijven maken.
14: Minister Hermans was dat. Er komen zo'n 500 mensen in de fabriek in Katwijk te werken. Klokslag 12 uur is vanmiddag in Leiden het alcoholverkoopverbod ingegaan vanwege Leidens ontzet. Supermarkten, snackbars, slijterijen en avondwinkels mogen tot en met zondag 4 oktober 6 uur 's ochtends geen drank verkopen. Vorig jaar was er ook een alcoholverbod. Toen ging het nog om een pilot en moest de proef uitwijzen of het verbod ervoor kon zorgen dat er minder overlast zou zijn in het centrum. Dat moeten we nu weer afwachten, maar aan de drankvoorraad van de Leidenaars zal het niet liggen. De winkels werden zo goed als leeggekocht vlak voordat het verbod inging.
16: Nou, dan komen ze tenminste niet zonder te zitten. Dat is mooi. Hier is het weer met Jordi Bloem.
17: De rest van de middag is het vriendelijk nazomerweer eigenlijk wel. Met 20 graden en behoorlijk wat ruimte voor de oktoberzon, zon en stapelwolken. Met zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Vanavond en komende nacht is er weinig bewolking. Later kan wel een beetje nevel of een mistbank ontstaan. Vooral in de buitengebieden. En het koelt af tot ongeveer 9 graden. Morgen hebben we in eerste instantie wat mist of laaghangende bewolking. Maar al vrij snel komt de zon erbij. En morgenmiddag blijft dat zo. Met misschien alleen wat hoge bewolking kan de zon wat flat schijnen. Maar ondanks dat wordt het ook morgen een graad of 20 in de regio. Met opnieuw zwakke tot matige wind uit zuidwest of west. En dan zondag, weinig verandering hoor. Ook dan 's ochtends vroeg een beetje mist, overdag aardig wat zon en 19 of 20 graden. En ook de eerste dagen van de nieuwe week is er nog maar weinig verandering. Vanaf woensdag, dan kan het af en toe gaan regenen en wat meer waaien. En later in de week wordt het ook minder mild.
16: Nou, laat maar even duren voordat het woensdag wordt dan. Inmiddels is het wat druk op het weg, geloof ik, hè, Helene Geest?
15: Het begint wel drukker te worden in de regio, maar de meeste files leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, daar sta je wel 10 minuten in de file tussen Leidschendam en Den Horen. De meeste vertraging is er nu op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwerbrug en Gouda, namelijk 20 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. En op de N223 van Hoek van Holland naar Delft, voor de aansluiting met de A4, ook 10 minuten extra reistijd.
16: Dankjewel, Helene. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
19: Muziek aan zee.

Nou, dan kun jij je wel af even vragen. Waarom, waarom, waarom? Dat vragen wij ons immers altijd af. Waarom is iets zoals het is? Curtis Tigers, I Wonder Why, hier in Muziek aan Zee. En we gaan eens even lekker een beetje klakken. Boney M. She's crazy like.

Weer zo'n lekker bandje uit Den Haag. The Indian. Een bandje rondom Rianne Walter. En dit was Dancing on My Feelings. Draai Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. Ja, zeker wel. Dat geldt ook voor dit liedje. Dat is alweer een jaar of 20 oud, schat ik. In Tamarine, ook uit Nederland. Summer of Love.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, 1,99.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
8: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: In West Kom Thuis kijken we in aanloop naar Dierendag eens naar het werk van de inspectiedienst Dierenwelzijn. En nu is het 4 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van André Kolen.
11: De medewerker van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, die besmet is geraakt met ebola, is aangekomen in het LUMC in Leiden. De patiënt is met een privévliegtuig naar Nederland gerepatrieerd en daarna naar het Leidse ziekenhuis gebracht. Daar is specialistische zorg beschikbaar. De Haagse coalitiepartijen met Hart voor Den Haag als grootste partij hebben zich voorgenomen om de raamprostitutie te beëindigen. De ramen in de Doubletstraat moeten binnen 10 jaar sluiten. In de Geleenstraat blijft ruimte voor sekswerk, maar op een andere manier, niet aan de openbare weg. De N11 is vanaf vanavond in beide richtingen dicht tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. De wegafsluiting gaat om 9 uur in en duurt dan tot morgenmiddag 2 uur. Omrijden kan via de A4 bij Leiden of de A12 bij Gouda. Meer regionieuws om 16:30. Nu het overige nieuws.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwacht tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: De Radio West files en vertragingen bij de ANWB is Helene de Geest.
6: Er staat al 100 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht Den Haag bij Gouda 20 minuten extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten. Ook op de A20 richting hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud 10 minuten. Verder sta je nu ongeveer een kwartier in de file op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam voor de aansluiting met de N219. En de meeste vertraging is er nu op de N223 hoek van Holland-Delft tussen de Lier en de aansluiting met de A4 ruim 20 minuten oponthoud.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden?

0: and Fire. Memories op Radio West. Een heel goede middag. 4:09. Ja, mocht je nou denken, oh, wat een goede plaat is dat. Nou, vanavond tussen 6 en 7.
1: Happy hour at 6.
0: Dan kun je gewoon een plaat van jouw goesting aanvragen. bas@omroepwest.nl. In aanloop naar Dierendag lopen we een dagje mee met een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Zometeen bij mij in de studio Nadine. Straks onder andere de kopstaartplaat. Hadden we gisteren een plaatje dat eindigde met het woord nou. Zoeken we vandaag dus een plaatje dat daarmee begint. Wat het is geworden, het is weer creatief met Kirk. Je hoort het allemaal dadelijk. Ook leuk, een nieuw orkest dat bestaat uit jongeren in Delft. Het is bedoeld om jongeren warm te maken voor klassieke muziek. We zijn er eens even gaan kijken en spraken de dirigent van het orkest. Ja, wat kan ik je verder nog vertellen? Nou, dat we natuurlijk nog even gaan flitsen met Leiden. Collega Hilde, die is daar in het, tussen het feestgedruis. En voor de rest ga ik dadelijk ook even bellen. Ja, interessant hoor, die jongen is 22 jaar. Morgenochtend om 8:00 vindt daar in Leiden in de ochtend, in het Van der Werfpark, de koraalzang plaats. En aansluitend heb je dan de Den Tonkelaar-redenatie. En wat dat is, dat gaat hij vertellen, die Teun van 22. Dus, de muziek van The Script. You'd live

0: The Script op Radio West. Het liedje heet Rain. Nou, er voorlopig nog geen last van. 14 over 4. West komt thuis. In aanloop naar Dierendag hebben we een dag meegelopen met een echte inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. En die inspectiedienst die krijgt meldingen binnen van dierennummer 114. Daar heb je misschien wel eens een keer van gehoord, hè, van dat landelijke nummer. Nou, vanavond bij TV West, in West Vandaag, kun je daar het een en ander van zien. Maar nu bij mij in de studio, de inspecteur. Nadine is dat. Nadine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent, ja.
1: Dankjewel.
0: 114, hè. Wat voor soort meldingen komen daarop binnen? En hoeveel zijn dat er dan per jaar? Waar moet ik aan denken?
1: Ja, het is eigenlijk 144. Maar er komen meldingen binnen over dierenverwaarlozing en dierenmishandeling. En die komen uiteindelijk dan bij ons terecht, dus bij de inspecteurs. We zijn met 25 collega's en iedereen heeft een, zeg maar, een stukje gebied in Nederland. En dan gaan we kijken of er sprake is van dierenverwaarlozing of dierenmishandeling.
0: Ja, het staat hier goed op mijn papier trouwens hoor. 144, maar ik zei 114. Dat heeft natuurlijk alles weer met 112 te maken. 144, red een dier. Zo wordt het natuurlijk ook wel eens in de markt gezet.
1: Ja.
0: Als er dan meldingen binnenkomen, hè, moet ik me dan voorstellen, spring je dan direct in je auto en scheur je daar dan op af?
1: In principe zijn de spoedmeldingen zijn voor de politie. Dus wij zeggen altijd als er bloed uitvloeit. Dus als er echt spoed achter zit, dan gaat de melding naar de politie.
0: Mm-hmm.
1: En alle overige meldingen gaan naar ons. Het kan zomaar zijn natuurlijk dat er een melding in het weekend binnenkomt. En ik ben er dan misschien pas maandag weer.
0: Ja.
1: Dus zo moet je het een beetje zien.
0: Ja, precies. Hoe reageren de mensen dan, hè, als er een inspecteur langskomt? Want ja, je voelt je natuurlijk toch een beetje op je pik getrapt als iemand kritiek heeft op de manier waarop jij met dieren omgaat. Zo'n emotie kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat omschrijf je eigenlijk wel goed. Mensen zijn vaak toch wel een klein beetje overvallen ook als ik aan de deur sta. En ik legitimeer me natuurlijk altijd als inspecteur dierenwelzijn. En ik vertel altijd de reden aan de deur wat ik kom doen. Mm-hmm. Maar je ziet toch wel vaak dat als er echt wat aan de hand is, dus de dieren worden echt verwaarloosd, dat mensen je echt heel moeilijk binnenlaten. En ze hebben eigenlijk geen keus, dus ze moeten mij binnenlaten. Het is dan of met machtiging of zonder machtiging. Maar ja, ik zal altijd het welzijn van de dieren controleren binnen. En mensen zijn totaal niet blij natuurlijk als ik aan de deur sta. En helemaal niet als ik dan moet gaan handhaven.
0: Nee, precies. Stel je voor, dan sta je daar met machtiging. In feite moeten de mensen dus volgens de wet jou dan binnenlaten.
1: Ja.
0: Als ze dat niet doen, heb je dan ook de sterke arm der wet al bij je? Want ja, het geweldsmonopolie, heeft alleen de politie en het leger natuurlijk.
1: Ja, klopt. Nou, in principe werk ik solistisch, dus werk ik alleen. En loopt de situatie ergens zo dusdanig uit de hand, dan heb ik altijd korte lijntjes die ik kan bellen, zeg maar, zodat er ondersteuning van de sterke arm, dus van de politie, snel ter plaatse is.
0: Ja. Hoe komt het over het algemeen dat mensen hun dieren verwaarlozen?
1: Er zijn wel meerdere redenen natuurlijk, meestal niet één reden. En soms heeft het ermee te maken dat mensen het gewoon echt niet begrijpen. Dus die hebben wel goede intenties, maar die begrijpen het gewoon echt niet. Dat zie ik toch best wel veel. Maar ook andere situaties, zoals mensen hebben het financieel heel slecht. Of toch veel te veel dieren op een veel te klein oppervlakte. Kom ik ook heel veel tegen. Dus dan moet je denken aan hele kleine woningen. Waar de dierenpopulatie eigenlijk totaal uit de hand is gelopen.
0: Ja.
1: En kom je toch wel veel verwaarlozing tegen eigenlijk.
0: Ja. Oude mevrouwtjes in een veel te klein huisje met 45 katten of iets dergelijks.
1: Ja, dat kom ik zeker tegen.
0: Oei. Vaak zit daar meer achter dan alleen een probleem op het gebied van dierenwelzijn. Hè? Als je dan binnentreedt daar zo.
1: Ja.
0: Dan kijk je natuurlijk naar de mensen en je kijkt naar de situatie. En dan zie je denk ik veel meer dan alleen waarvoor jij komt.
1: Ja, absoluut. Ja, kijk, mensen die hebben, die zijn bekend vaak bij de GGZ ook wel waar ik kom. Of die hebben andere persoonlijke problemen, waardoor dus het verzorgen van de dieren minder is gegaan. Dat zijn wel grote redenen. Verslavingsproblematiek speelt ook wel heel regelmatig een rol in de problemen.
0: Wat kunnen jullie dan doen in zo'n geval dat je eigenlijk tegen die meervoudige problematiek aanloopt? Want daar loop je dan tegenaan.
1: Ja, Ja, kijk, voor mijn taakveld, dus handhaven dierenwelzijn, ga ik mijn taak ter plaatse gewoon uitvoeren. Dus als dat betekent dat er bijvoorbeeld dieren in beslag genomen moeten worden omdat ze zo ernstig verwaarloosd zijn, dan ga ik dat op dat moment gewoon doen. Maar je kan je voorstellen als er bijvoorbeeld ook kinderen bij betrokken zijn of er zijn andere situaties die spelen, dan heb ik toch best wel vaak ook contact met netwerkpartners zoals dus de politie of de gemeente of de GGZ om te kijken of iemand anders op een ander vlak ook nog hulp kan krijgen.
0: Ja, ja, precies. Maak je dat omgekeerd ook mee, dat politie en GGZ ergens binnentreden en dat ze dan iets zien met die dieren en dat ze denken, nou, we moeten Nadine even bellen?
1: Ja, zeker weten. Ik ben dus inspecteur van deze regio, onder andere. En de politie contact mij dus regelmatig van, we zijn bijvoorbeeld voor een huiselijk geweldsituatie ergens ter plaatse geweest. Maar we hebben ook heel veel dieren bijvoorbeeld gezien in de woning. Ja, dat is meer jouw taakveld. Kan jij komen of kan jij daar zelf even naartoe van de week om daar te kijken of alles wel goed gaat met de dieren?
0: Ja, precies. Het aantal meldingen, is dat gestegen of blijft dat gelijk of gaat het steeds iets beter?
1: Het aantal meldingen is gestegen. Dat is natuurlijk wel zorgwekkend. Mm-hmm. Want ja, in de coronatijd zijn er natuurlijk heel veel dieren aangeschaft door mensen. Vooral honden, katten, knaagdieren. En ja, je ziet denk ik nog als een beetje nasleep van de coronatijd. Dus dat de meldingen daardoor ook gestegen zijn.
0: Ja, want het komt erop neer. We moesten ons toen allemaal in ons eigen huis opsluiten. Veel eenzaamheid. Veel mensen dachten toen, nou, dan neem ik een huisdier, want dat is leuk en dan ben ik niet zo alleen.
1: Ja.
0: Die corona die was weer voorbij. We mochten weer naar buiten. En toen was het toch vervelend om de hond iedere dag 4 keer uit te moeten laten.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En dat krijg je dan ook mee te maken.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. In het algemeen kun je wel zeggen dat er op dit moment, of nu, vandaag de dag, meer aandacht is voor dierenwelzijn dan, pak een beetje, 20 jaar geleden. Zien jullie ook positieve ontwikkelingen?
1: Ja, we zien zeker positieve ontwikkelingen. De wetgeving is sowieso wat aangescherpt, om het zo maar even te zeggen. Mensen verwachten soms van als ik bel, dan komt er een inspecteur en dan ga je gelijk ergens de dieren weghalen. Nou, zo simpel gaat het natuurlijk niet. Ik kan niet zomaar ergens of overal, laat ik zo zeggen, de dieren in beslag nemen. Dat gaat niet. Er moet wel echt grond voor zijn. Mm-hmm. Dus zo sec is het niet. Maar er zijn wettelijk gezien echt hele positieve ontwikkelingen geweest afgelopen jaren. Wat ons werk eigenlijk makkelijker maakt.
0: Kun je daar een voorbeeldje van geven?
1: Ja, bijvoorbeeld het houtverbod is veel strenger geworden. Dus als iemand nu een houtverbod opgelegd krijgt, dan kan dat sowieso voor langere tijd. En de voorwaarden zijn vaak, hè, veel heviger. Dus als het dan weer misgaat, kunnen wij veel sneller ingrijpen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een voorbeeld van een positieve verandering van de afgelopen jaren.
0: Ja, snap ik. Nou, Dierendag komt eraan. Aanstaande 4 oktober. Dan hebben we natuurlijk allemaal weer extra aandacht voor onze huisdieren. Tegelijkertijd hebben we dan waarschijnlijk de dag ervoor bij de slager een lekker stukje vlees gehaald. Dat is een hele rare kronkel in het menselijk brein, denk ik, wat dat betreft. Ja, dankjewel Nadine dat je hier even over wilde vertellen. Vanavond te zien, hè, op TV West ook. Dus dan kunnen de mensen ook nog even naar jou en je werk kijken.
1: Ja, zeker weten.
0: Nou, fijn dat je hier even was om erover te vertellen.
1: Ja, geen probleem.

0: Janet Jackson op Radio West, Together Again.
1: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
2: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
1: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
0: Zometeen het nieuws met André natuurlijk. Maar tot die tijd nog even een lekkere gouden ouwe. I Can See Clearly Now. Dit is natuurlijk Johnny Nash. I can

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
9: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
8: Kijk op utsvandergeest.nl.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
14: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Het is 1 minuut over 4:30. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws is hier in de studio André Kolen. Dree, een goedemiddag.
16: Goedemiddag Bas. Verschillende teams van politie, gemeente en andere instanties hebben gisteren een gezamenlijke handhavingsactie gehouden in Den Haag. In Haagse Hout en in de omgeving van NS-stations Den Haag Centraal en Laan van Nieuw-Oost-Indië werden controles gehouden. Dergelijke grote acties worden met enige regelmaat gehouden, meldt de gemeente. En er zijn dan ook diverse overtredingen geconstateerd door de teams. Zoals rijden onder invloed, zwart rijden in trein en tram en bus en overlastgevend gedrag, bedelaars, zwervers. Er werden veel boetes uitgedeeld. Tijdens de verkeerscontrole heeft de Rijksbelastingdienst 46 voertuigen gecontroleerd en is er bijna 30.000 euro aan niet betaalde belastingen geïnd.
15: Kijk.
16: En op 3 voertuigen is beslag gelegd, die werden afgevoerd. De NS gebruikt sinds deze maand drones om graffiti op treinen aan te pakken. Het gebruik van drones werkt goed in andere landen en NS hoopt dat het effect in Nederland hetzelfde is. De woordvoerder legt uit wat de drones doen.
17: Die gaan dan ook gerichter zoeken. Die schijnen behoorlijk wat licht. Die spreken dus de onbevoegde toe van het terrein moeten verlaten. En die maken hele mooie beelden en foto's van de personen.
16: Ja, een soort Big Brother is watching you.
15: Ja, absoluut.
16: Jaarlijks kost het verwijderen van graffiti op treinen, schrik niet, miljoenen.
15: Ja, natuurlijk.
16: En het gaat ten koste van de capaciteit als treinen moeten worden schoongemaakt. Het kaartje wordt weer duurder. Dus
15: ja, allemaal... ja. En dan moet je nog langer staan in de trein. Hè?
16: Ja. 23-jarige Moreno F. uit Den Haag is veroordeeld tot 6 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn opa. F. heeft bekend dat hij zijn 74-jarige grootvader op 19 mei heeft doodgestoken in de Dwingeloofstraat in Den Haag. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Volgens deskundigen was Moreno schizofreen en psychotisch en daarom verminderd toerekeningsvatbaar toen hij zijn opa stak. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar celstraf en tbs geëist. De Teylingse gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college om scenario 2 voor de ontwikkeling van de locatie bij station Voorhout verder uit te werken. In dit scenario komen 30 woningen, extra groen, meer parkeerplaatsen en de kermis samen. Laatste poging van CDA, Forum voor Democratie en Teylingen met elkaar om woningbouw op de locatie bij Voorhout tegen te houden, kreeg geen meerderheid.
15: André, dankjewel. Dan natuurlijk naar Jordi voor het weer. Jordi.
4: Hey Bas. Ja, het blijft nog heel aardig en rustig hoge druk weer. En dat kunnen we dus ook vasthouden dit weekend en morgen bijvoorbeeld ook tijdens het Leidens Ontzet. Het ziet er gewoon goed uit. Vanavond en vannacht hebben we weinig wolken. Later kan het een beetje gaan nevelen of gaan misten. En de temperatuur daalt landinwaarts tot 8 of 9 graden. Vlak aan zee zal de temperatuur wat hoger zijn. Morgenochtend eerst een beetje nevel of een mistbank, maar die worden snel opgeruimd door de oktoberzon. Want ook morgen krijgen we vrij veel zonneschijn met alleen hoge bewolking. En de temperatuur ook morgenmiddag een graad of 20, vergelijkbaar met vandaag. En ook morgen is er maar weinig wind uit het zuidwesten of westen, windkracht 2 of 3. In de nacht naar zondag kan het wat bewolkt zijn met misschien een enkel spatje, maar voor de rest is het droog. En zondag overdag ook weer zonnige periode en 19 of 20 graden. En ook maandag en dinsdag nog dit heerlijke weer. Woensdag gaat het later op de dag waarschijnlijk regenen en wat meer waaien. En dat is het begin van een wisselvallige en vrij koele periode voor dus de dagen daarna.
15: Ja, nou die periode noemen we dan doorgaans toch wel de herfst, denk ik zo. En dan Helene de Geest van de ANWB. Helene, hoe kijken we aan tegen deze vrijdagmiddagspits met behoorlijk wat zon op de weg?
18: Ja, dat is meestal geen goed nieuws, zon op de weg. Maar het valt mee hoor, 100 kilometer file. Dus het is wel een beetje het normale beeld voor vrijdagmiddag. Het is wel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Horen. 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen bij Terbrechtseplein een kwartier extra reistijd. Verder sta je ongeveer 10 minuten in de file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En de meeste vertraging nu namelijk meer dan 20 minuten op de N223 van Hoek van Holland naar Delft tussen de Lier en de aansluiting met de A4.
15: Dankjewel Helene, tot straks weer.
18: Tot zo.
16: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Dankjewel.

Jimmy Cliff met zijn Reggae Night uit de jaren 80. Oh, lekker plaatje is dat toch. Oh jee. Ja hoor, het is er weer tijd voor. We gaan zo meteen dat spel weer spelen. Het Radio West Beestenboel spel. Ik heb hier een dier op mijn papier staan. Jij moet raden welk dier dat is. En ik mag jou vragen daarover. Alleen maar met ja en met nee beantwoorden. En heb je dat goed, dan krijg je... Ja, binnen 40 seconden, want we gaan er geen uur over doen. Dat snap je zelf ook wel. Maar heb je het goed, krijg je van mij een voucher... ter waarde van €50 te besteden bij de grootste dierenwinkel van Nederland. En die bevindt zich in Den Haag, Aventuria, de Vogelkelder. Meespelen met dat spel, 070-390-5454.

0: Lean Marlin heet ze, Sitting Down Here, een liedje uit 1999. Zometeen even schakelen met Leiden, want daar is natuurlijk volop allerlei festiviteiten aan de gang voor het Leids Ontzet. Morgen de traditionele 3 oktober natuurlijk, maar vandaag is het altijd al feest, 2 oktober. Maar dat hoor je zometeen.
1: Radio West Beestenboel.
0: Want we gaan lekker het spel spelen, de Radio West Beestenboel. Nou, wat is de bedoeling? Ik heb hier op mijn papier een dier staan. En jij moet raden binnen 40 seconden welk dier dat dan is. En ik mag die vragen alleen maar met ja en met nee beantwoorden. Zo simpel is het. Aan de telefoon heb ik Dini Wielinga. Neem me niet kwalijk, Dini. Een heel goede middag.
2: Ja. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. En in jouw nek hijgt de reservekandidaat van deze middag. Marian Nette uit Den Haag. Dag Marian, ook goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, want je weet hoe het gaat. Mocht jij, Dini, het niet binnen 40 seconden knijzen, ja, dan krijgt Marianne nog een kans. Dus ja. Heb je zelf huisdieren, Dini?
3: Ja, ik heb een hond. Op een ogenblik een logeer van mijn dochter, ook een hond. Dus we hebben een druk.
0: Gezellige beestenboel bij jou thuis daar zo.
3: Ja.
0: Doe jij nog iets bijzonders op dierendag? Of zeg je van nee hoor, ze worden al meer dan genoeg verwend?
3: Ja. Soms wel wat extra's, maar ze krijgen hier genoeg.
0: Ja, dat is bij de meeste baarsjes is het wel zo, hè? Ja hoor, ben ik met jou eens. Nou, hartstikke goed. Ik zou zeggen, laten we het lekker gaan spelen. Ga ik de klok starten, dan moet jij beginnen met het stellen van slimme vragen waarop ik alleen maar met ja of nee mag beantwoorden. En hopelijk komen we er op tijd achter over welk dier het gaat. Welk dier heb ik hier op papier? Ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Kom maar.
3: Is het een wild dier? Afrika of zo.
0: Ja hoor. Brazilië ook wel in de regenwoud en zo, ja.
3: Ja, is hij grijs?
0: Wat zeg je?
3: Is hij grijs?
0: Nee.
3: Is hij gekleurd? Heeft hij 4 poten?
0: Gekleurd, ja.
3: Ja, dus bruin met zwart.
0: Nee, heel veel bonte kleuren. Ik zeg alweer veel te veel.
3: Heel veel bonte kleuren.
0: Ja.
3: Heeft hij een hele lange nek?
0: Nee.
3: Nee, heel veel bonte kleuren. Is het een vogel?
0: Ja.
3: Een vogel. Een oerwoudvogel. Papegaai?
0: Tja, zeker wel.
3: Nou.
0: Ja, nou zeg. Dat was echt op het nippertje hoor, Dini. Maar goed gedaan. Ja.
3: Ja.
0: Helemaal goed.
3: Ik denk, ik ga dus in die hoek zoeken.
0: Nou, je hebt helemaal gelijk. Ja, Marion, jij hoorde het ook. Dacht je van, joh, vraag of het een papegaai is. Nee.
3: Gefeliciteerd in ieder geval.
0: Ja. Heel goed. Marion, dankjewel dat je zo sportief was om de reservekandidaat van de middag te zijn. Fijn weekend, hè?
3: Ja hoor, check het weer.
0: Dag. Marion was dat uit Den Haag, de reservekandidaat. Dini, van harte gefeliciteerd. Ja, die 50 euro piek te besteden bij Avonturia, ja, dat komt natuurlijk goed uit, hè? Wat zou je nog kunnen gebruiken?
3: Zeker met 2 nu.
0: Ja, dus, nou, inderdaad. Ja.
3: Inderdaad, en ze zijn gek op die bossen, die lange dingen. Maar ja, die kosten gemiddeld een dientje per stuk. Dus
0: ja.
3: Die kopen niet zo gauw.
0: Nee, precies. Nou, dat is dan ook weer allemaal in de pocket. Hartelijk gefeliciteerd, Dini, en een heel goed weekend.
3: Ja, heb je mijn adres?
0: Ja, dat komt allemaal goed. De postduif weet de weg wel te vinden. Komt helemaal goed.
3: Oké, nee, omdat we zijn te huis. We wonen nu in een ander adres vandaar.
0: Komt wel goed. Dag Dini.
3: Is goed. Oké, dankjewel.
0: De Bee Gees en zometeen gaan we lekker naar Leiden.

0: Bee Gees, Massachusetts op Radio West. Ja hoor. We gaan naar Leiden. Hilde Verwij is daar tussen alle festiviteiten. Hilde, een hele goede middag. En wat boffen jullie daar met het weer, hè?
1: Goedemiddag, Bas. Ja, het is prachtig, stralend weer. Ik sta op dit moment een beetje onder de bomen van de Hooglandse Kerkgracht. Want daar is de grote hutspotmaaltijd op dit moment aan de gang.
0: Heerlijk.
1: En ja, echte Hollandse tijd natuurlijk, zelf nog niet eens 6 uur. Maar nu al op dit moment zijn de mensen lekker aan de hutspot. Ik sta hier bijvoorbeeld naast een meneer, helemaal in het rood-wit. Dat is natuurlijk ook een beetje de dresscode, hè? Op dit moment in Leiden. En meneer, ja, u heeft volgens mij de allereerste hapjes naar binnen gewerkt. Hoe smaakt het?
2: Heerlijk is het. Ja, echt geweldig. Veel beter dan vorig jaar. Echt helemaal super.
1: En nog beter?
2: Ja, nog beter. Het gaat nou echt beginnen natuurlijk. Hè?
1: En u stond als allereerste in de rij. Hoe krijgt u dat voor elkaar?
2: Op tijd weggaan. Ik ben al een rondje door de stad geweest. Even kijken naar de podiums die in aanbouw zijn. Echt geweldig allemaal. Nee, het wordt super.
1: Hoe lang hebt u nu voor dit lekkere hapje in de rij moeten staan?
2: 20 minuten.
1: Ah, dat valt nog mee. Dat valt nog mee. Dat valt nog mee. Nou, je hoort het, Bas. Gezellige muziek op de achtergrond. Er is ook een bandje. Ja, het is gewoon echt, ik kan niet anders zeggen, het is supergezellig.
0: Ja, ik snap het, joh. En zijn er nog bijzonderheden te melden? Valt je nog iets bijzonders op? Heb je iets raars gezien?
1: Nou, op zich wel. Wat bijzonder is dit jaar, is dat de winkels in het feestgebied gedurende deze periode geen alcohol mogen verkopen. Mensen mogen ook geen eigen drank meenemen.
0: Ja.
1: Hè, om het alcoholmisbruik toch een beetje binnen de perken te houden.
0: Heb jij de indruk dat dat werkt?
1: De horeca een beetje. Nou, het is heel grappig, want ik liep vanmorgen bij het station. En daar in de buurt daarna zag ik groepen jongens met steltsblikjes. Ik weet niet of je dat kent. Het is een beetje een jongere drankje van deze zomer. Maar er zit toch behoorlijk wat alcohol in. En toen dacht ik, nou ja, hè, die jongeren die hebben natuurlijk niet zo heel veel geld. Dus ik snap ook wel dat ze dat gaan meenemen. Maar het mag officieel niet. Maar hier was ook een tafel met wat ja, oudere mensen. Maar ze waren denk ik rond de 80 ongeveer. En die hadden ook allemaal een eigen blikje bier meegenomen. Het was niet van het meest bekende merk, zeg maar. Maar even zo te zeggen, maar ze had wel mooie kleuren. Ook een beetje rood zat erin.
0: Ja.
1: Het viel niet zo heel erg op, maar ze gaven mij wel eerlijk toe van ja, dit hebben we wel zelf meegenomen.
0: Oh, boefjes daar zo. Boefjes, boefjes, boefjes. Ja, ja, ja, zeker. Hey, als je een beetje door de oogharen verder naar de avond kijkt, er is volgens mij ook kermis en zo, dus het gaat denk ik wel nog lang door allemaal, hè?
1: Zeker, er is één grote kermis inderdaad. Ik heb best wel een stuk gelopen door Leiden en de kermis lijkt wel overal te zijn. Maar er is inderdaad nog veel meer te doen. Zo is de Taptoe, dat is het traditionele vrijdagavond, de traditionele vrijdagavondopening van het feest eigenlijk, van dit feest, dat eigenlijk natuurlijk pas echt morgen start. Dan heb je op de Garenmarkt vanavond vooral DJ's die voor vertier zorgen. En dan hebben we nog ontzettend Rapenburg met een podium op het water waar we rond, naast verschillende andere artiesten rond middernacht Jody Bernal zal optreden.
0: Oké, nou dat wordt natuurlijk lachen. De mensen die gaan daar wel uit hun bol, dat kan niet anders. Ja, en dan ben jij morgenochtend ook van de partij voor Radio West, dat je bij het Haringen Wittebrood en het Reveille, dat je erbij bent.
1: Dat gaan mijn collega's zeker doen. Ja. Voor mijzelf geldt dat ik lekker een keertje weekend heb.
0: Heerlijk, nou dat klinkt
1: heel
0: goed. Ja, absoluut, absoluut. Nou Hilde, dankjewel. Jou zien we dadelijk ook nog even op televisie, hè, in West vandaag. Want met de camera ben je er natuurlijk ook bovenop. Nou, geniet er lekker van.
1: Dan gaan we ook nog wat plaatjes erbij maken.
0: Zo is het maar net. En dan ga ik een leuk plaatje draaien. Eentje die we allemaal kennen. Jochem Meijer met zijn La La La Leiden. Hier op Radio West.

0: Jochem Meijer, La La La Leiden, wat een heerlijk lied is dit toch. En misschien weet je dat nog wel. 2 jaar geleden, op 2 oktober 2024 dus, Armin van Buuren en Jochem Meijer samen op het dak van een parkeergarage. Allemaal spectaculaire optredens, want Leiden was toen 450 jaar, vierde men het Leidens ontzet. En toen traden ze samen op, La La La Leiden, in een hardstyle versie. Ach, het was allemaal prachtig. Straks in het volgende uur nog meer Leiden hoor. Ik ga even bellen met Teun Snijders. De jongen is 22 jaar en hij verzorgt de Den Tonkelaar-redenatie. Nou, hij moet me echt gaan uitleggen wat dat nou is. En hoe het komt dat zo'n jong joch dat allemaal maar mag doen. Hoe zit dat? Tot zo.
1: Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Zo, is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptiele, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
0: Wel eens gehoord van de Den Tonkelaar-redenatie? Nou, morgenochtend om 8 uur in het Van der Werfpark. Dan vindt hij plaats en het is een jongen van 22 die dat gaat doen. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in West Komt Thuis. Nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws bij ons uit de buurt. André Kolen.
12: Mensen hebben in de afgelopen week iets meer dan 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. Dat komt bij speciale inzamelpunten van de overheid. Volgens cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid kwam in Leiden 179,5 kilo binnen. De inlevercampagne loopt sinds begin september. En de komende week staat er nog een inzamelpunt in onder meer Zoetermeer. Daarna eindigt de campagne. De 23-jarige Moreno F., die zijn 74-jarige opa doodstak omdat hij dacht dat hij als kind misbruikt is door hem, moet 6 jaar de gevangenis in en krijgt daarna een tbs-behandeling met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Volgens de rechters was F. verminderd toerekeningsvatbaar toen hij zijn opa neerstak in de Haagse Dwingeloofstraat omdat hij in een psychose zat. De medewerker van de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, die besmet is geraakt met ebola, is aangekomen in het LUMC in Leiden. De patiënt is met een privévliegtuig naar Nederland gerepatrieerd en daarna naar het Leidse ziekenhuis gebracht. Daar is specialistische zorg beschikbaar. Meer regionieuws om 17:30. Nu het overige nieuws.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie van de ANWB bij monden van Helene de Geest.
14: Het is niet zo heel druk in de regio. 80 kilometer file staat er. Op de meeste wegen heb je niet zo heel veel vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid wel 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Horen is de vertraging 25 minuten. Dat is de andere kant op dus. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein sta je nu 10 minuten in de file. Verder ook 10 minuten extra reistijd op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En op de N223 Hoek van Holland-Delft voor de aansluiting met de A4 ook een kwartier extra reistijd.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
16: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
17: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Installatiebureau van Ginderen.
19: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga

0: Steelers Wheel stuck in the middle with you op Radio West. Het is 10 minuutjes over 5. Goedemiddag. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Met straks in het laatste uur natuurlijk...
1: Happy Hour at 6.
0: Precies, Happy Hour at 6. Plaatje aanvragen is heel makkelijk. Gewoon even mailen. bas@omroepwest.nl. In dit uur straks even bellen met Teun Snijders. Hij is 22 jaar. Hij doet morgen in het Van der Werfpark om 8 uur 's morgens. In Leiden is dat natuurlijk na de koraalzang de Dentonkelaar-redenatie. Nou, wat dat is en of hij er zenuwachtig voor is, ik ga het zo meteen aan hem vragen. Zometeen ook aandacht voor een nieuw orkest. Het komt uit Delft. Het Delftse The Project Orchestra is op een missie, want ze willen meer jongeren in de concertzalen zien. Ze willen jongeren laten houden van klassieke muziek. Nou, hoe ze dat denken te doen, dat hoor je zometeen. En voor de rest natuurlijk nog de kopstaartplaat in dit uur. Dus laat hem lekker hier op Radio West. Hoef je weinig te missen. Ook zomerse gezellige muziek van Miss Montreal. Dit is Just a Flirt.

0: Just a Flirt, Miss Montreal. 14 minuten over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: 19 jonge muzikanten, 1 dirigent en 1 solist op klankschalen. Met die opstelling is het Delftse D-Project Orchestra op een missie. Het Delftse Orkest werd opgericht met als doel klassieke muziek te maken voor jongeren. Zondag maken ze hun debuut in de Rotterdamse concertzaal De Doelen. Nu hoort dirigent Marnix Willem Steffen.
2: Geen stijve avond, maar klassieke muziek in een iets ander jasje. Dat is een van de ideeën achter het Delftse The Project Orchestra. Het orkest bestaat 2 jaar en probeert bewust een jonger publiek te bereiken.
3: Normaal gesproken denken zij een klassiek orkest, met alle respect, oude mannen zoals ik, hè, in pakken met strikken. Je moet je mond dicht houden, het is allemaal heel serieus. Je begrijpt er niks van. Dat is een beetje het idee.
2: En dat moet dus anders.
3: Wij geven dan iets met misschien kleurverlichting, maar we spelen wel dezelfde klassieke stukken. En dan denken ze, hey, maar eens van het concert met kleuren, wel van die klankschalen, en dan met strijkers, dat is mooi.
2: Zondag zet het orkest een volgende stap. Dan debuteren de muzici in De Doelen in Rotterdam. Op het programma staat de première van The Elements, geschreven door Steffen zelf.
3: Bijvoorbeeld in het element aarde zit een stukje over voetstappen, die wij dus op de aarde zetten. En die muziek die gaat dus ook een tijdje alleen maar zo. Dus zijn de voetstappen. Nou, dat is heel gemakkelijk te herkennen. En dat is bij andere klassieke componisten is dat vaak heel moeilijk.
2: Alt-violiste Mila Kastelein zit in het eerste jaar van haar master. En doet met dit concert voor het eerst mee.
4: Ik wilde graag in het orkest spelen, omdat het een hele mooie kans is om muziek naar een groter publiek te brengen dan ik normaal gesproken doe. Want het is een heel toegankelijk programma.
2: Daarnaast vindt ze het belangrijk dat jongeren zich op hun gemak voelen in een concertzaal.
4: Waar ze ook zichzelf kunnen zijn en kunnen aandoen wat ze willen en kunnen genieten van de muziek. In plaats van dat het heel erg voelt als een plek waar je op een bepaalde manier moet gedragen. En waar je toch wel een beetje wordt bekeken van hou je wel aan de regels.
2: En zondag wacht dus De Doelen.
4: Ja, wel echt heel bijzonder. Het is echt mijn lievelingsconcertzaal, eerlijk gezegd. Nog beter dan Concertgebouw, mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik vind het toch wel, ja.
0: Het D-Project Orchestra, zondagmiddag dus te zien in De Doelen in Rotterdam. Zometeen even bellen met Teun uit Leiden. Maar eerst nog even De Dijk, als ze er niet is.

0: wat hij mist.
1: De Dijk, als ze er niet is. 10 minuutjes voor 5:30 op Radio West. Morgenochtend om 8:00 vindt in de ochtend in het Van der Werfpark de koraalzang plaats. Aansluitend daaraan vindt de Den Tonkelaar-redenatie plaats. 20 jaar lang werd die redenatie gedaan door Joost Blijen. Maar ja, die nam vorig jaar afscheid van de Den Tonkelaar-reden. En die moest daarvoor op zoek naar een opvolger. En die opvolger die heb ik aan de lijn. Dat werd de 22-jarige Teun Snijders. Teun, een heel goede middag.
2: Hele goede middag, Bas. Wat een aankondiging.
1: Ja, joh, je moet het een beetje mooi in de verf zetten natuurlijk, hè? Want
2: ja, mooi.
1: Het is natuurlijk wel bijzonder, Teun. Je bent 22 jaar. Normaal hangen die gasten van jouw leeftijd in de gordijnen. Misschien doe je dat zelf ook wel, daar gaat het niet om. Ja. Met een biertje in de hand, maar de Den Tonkelaar redenatie doen. Ik denk niet dat in jouw leeftijdsgenoten breinen dat opkomt.
2: Nee, ze verklaren me ook allemaal voor gek. En de meesten waar ik goed mee omga, die zijn ook een beetje pissig. Want die moeten morgen natuurlijk ook allemaal in dat park gaan opdraven. Dus hebben me al bedankt. En die zeiden dit jaar en misschien ook wel de volgende jaren. Maar het ligt echt aan hoe leuk je het maakt.
1: Ja, precies.
2: Dus er staat een grote druk op de schouders.
1: Ja, absoluut. Want ja, die gasten die gaan natuurlijk allemaal vanavond zo blauw als een tientje heel erg laat naar bed.
2: Ja. En het moeilijke is ook, ze proberen mij ook allemaal lam te voeren. Maar daar moet ik natuurlijk rustig aan doen.
1: Ja, ik wou net zeggen, want je wil natuurlijk niet voor joker staan. Dat snap ik heel goed. Maar goed, laten we bij het begin beginnen.
2: Dat lijkt me vreselijk.
1: Daarom, ja. Joh. Hey, die Den Tonkelaar reden, hè? Ik ben niet uit Leiden, dus ik weet niet wat dat is. Wat is dat?
2: Nou ja, ik zal het kort houden, maar het begon eigenlijk met Alexander Den Tonkelaar. Die een praatje hield voor het ophalen van van geld voor een krans bij het Pieter van der Werf. Standbeeld, zeg maar. Of ook bij zijn graf in de Pieterskerk. En uiteindelijk, dan werd dat op een gegeven moment gewoon traditie dat hij een praatje zou houden over het Leidens ontzet, over de geschiedenis. En dat heeft hij heel lang gedaan. Toen is hij eventjes overgenomen en daarna heel lang overgenomen door Joost Blijen. Die heeft het 20 jaar gedaan.
1: Ja.
2: En toen hebben ze eigenlijk een nieuwe traditie gestart door een verkiezing uit te roepen. En toen dacht ik, weet je wat, ik meld me aan. Toen heb ik het nog gewonnen ook.
1: Ja, niet te geloven, joh. Had je zware tegenstand, zeg maar, van de andere kandidaten?
2: Ja, best wel. Want er waren echt wel kandidaten die al bijvoorbeeld in de Leidse Raad hadden gezeten of ook gids waren in Leiden. Dat ben ik zelf ook. Maar
1: ja,
2: die weten echt wel wat van de stad. En die waren echt op een top Leids. En die konden ook nog eens goed Leids lullen. Dus op een gegeven moment heb ik hem wel even geknepen. Maar gelukkig gewonnen.
1: Heel goed hoor. Ben je lang bezig geweest met de voorbereiding? En heb je misschien nog contact gehad met je voorganger, Joost Blijen?
2: Nou, ik kreeg toevallig net een appje van hem. Ik heb eerlijk gezegd juist een beetje expres niet niet echt heel veel contact gehouden met hem of met anderen die me zouden moeten kunnen helpen.
1: Ja.
2: Want ik dacht, ik wil wel een beetje zoveel mogelijk mijn eigen reden van maken. Dus hij appt al dat hij veel zin heeft in morgen en dat hij benieuwd is hoe zijn opvolger het gaat doen. Zijn grote schoenen om te vullen, dus
1: kan me voorstellen.
2: Ik ben benieuwd of ik een beetje in de buurt kom bij hem.
1: Precies, dus het is allemaal begonnen zeg maar met een eerbetoon daarbij dat standbeeld van oud-burgemeester Van der Werf natuurlijk. Maar daar zitten toch ook wel wat humoristische kwinkslagen in. Hier en daar een steekje onder water. Bijvoorbeeld een beetje op de hak nemen van de burgemeester. Ga je dat ook doen?
2: Zeker.
1: Want je mag dat ook doen nu natuurlijk.
2: Ja, en ik heb vorige week, was het Haring en Korenwijn Gala, heb ik even de vrouw van de burgemeester gesproken. En die zei dat hij wel tegen een geintje kon. Dus hij gaat er wel wat opvangen, zeg maar.
1: Ja. Hey, je bent een behoorlijke ambassadeur, hè, van jouw stadje. Want je werkt ook als kapitein bij de rederij. Hè? Allerlei rondvaarten natuurlijk bij jou in de stad. In die prachtige grachtjes.
2: Ja, bij Rondvaart Leiden ben ik al een tijdje schipper. En daar was eigenlijk altijd al een beetje de uitdaging. Dat ik dacht, ik wil iedere zomer weer nieuwe Leidse verhaaltjes hebben en dergelijke.
1: Ja.
2: Dus dus om die reden past dit wat mij betreft gewoon bij mij. En vandaar dat ook veel vrienden dachten van, joh, jij moet je gewoon opgeven hiervoor. Die baan vind ik nog steeds fantastisch. Ik heb vanochtend nog gevaren en een uur lang over 3 oktober verteld.
1: Ja.
2: Dus dat waren leerlingen uit Delft, die waren op de boot, die weten nu alles over het Leids ontzet.
1: Ja, sterker, als je niet uitkijkt, dan maak je het zo aantrekkelijk dat ze allemaal weg willen uit Delft. Dan komen ze bij jou in de stad.
2: Ik heb gezegd dat ze voor morgen in ieder geval wel welkom zijn.
1: Ja.
2: Maar laat het vooral lekker Leids houden ook.
1: Hey Teun, en je bent dan ook nog, loop je af en toe als Rijnband Frank Rijn door de stad. Ja, hoe erg hou jij van Leiden? Ja. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, dat is gewoon met de paplepel ingegoten. En je moet er natuurlijk ook wel een beetje beetje scheid aan hebben dat mensen je dan als Rembrandt door de stad zien lopen. Ze verklaren je natuurlijk voor gek.
1: Ja.
2: Maar ja, ik vind dat gewoon leuk. En al helemaal als mensen dan niet uit Leiden komen, om ze dan een ervaring te geven dat ze het gevoel hebben dat ze toch een beetje Leids zijn geworden, zeg maar, na zo'n wandeling. Ja, dat vind ik gewoon leuk. En dat is eigenlijk al vanaf opa's en oma's af aan, is dat, ja, zit dat aan de familie. Dus dat is wel mooi.
1: Ja, dat snap ik. Nou goed, morgen dan in jouw reden allerlei leuke feitjes weten, steekjes onder water. Laten we even luisteren naar een klein fragmentje uit een repo die wij vorig jaar uitzonden en op YouTube plaatsten, waarin jij iets vertelt over Magdalena Moons.
0: Wat dachten we van Magdalena Moons? Die Valdes had verleid, hè, om Leiden niet aan te vallen. Dat is misschien wel een gek 3 oktober verhaal, toch?
1: Ja, een van die 3 oktober verhalen. Die Magdalena Moons, die dus een Spanjaard verleidt. En toen, wat gebeurde er?
2: Nou ja, het verhaal is dus dat zij vroeg van, hey, wacht nog even met het aanvallen van Leiden. En dan trouwen we later. En dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. Ze zijn ook getrouwd. En ik geloof dat Valdes uiteindelijk vrij snel daarna is overleden. Maar dat is een van de verhalen die eigenlijk waar je in kan inzoomen, zeg maar, tijdens het Leidensontzet. Want het is natuurlijk het grote verhaal, hè? Die geuzen komen binnen, maar ja, daar heb je natuurlijk ook wel hoofdrolspelers die wel geinig zijn. En waar je nu, wat je nu liet horen, daar kreeg ik de vraag of ik een gek 3 oktober verhaal had. Maar ik had de vraag een beetje verkeerd begrepen. Ik denk dat het aan de biertje lag, maar ik dacht dat ze bedoelde, heb je een gek historisch 3 oktober verhaal. Maar dat rolde er dus uit.
1: Ja, dat is ook allemaal prima. Nou, dat en meer en anders allemaal morgenochtend om 8 uur in het Van der Werfpark in Leiden. Na de koraalzang. Teun, maak je niet sappel, jongen. Gewoon daar gaan staan. Lekker aarden met je voeten op de grond. En
2: ja,
1: lekker vertellen die verhaal. Lijkt me super gaaf. Hartstikke goed.
2: Dankjewel. Groetjes.
1: Veel plezier.
2: En een hele prettige avond.
1: Joe, hoi.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Het is 6:03. Je luistert naar Radio West en voor het nieuws in de studio. André Kolen. Dree, goedemiddag.
15: Goedemiddag Bas. Mensen hebben in de afgelopen week iets meer dan 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. Dat komt bij speciale inzamelpunten van de overheid. Volgens cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid kwam in Leiden 179,5 kilo binnen. De inlevercampagne loopt sinds begin september. In een maand tijd hebben mensen nu bijna 6 ton aan vuurwerk weggebracht. De komende week staat er nog een inzamelpunt in onder meer Zoetermeer. Daar eindigt dan de campagne. De hoeveelheid vrijwillig ingeleverd vuurwerk valt overigens in het niet bij de hoeveelheid vuurwerk dat in beslag genomen wordt.
14: Ja.
15: Sinds het begin van dit jaar hebben de douane en politie meer dan 45.000 kilo onderschept. En een heel 2025 meer dan 142.000 kilo.
14: Ongelooflijk.
15: Ja, het is niet bekend hoeveel vuurwerk onontdekt blijft.
14: Ja, ja, ja.
15: En bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk, zoals wij allen weten, landelijk verboden.
14: Zeker, maar een knalertje mag nog wel.
15: Ja,
14: dat weet ik.
15: En dan een sterretje.
14: Oh, het is toch wat.
15: Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly kan een medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Na maandenlange discussie is de knoop gisteravond doorgehakt. Maar onder Katwijkers is veel kritiek op het besluit. Ze maken zich zorgen, onder meer vanwege vervuiling. Je hoort een van de bezorgde inwoners.
16: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
17: Weten we al wat voor afvalstoffen?
16: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het zeer schadelijk is. Want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
15: Ja, de Katwijkse wethouder Gerard Mostert hoopt en verwacht de zorgen weg te kunnen nemen. Hij zei dat vanmorgen al bij West wordt wakker.
18: Het zou mogelijk tot schade van het grondwater kunnen leiden. Ja, wij hebben dat allemaal laten onderzoeken. Daarin hebben we ook allerlei waarborgen in ons Nederlands systeem, waardoor dat niet zou kunnen. En dat er ook toezicht en handhaving op is. Dus dat zijn zorgen die mensen hebben. Maar die zorgen die kunnen we ook gewoon wegnemen op basis van de feiten.
15: Gerard Mostert was dat. Een ruime meerderheid van de Katwijkse gemeenteraad stemde gisteren dus voor de komst van een van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld. Dat komt dan dichtbij het Valkenburgse Meer in Katwijk. Verschillende teams van politie, gemeente en andere instanties hebben gisteren een gezamenlijke handhavingsactie gehouden in Den Haag. In de wijk Haagse Hout en in de omgeving van NS-stations Den Haag Centraal en Laan van Nieuw-Oost-Indië werden acties gehouden. Dat gebeurt met enige regelmaat, meldt de gemeente. Diverse overtredingen zijn geconstateerd door allerlei teams, zoals rijden onder invloed, zwart rijden, zowel in de trein als in tram en bus, en overlastgevend gedrag, denkend aan zwervers en bedelaars. Veel boetes werden er uitgedeeld en tijdens een verkeerscontrole heeft de Rijksbelastingdienst 46 voertuigen gecontroleerd en is er bijna 30.000 euro aan niet betaalde belastingen geïnd. Op 3 voertuigen is beslag gelegd en nog eens 3 die zijn afgevoerd.
14: Oké, André, dankjewel. Dan naar het weer van Jordi Bloem.
19: Vanavond en vannacht hebben we weinig wolken. Later kan het een beetje gaan nevelen of gaan misten. En de temperatuur daalt landinwaarts tot 8 of 9 graden. Vlak aan zee zal de temperatuur wat hoger zijn. Morgenochtend eerst een beetje nevel of een mistbank. Maar die worden snel opgeruimd door de oktoberzon. Want ook morgen krijgen we vrij veel zonneschijn met alleen hoge bewolking. En de temperatuur ook morgenmiddag een graad of 20, vergelijkbaar met vandaag. En ook morgen is er maar weinig wind uit het zuidwesten of westen, windkracht 2 of 3. In de nacht naar zondag kan het wat bewolkt zijn met misschien een enkel spatje, maar voor de rest is het droog. En zondag overdag ook weer zonnige periode en 19 of 20 graden. En ook maandag en dinsdag nog dit heerlijke weer. Woensdag gaat het later op de dag waarschijnlijk regenen en wat meer waaien. En dat is het begin van een wisselvallige en vrij koele periode voor dus de dagen daarna.
14: Dankjewel. En dan naar Helene de Geest van de AWB voor de verkeersinformatie. Helene, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Er staat nog 70 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. En dat is onder andere het geval op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk. Want daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Roelevarensveen sta je ongeveer een half uur in de file. Dan ben je er nog niet, tenminste als je naar Rotterdam gaat. Want je komt ook nog in een file van 8 kilometer bij Den Horen. En daar sta je ook nog 20 minuten door in de file. Verder op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Rotterdam overschiet 10 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda ook 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 10 minuten. En dat geldt ook voor de N223 van Hoek van Holland naar Delft voor de aansluiting met de A4.
14: Nou, dat is niet echt heel weinig.
20: Nee, het is toch een behoorlijk rijtje inderdaad.
14: Ja, precies. Helene, bedankt en tot straks weer.
20: Tot zo.
15: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Na zijn tijd bij The Jam en The Style Council ging hij solo in 1990. Paul Weller. En dit plaatje, dat was uit 1995. You Do Something To Me.
1: De kopstaartplaat.
0: En dan gaan we naar de kopstaartplaat. Hadden we gisteren zangeres Joy Crooks met het liedje Feet Don't Fail Me Now. Voetjes laat me nu niet in de steek, hè. Zoeken we dus vandaag een plaatje dat begint met het woord nou of een goede vertaling daarvan. Daar gaan we. Sam van der Meulen, hij schrijft: hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag zou ik graag Nu Wij Niet Meer Praten van Jaap Reesema en Pommelien Thijs willen aanvragen. Natuurlijk een nummer met best een droevige betekenis, maar als je het mij vraagt, ook een heel mooi nummer. De groeten en een fijne uitzending van Sam. Sam, dank en een goed weekend ook, hè. Koos Eindhoven, hij schrijft: hey Bas, vandaag is mijn suggestie een nummer van Jimmy James en de Vagabonds met Now Is The Time uit 1976. Een goed weekend en een groeten van Koos. Koos, dank. Romeo Sadlo, hij schrijft: mijn suggestie voor de kopstaartplaat, Now Is The Time, daar is die weer, van Jimmy James en de Vagabond. Hij wenst ons allemaal een mooi weekend, het hele clubje. Dankjewel, Romeo. Kees Pronk van Op Scheveningen, hij schrijft: dag Bas, voor de kopstaartplaat weer eens eentje van mijn favoriete band te weten, Queen. Het liedje Now I Am Here, het komt van hun album Sheer Heart Attack uit 1974. Mijn eerste LP die ik kocht en waar mijn moeder een beetje gek van werd als ik hem weer eens iets te hard draaide. Groeten van Kees. Kees, dank. Jan Keizer, hij zegt: hoi Bas, ik wist het al gelijk hoor, toen je had gezegd wat het moest worden. Ik dacht gelijk aan Now That We Found Love van The OJ's. Een fijne classic als je het mij vraagt. Groeten van Jan. Jan, dank. Goed weekend. Piet van der Poel uit Zoetermeer, hij schrijft: voor de volgende kopstaartplaat wil ik graag Jetzt Beats Du Weg van Nena voorstellen. Wat ik zo mooi vind van Jetzt Beats Du Weg is dat het eigenlijk een heel ander soort Nena-nummer is dan we van haar kennen. Het gaat over een relatie die voorbij is, maar waarbij de gevoelens nog lang niet verdwenen zijn. Was het misschien haar schuld? Kunnen ze nog vrienden zijn? Moet ze afstand nemen om hem uiteindelijk te kunnen vergeten? Het weekend staat alweer voor de deur, dus ik wens iedereen van het clubje een heel fijn weekend toe met de hartelijke groeten van Piet. Piet, dank. Goed weekend. Tilly Vertuin, ze schrijft: ha, lieve Bas. Dat zijn altijd weer pluspunten. Goed zo, Tilly. Hier mijn Franstalige suggestie voor de kopstaartplaat van de laatste dag van deze werkweek. Niet voor iedereen natuurlijk, want er zijn natuurlijk ook mensen die zaterdag en zondag moeten werken. Maintenant, je sais. Van Patrick Normand. Nu weet ik het. Dat is wat hij dan zingt. Iedereen een zondag weekend, zegt ze. Groetjes van Tilly. Dankjewel, Tilly. Jij ook een heel goed weekend. En tot slot Martin Mulder, die schrijft: no-brainer wat mij betreft. Now That We Found Love van Third World. Ja, een paar keer Now That We Found Love gehoord, maar dan wel van verschillende artiesten. Leuk, leuk, leuk, leuk. Luidjes, dank allemaal wel weer voor de kopstaartplaat van deze dag. Voor jullie ideetjes, suggesties. We gaan terug in de tijd naar 1974. De radio gaat nu wat harder op Scheveningen. Now I'm Here van Queen, de kopstaartplaat van vandaag.

0: Dat was hem, de kopstaartplaat van vandaag. De band Queen uit vervlogen tijden, alweer 52 jaar geleden. Now I Am Here. En dat betekent dat we voor maandag een plaatje zoeken dat begint met het woord here. Hè. Dat betekent hier in het Engels. Het mag ook in een andere taal. Mocht je een ideetje hebben, wat hartstikke leuk zou zijn, even mailen bas@omroepwest.nl. En hetzelfde mailadres kun je gebruiken voor het aanvragen van een plaatje voor zometeen na zessen. Dan is het happy hour hier zo. Als je nog iets van je goesting wil horen, gewoon even e-mail hoor.
1: De hutspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
2: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
3: Dus hier op deze plek voeren de geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
4: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
5: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
4: Het is een heel mooi groot feest in Leiden. En dat moet zo blijven.
2: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Zaterdag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
0: Zometeen dus tussen 6 en 7.
7: Happy hour at 6.
0: Plaatje aanvragen, ik zeg het gewoon nog een keertje. Heel makkelijk. bas@omroepwest.nl. Het nieuws van 6 uur uit binnen- en buitenland komt eraan. En de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt door André Kolen. Staat allemaal op de stoep. We gaan eruit met Tine Martin en Anouk.
7: Je luistert naar West.

0: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Denkt u wel eens na over oudere zorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
12: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
13: Zometeen is het Happy Hour op Radio West. Jouw plaatjes die ga ik draaien. Plaatje aanvragen, bas@omroepwest.nl. En nu is het 6 uur en dat betekent de hoofdpunten van het nieuws met André Kolen.
14: De 23-jarige Moreno F. die zijn 74-jarige opa doodstak omdat hij dacht dat hij als kind misbruikt is door hem, moet 6 jaar de gevangenis in en krijgt daarna een tbs-behandeling met dwangverpleging, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Volgens de rechters was F. verminderd toerekeningsvatbaar toen hij zijn grootvader neerstak. Dat was in de Haagse Dwingeloosstraat. Hij zat toen in een psychose. De medewerker van de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, die besmet is geraakt met het ebola-virus, is aangekomen in het LUMC in Leiden. De patiënt is met een privévliegtuig naar Nederland gerepatrieerd en daarna naar het Leidse ziekenhuis gebracht. Daar is specialistische zorg beschikbaar. De N11 is vanaf vanavond in beide richtingen dicht tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Wegafsluiting gaat om 9 uur in en duurt tot morgenmiddag 2 uur. Omrijden kan via de A4 bij Leiden of de A12 bij Gouda. Een nieuwsoverzicht om 6:30, nu het overige nieuws.
15: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor kon de andere de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Helene de Geest van de ANWB met verkeersinformatie.
16: Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk. De rechte rijstrook is daar dicht en de vertraging ruim een half uur. Nu ook een ongeluk de andere kant op, van Rotterdam naar Amsterdam bij Leidschendam. Daar is nu ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is tot nu toe zo'n 5 minuten, maar die zal snel meer worden. Verder staan er wat korte files en op de A20 heb je wat meer vertraging van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. Ongeveer 10 minuten extra reistijd daar. Op de N223 van Hoek van Holland naar Delft tussen de Lier en de aansluiting met de A4 is de vertraging ook ongeveer 10 minuten.
17: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
19: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
20: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
21: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
23: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
24: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: La Cintura, Alvaro Soler. Een aanvraagje van Romeo Sadlu aan het begin van het derde en laatste uur van West Kom Thuis. Op vrijdag is het altijd
1: happy hour at 6.
0: Tussen 6 en 7. Dus allemaal verzoekjes van jullie binnengekregen. Gaan we best doen om ze allemaal er doorheen te draaien. Of dat lukt, dat weet je maar nooit. Maar we beginnen gewoon bij het begin. Goedenavond, ja, tot 7 uur dus. West Kom Thuis, we gaan lekker het weekend in. Straks heb ik nog dat spelletje voor je. In zijn achteruit. Ik heb een plaatje van nu, van de tegenwoordige tijd, in zijn achteruit gezet. Van een wereldberoemde artiest. Maar het is misschien ietsje pietsje minder voor de hand liggend dan de andere in zijn achteruit. Want die zijn vaak wat ouder. Deze is nog niet heel erg oud. Misschien toch wel heel erg herkenbaar. Maar pietsje moeilijker dan de rest van de spelletjes van de afgelopen week. Ik ben heel benieuwd of jullie eruit gaan komen. Ik merk het strakjes wel natuurlijk. Want je bent van harte uitgenodigd om lekker mee te doen met dat spelletje in zijn achteruit. Goed, dat was een plaatje dus voor Romeo als eerste. En de volgende plaat is er eentje. Op verzoek van Roy, die wil een plaatje horen van Kylie Minogue. Een lekker vrolijk plaatje om het weekend mee in te gaan. All the Lovers, dit is dus Kylie Minogue voor Roy.

Ja, mooi meerzoet plaatje van Kylie Minogue op verzoek van Roy. All the Lovers heet het. Sam van der Meulen, die wil een leuk plaatje horen van de Turtles als een oudje alweer. Happy Together.

De Turtles, Happy Together. Ja, dat was natuurlijk niet voor niks aangevraagd door Sam van der Meulen. Die is na ruim 9 maanden nog steeds helemaal happy together met zijn Jana. En dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Vorige week won hij bij ons de koffiemachine. Hij zegt, nou, dit weekend gaan we die voor het eerst echt lekker uitproberen. Want dan heeft hij een mooi vast plekje gekregen. En dan een verzoekje van, even snel erbij pakken, de Brits-Nigeriaanse zangeres. Ja, niet het verzoekje van, maar deze zangeres dus. Sade, aangevraagd door Ben Mol. Die zangeres begon op 18-jarige leeftijd een opleiding aan de kunstacademie. En door de jaren heen veel albums van haar verschenen. Diamond Life, natuurlijk bekend album. Smooth Operator staat erop. Maar dit is een hele fijne. Hang On To Your Love, ook van het album Diamond Life. Aangevraagd door Ben uit Katwijk. Hoewel, nu lekker op vakantie, zweefvliegen, daar in het mooie Duitsland.

0: Sade, Hang On To Your Love op verzoek van Ben uit Katwijk.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
2: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groenester.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
0: Verzoekje binnengekregen van Ruurt van Dam. En die zegt, met deze mooie Indian Summer dagen op komst heb ik een lekker plaatje om het weekend mee te beginnen. Love Togetherness and Devotion, zo heet de band, maar dat wordt dan afgekort tot LTD. Het liedje is uit 1977 en het heet Back in Love Again. Everybody.

Love Togetherness en Devotion. Een ideetje van Ruurt van Dam om deze plaat zo richting het weekend lekker te draaien. Zometeen het dagoverzicht. Eerst nog een verzoek van Marco. En die schrijft, ja Bas, misschien had je het al door. Maar deze week heb ik allemaal plaatjes aangevraagd van zangers die een bekende broer als acteur hebben. En daarom vandaag heel graag deze van Frank Stallone. Far From Over komt natuurlijk uit een film van Rocky inderdaad. En dit is Far From Over van Frank Stallone. Ja, Sylvester Stallone is natuurlijk zijn grote broertje. Inmiddels 80 jaar oud, hè?

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant. En je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
12: Installatiebureau Van Ginderen.
13: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Het is 1 minuut over 6:30. Je luistert naar Radio West. Het dagoverzicht gemaakt door André Kolen. Dre, een goedenavond, jongen.
15: Goedenavond, Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De 23-jarige Moreno F. uit Den Haag is veroordeeld tot 6 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn grootvader. F. heeft bekend dat hij zijn 74-jarige opa op 19 mei heeft doodgestoken in de Dwingeloostraat in Den Haag. Het slachtoffer werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Volgens deskundigen was Moreno schizofreen en psychotisch en daarom verminderd toerekeningsvatbaar. Het OM had 8 jaar celstraf en tbs geëist. De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend, blijkt uit een groot onafhankelijk onderzoek naar het Koningshuis in die periode, onder leiding van onderzoeker Gert Oost-Indië. Alle resultaten staan in 5 boeken die vandaag in Leiden werden gepresenteerd.
16: Ik hecht eraan om te benadrukken dat in de afgelopen jaren op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of vanuit de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op de wijze waarop het onderzoek werd opgezet en uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de formulering en presentatie van de uitkomsten vandaag.
15: Koning Willem-Alexander nam zelf het initiatief voor het onderzoek en heeft het ook zelf betaald. De onderzoekers kregen onder meer toegang tot de koninklijke archieven. Willem-Alexander noemt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes onverbloemd en indringend. En de koning gaf een reactie in het academiegebouw in Leiden.
17: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
15: Uit het onderzoek blijkt ook dat de Oranjes weinig invloed hadden op het beleid in die periode. Noordwijkse politici zijn flink geschrokken van de kosten van de verbouwing van hun raadzaal. Het college van BMW bracht deze week naar buiten dat de kosten circa 5 miljoen euro hoger uitvallen dan verwacht. Na de fusie in 2019 van Noordwijk met Noordwijkerhout en De Zilk is gezocht naar een geschikte locatie om te vergaderen. In 2021 besloot de raad dat een verbouwing van het binnenplein van het gemeentehuis in Noordwijk binnen de beste optie was. Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly kan een medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Na maandenlange discussie is de knoop gisteravond doorgehakt. Maar onder Katwijkers is veel kritiek op het besluit. Ze maken zich zorgen onder meer vanwege vervuiling. Je hoort een van de bezorgde inwoners.
18: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
19: Weten we al wat voor afvalstoffen?
18: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het is zeer schadelijk, want dat weten we omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
15: De Katwijkse wethouder Gerard Mostert hoopt en verwacht de zorgen weg te kunnen nemen. Opnieuw gaat de gemeente Den Haag een poging doen om problemen rond raamprostitutie op te lossen. De huidige coalitie met Hart voor Den Haag als grootste partij heeft zich voorgenomen om de ramen in de Doubletstraat binnen 10 jaar te sluiten. In de Geleenstraat blijft ruimte voor sekswerk, maar op een andere manier en niet aan de openbare weg. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
14: Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem.
20: Vanavond en vannacht hebben we weinig wolken. Later kan het een beetje gaan nevelen of gaan misten. En de temperatuur daalt landinwaarts tot 8 of 9 graden. Vlak aan zee zal de temperatuur wat hoger zijn. Morgenochtend eerst een beetje nevel of een mistbank. Maar die worden snel opgeruimd door de oktoberzon. Want ook morgen krijgen we vrij veel zonneschijn met alleen hoge bewolking. En de temperatuur ook morgenmiddag een graad of 20, vergelijkbaar met vandaag. En ook morgen is er maar weinig wind uit het zuidwesten of westen, windkracht 2 of 3. In de nacht naar zondag kan het wat bewolkt zijn met misschien een enkel spatje, maar voor de rest is het droog. En zondag overdag ook weer zonnige periode en 19 of 20 graden. En ook maandag en dinsdag nog dit heerlijke weer. Woensdag gaat het later op de dag waarschijnlijk regenen en wat meer waaien. En dat is het begin van een wisselvallige en vrij koele periode voor dus de dagen daarna.
14: Helene Geest, bij de ANWB zijn we er bijna doorheen.
21: Ja, bijna. Er staat nog één file, dus dat is goed nieuws. Op de A4 staat hij van Amsterdam naar Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Hoorn nog 7 kilometer. En de vertraging is daar een kwartier.
14: Dankjewel, Helene, en een goede wacht daar zo.
21: Jij ook.
14: Joe.

0: Mumford & Sons, I Will Wait. Het eerste plaatje in het laatste half uurtje van het programma. Zometeen nog dat spelletje, weet je wel.
1: In zijn achteruit.
0: Ik zal je de opgave alvast even laten horen, dan kun je erop kouwen. Ik dacht dat ik hem heel moeilijk had gemaakt. Dat valt dan toch ook al wel weer een beetje tegen. Een verzoekje van Hans uit Zoetermeer. Ja, die is helemaal Emerson, Lake & Palmer gek. Moet kunnen natuurlijk. De vorige keer dat ik dit plaatje voor hem draaide, ja, werd hij weggedraaid toen de synthesizer van Emerson net goed te horen was. Dat gaan we dus nu oplossen. Zometeen dat spelletje, maar eerst even rock and roll op de synthesizer. De gitaar trouwens ook, hoor. Emerson, Lake & Palmer, dit is voor Hans Paperblad. MUZIEK

0: Paperblad, Emerson, Lake & Palmer op verzoek van Hans uit Zoetermeer.
1: In zijn achteruit.
0: Kwart voor zeven, prachtige tijd voor het spelletje 8 in zijn achteruit. Ik heb een plaatje van nu in zijn achteruit gezet. Een stukje daarvan laat ik jullie horen. En de bedoeling is dat je aan mij je doorgeeft titel en artiest van dat stukje. Als je dan de eerste bent die mij het goede antwoord geeft, dan heb ik voor jou een kleine attentie hier uit de Omroep West prijzenkast. Leuk als je meedoet. 070-390-5454. 070-390-5454. En als je niet helemaal zeker weet, geeft het helemaal niks. Hè? Gewoon lekker meedoen. Dat is gewoon hartstikke leuk en gezellig. Dan laat ik je de opgave nog een keer horen. Luister goed. Echt een plaatje van nu, is een paar jaar oud, van een artiest van nu. Een artiest die trouwens hele stadions uitverkoopt, mega populair. En hij heeft zijn bankrekening daarmee ook behoorlijk kunnen vullen, kan ik je wel vertellen. Onlangs was hij trouwens nog in het nieuws op een wat negatievere manier. Niet dat dat aan hem lag overigens, maar goed. 070-390-5454, wat is dit in zijn achteruit? Aan de telefoon heb ik uit Den Haag Kees de Jong. Kees, een bijzonder goede avond.
2: Een bijzonder goede avond terug, ja. Ja,
0: dank u hartelijk, dank u. Het stukje wat ik in zijn achteruit heb gezet is behoorlijk moderne muziek, Kees. En nou weet ik dat jij veel weet over wat oudere muziek. Maar denk je dat je hiermee ook wegkomt?
2: Nou, met 4 of 5 snipperhits.
0: Ja, jij bent heel slim en dat is ook heel verstandig, natuurlijk, natuurlijk. Kees, je mag het zo meteen als eerste proberen. In jouw nek hijgt, ja, en dat is toch wel de admiraal van het spel. Dat is Ruurt uit Den Haag. Dag Ruurt, een goede avond.
3: Goedenavond, Bas. En goedenavond, Kees.
2: Goedenavond, Ruurt.
0: Kijk, dat is hartstikke vriendelijk allemaal. Op dit moment zijn jullie met z'n tweeën, jongens. Dus de buit wordt dan tussen jullie verdeeld. Als er niet andere mensen zijn, die bellen naar 070-390-5454. Ruurtje was ook erg vlot met bellen. Makkie?
3: Ja, klopt. De toon die erin werd gezet, dat triggerde mij meteen eigenlijk.
0: Ja, ja, ik geloof dat ik je wel begrijp.
3: Ja, ja, en toen had ik zoiets van, joh, ik zit lekker aan de... Ja, dan ga ik je even testen, hoor. Ik zit aan de hertenstoof.
0: Zo dan.
3: Met krieltjes en rugula. Zo. En een glaasje reserva.
0: Zo.
3: Rode wijn uit 2019. Jeetje. Dus ik zit te genieten. En ja, dat doe ik wel vaker hoor. Ja, eten is gewoon belangrijk. Eten en drinken, dat vind ik gewoon heel belangrijk. En, en ik was lekker... Ik denk, wat hoort daar nou? Oh, wacht even, dat is die.
0: Ja.
3: Je zei het net al een beetje. Hij was onlangs nog in het nieuws. Maar het plaatje is al bijna weer 10 jaar geleden. Hè?
0: Joh! Ja, het is niet, het gaat zo hard, joh. Niet te geloven. Dat had ik me helemaal niet gerealiseerd. Ik vind het echt een beetje... Het is het geluid van nu, hè, laten we maar zo zeggen. En dus toch alweer 10 jaar geleden, Ruurt. Nou ja, goed.
3: Bijna, ja.
0: Precies. Nou, laten we Kees niet wijzer maken dan die al is. Want voor je het weet gaat hij natuurlijk met die gigantische prijs uit onze prijzenkast er vandoor, Kees.
2: Ja, dat weet ik wel.
0: Kees, je mag het gaan proberen. En als je een snipperhint nodig hebt, dan moet je het maar even zeggen.
2: Nou, ik zit niet zo breed de tafel als Ruurt, maar ik heb wel een lekker bokje.
0: Kijk, een lekker bokje. Helemaal goed. Heel goed. Kees, wil je het zeggen of wil je een snipperhintje?
2: Toch maar een snipperhint.
0: Okidoki. Luister goed en aandachtig.
1: Snipperhint.
2: Ja, ik heb het gehoord. Ja,
0: joh. Maar, ja.
2: Of
0: wil je er nog een?
2: Ja, ja.
0: Ik ben wel soft, hè, vandaag. Tjonge, jonge.
2: Ja, maar ik bedoel... het is van 10 jaar geleden. Ja. 2000.
0: Let goed op.
1: Snipperhint.
4: 15 years old.
2: Ja.
0: Nou, Kees, voor de draad ermee. Welke plaat heb ik daar in zijn achteruit gezet?
2: Ik denk de Simple Minds met Nevermind You.
0: Dat lijkt me een fantastische plaat. Ik zou hem graag draaien. Maar ik moet je melden, tot mijn schande, dat het niet het correcte antwoord is.
2: Nou, succes, Ruurt.
0: Dag Kees, heel fijn weekend en we horen elkaar weer. Hoi, hoi.
2: Later.
0: Hoi, hoi. Ruurt, de 2 snipperhints zijn ook al voorbij gekomen. Koppen maar in, hè.
3: Nou, ik had hem niet nodig, want eigenlijk dat stukje van de eerste snipperhint, dat is eigenlijk het begin van de omgedraaide, zeg maar... die je net draaide. Dus,
0: ja, precies.
3: Dat toontje, hè. Dat toontje. Nou, binnenkort, zeer binnenkort, dan ga ik weer naar de Eifel.
0: Ja.
3: En daar heb je heel veel van die kastelen op een bergje.
0: Mm-hmm. Ja.
3: Oftewel een castle on the hill.
0: Ja.
3: En dat wordt door die rode roestige uit Engeland.
0: Ja. Ja.
3: Ja, Ed Sheeran, kan niet missen.
0: Ja, absoluut. Dat is natuurlijk helemaal correct. En ook nog tevens juist, Ruurt. Heb jij iets met de muziek van Ed Sheeran?
3: Ja, ik kan het wel waarderen op een of andere manier. Maar om er nou iets van te kopen, dat zal ik dan weer niet doen of iets. Maar
0: ja.
3: Ja, als ik het wel eens hoor, vind ik het wel leuk.
0: Ja, nou, ja, goed.
3: Maar dat is het dan. Wat Kees noemde, de Simple Minds, ja, dat zit toch wel even op een ander niveautje.
0: Ja. Ja, hoewel Ed Sheeran natuurlijk veel populairder is, en zeker op dit moment. En ook zijn bankrekening zal nog wat steviger zijn dan van de mannen van de Simple Minds.
3: Ja, ben ik ook bang voor.
0: Ja, ben ik ook bang voor. Maar goed, maakt niet uit. Ja, het is ongelooflijk wat die man verdient en hoeveel stadions die moeiteloos uitverkocht krijgt. En dan staat hij daar soms in zijn eentje op een podium met een pedaal met effecten en mooie dingen en zo. Staat hij het gewoon te doen. Ja, het is niet te geloven.
3: Ja,
0: maar ik vind dit een heel mooi liedje. De Castle on the Hill, weet je. Het appelleert natuurlijk helemaal aan de jeugd en wat ze toen deden en zo. Adele heeft ook zo'n plaatje, zeg maar, waarin ze ook dat verleden bezingt met vrienden en vriendinnen en zo. Ja, dat doen ze goed, die Engels. Ik ga hem lekker draaien, Ruurt. Ik wens je een heel goed weekend.
3: Ja, jij ook, Bas. En volgende week weer.
0: Hoi, hoi. Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg.

Dat was hem, de oplossing van de plaat in zijn achteruit. Ed Sheeran, The Castle on the Hill. Het weekend zit eraan te komen. Nog een klein stukje van Jimmy Cliff samen met Lebo M. Hakuna Matata. Morgenochtend om 7 uur. Morgen weekend met meer. En dan gaan we lekker het hele weekend in op Radio West. En morgen natuurlijk veel aandacht voor 3 oktober. Allemaal een heel goed weekend. En ik ben daar dinsdag pas weer. Dus hou vol, hè.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
15: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
14: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu, na een tweede leg, vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
16: Er staat alleen nog file op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Horen is de vertraging 10 minuten.
17: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
18: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
19: Installatiebureau van Ginderen.
20: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
7: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
8: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groenester.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
7: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
6: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
8: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen, na jaren.
6: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere het vioolconcert van Beethoven met als solist Jozef Spacek. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
8: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
7: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
12: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Tot 11 uur, romantiek op

0: hotspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
1: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
2: Dus hier op deze plek voeren de geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
3: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
4: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
3: Het is een heel mooi groot feest in Leiden en dat moet zo blijven.
1: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

0: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Op het Gouden Kalverengala in Utrecht is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in een dramaserie en voor de regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel zou blijven staan. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn 2 dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven... op voorwaarde dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6.000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid er sinds september speciale inleverpunten voor. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Het weer. Vannacht is het droog bij minima van 8 tot 12 graden. Morgen eerst lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes? Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft, elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden? Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien? Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
11: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Het wordt eind volgende week iets kouder, zo liet de weerman vanavond weten in het journaal. Ik had nooit verwacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik kijk er enorm naar uit. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De scholierenprotesten in Frankrijk worden met de dag heftiger en gewelddadiger. Een Nederlandse student vanuit Parijs over die demonstraties. We praten na over het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. De belangrijkste filmprijzen, de Gouden Kalveren, zijn vanavond uitgereikt. En straks twee winnende acteurs. En hoe komt het dat het slecht gaat met het ooit zo populaire sportmerk Nike? Dat zometeen. Eerst het nieuwsoverzicht.
3: Vrijdag 2 oktober.
4: Het Huis Oranje Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme.
2: Dat bleek vandaag uit een onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden. De conclusies zijn niet mals.
5: Ik denk toch de belangrijkste bevinding is dat de Oranjes echt vanaf de eerste stadhouder tot en met koning Wilhelmina allemaal door en door betrokken waren bij dat koloniale beleid.
2: Koning Willem-Alexander gaf zelf de opdracht voor het onderzoek, want...
6: We moeten ons bewust zijn van onze eigen geschiedenis om ervan te kunnen leren en samen verder te kunnen gaan.
2: De resultaten doen wat met de koning.
6: Uw bevindingen zijn onverbloemd en indringend.
2: Het koloniale verleden heeft de Oranjes veel geld opgeleverd.
4: Het was vooral in de 19e eeuw zeer substantieel, in de orde van een 500 miljard hedendaagse euro's.
2: De koning omarmt de resultaten van het onderzoek.
6: Zonder erkenning van wat er is gebeurd, kunnen we niet verder.
2: Nabestaanden van slachtoffers van het koloniale verleden krijgen geen herstelbetalingen, want Nederland doet al heel veel, zegt premier Jette.
7: We zijn natuurlijk al langer ook bezig met een aantal trajecten om voortdurend met verschillende gemeenschappen te blijven praten over die koloniale geschiedenis. Het Slavernijmuseum dat in Amsterdam gaat worden geopend.
2: En de directeur van dat museum is blij met het onderzoek en met de rol van de koning.
8: Ik denk heel belangrijk, ja. Als voorbeeld. Voorbeeld voor hoe je naar je geschiedenis kan kijken. Hoe je dat eerlijk in de ogen kan kijken.
2: Minister Van Weel blijft alles op alles zetten om Sierra Leone drugscrimineel Jos L. te laten uitleveren.
9: Zoals u weet ben ik op een missie. Ik ben zeer gebrand om Bolle Jos naar Nederland te krijgen.
2: De Europese Commissie ontkent dat er EU-geld ingehouden wordt voor Sierra Leone vanwege Jos L., Bolle Jos dus. Maar Van Weel blijft voet bij stuk houden.
9: Ik schuw daarvoor ook geen enkel middel. Ook niet de directe confrontatie met Sierra Leone. Daarom leg ik die link wel.
2: Volgens deze expert is de regering van Sierra Leone niet blij met Van Weel.
10: Het wordt heel geframed als inmenging van een westerse mogendheid.
2: Jos L. gaat niet snel uitgeleverd worden, zo denkt hij.
10: Ik denk dat de kans op uitlevering hiermee eigenlijk kleiner wordt. Die was al klein. Dit gaat niet helpen.
2: Veel jongeren vinden de kantine op hun school te duur. Dat bleek vandaag uit een onderzoek van NOS Stories.
11: Ik heb hier een pistoletje met een beetje tonijnsla, komkommer en sla voor 2,10 euro. Ja. Vind ik niet normaal.
2: En ouders vinden het ook maar niks.
12: Ik mag hier niet echt een broodje kopen, dan wordt mijn moeder boos. Nu mag ik maar 1 keer per week wat kopen, anders blokkeren ze mijn pinpas.
2: Ja, eten van thuis is natuurlijk een optie. Toch is dat ook niet alles, weten deze mannen.
13: Nou, eens even kijken.
14: Boterhammen met stroop, zeg. Hoe zie je het?
13: God, komkommersalade, zeg. Ja.
14: Komkommersalade.
13: Toch niet veel lekker meer worden. Was de verleden tijd van komkommersla, Edgar?
14: Ik weet het niet.
13: 1, 2, 3... Kwam, kwam er, sloeg.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Nederlanders die in Frankrijk verblijven wordt aangeraden om uit de buurt te blijven van de soms gewelddadige protesten door scholieren en studenten. Met dat advies kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken vanavond. Vermijd samenscholingen en demonstraties, zo is het devies. Raoul Floren woont en studeert in het centrum van Parijs en ik sprak hem eerder vanavond.
15: Goedenavond.
2: Ja, 4 dagen lang al gaan scholieren en studenten de straat op. Wat merk jij van die protesten?
15: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat in eerste instantie ik er niet heel veel van merkte. Aangezien ik inderdaad in het centrum studeerde en het hier over het algemeen wel rustig was. En als ik op sociale media keek, was het vooral in andere gebieden van het centrum. Maar ik zag vandaag echt dat er ook bij mijn eigen universiteit heel veel politie op de been was. Veel straten waren afgesloten en de vlammen, zeg maar, de lucht insloegen. Dus het komt steeds dichter.

0: ook hier aan deelnemen, is dat een politieke partij hier in Frankrijk, LFI, van ultralinkse signatuur, zoals de overheid het noemt, heel populair is onder de studenten, zowel onder scholieren als onder studenten. En deze partij noemt openlijk dat ze vindt dat het geweldpleging, zeg maar, door de studenten legitiem is. Daar komen ze heel duidelijk voor uit. En aangezien deze partij zo populair is onder zowel studenten als middelbare scholieren, denk ik dat dat verder olie op het vuur gooit. In ieder geval als ik me mag baseren op gesprekken die ik heb.
1: Want jij hebt dus gesprekken met medestudenten. Wordt er op jouw eigen universiteit dus ook geprotesteerd?
0: Op dit moment niet. Ik studeer zowel aan Paris Panthéon Assas als aan de Sorbonne. En historisch gezien valt het op Assas nog wel mee. Maar aan de Sorbonne wordt hier vooral rekening gehouden met aankomende dinsdag. Maar het is in de geschiedenis van Sorbonne is het vooral voorgekomen dat eerst de onrust begint in de campussen in de buitenwijken van Parijs. En het dan geleidelijk naar het centrum van Parijs trekt, naar onder andere het historisch gebouw van de Sorbonne. Dus ik het nog niet, maar zeker voor de Sorbonne houd ik er zelf wel rekening mee.
1: En waarom juist komende dinsdag? Is dat een bijzondere dag?
0: Vanuit de studentenvakbonden is de aankomende dinsdag aangemerkt als, noemen ze hoofdstuk 3, acte 3, waarin alle studenten en middelbare scholieren wordt opgeroepen om nog heviger tekeer te gaan dan in de afgelopen week al is gebeurd. Om echt definitief een vuist te maken tegen de overheid van Licornu en Macron.
1: Dus dat kan best wel heftig worden. Gaat trouwens ondertussen het gewone studentenleven voor jou ook door, dit weekend bijvoorbeeld?
0: Zeker, ja. Het studentenleven gaat in Parijs altijd door. Het is natuurlijk, de beelden zijn heel erg heftig. En ook toen ik vandaag zag dat inderdaad Nederland wordt afgeraden om bij deze protesten in de buurt te komen, wat ik helemaal snap, want het zijn echt levensgevaarlijke protesten. Maar aan de andere kant is dit niet iets nieuws in Parijs. Dit soort heftige stakingen. En het leven voor studenten gaat hier sowieso altijd door.
1: Goed, dankjewel. Raoul Floren, woonachtig. En studeert ook in het centrum van Parijs. Dankjewel. En inmiddels is naast mij komen zitten Christian Bonenbakker. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen. Christian.
2: De toename van het aantal rechtszaken over klimaatverandering lokt een tegenreactie uit, schrijft het Financiële Dagblad. Overheden en fossiele bedrijven proberen te verhinderen dat klimaatactivisten zulke zaken aanspannen.
1: Nieuw-Zeeland heeft een wet ingevoerd die het onmogelijk maakt om bedrijven via de civiele rechter aansprakelijk te stellen voor klimaatschade. De regering vindt dat klimaatbeleid politiek moet worden geregeld en niet via rechtszaken. De Duitse deelstaat Beieren probeert iets soortgelijks.
2: Heel zorgwekkend, zegt klimaatjurist Sjoerd Lopik. Hij wijst erop dat er al een sterke lobby is tegen klimaatwetgeving. En daar komt nu de druk op klimaatrechtszaken bovenop.
1: Trouw schrijft over de worsteling van de VVD met het belastingplan. Want waar de linkse kiezers eensgezind van mening zijn... dat de rijken meer belasting moeten betalen, zijn rechtse kiezers er best verdeeld over.
2: Bijna de helft van de VVD-kiezers vindt dat vermogen wel zwaarder mag worden belast. En ook de hypotheekrenteaftrek is helemaal niet heilig. Waar rechtse kiezers het wel over eens zijn, werken moet lonen. En dat terwijl het kabinet uitgerekend de inkomstenbelasting verhoogt.
1: VVD'er Maarten Dirksen, voormalig raadslid in Leiden, ziet de worsteling met ledenogen aan. De VVD heeft deze situatie zelf veroorzaakt door in een minderheidskabinet te gaan zitten, zegt hij. Het is een misrekening geweest.
2: Zij weigeren voor Poetin te vechten, staat groot op de voorpagina van NRC. Het is een beklemmend portret van vier deserteurs uit het Russische leger. Ze vertellen over de uitzichtloosheid aan het front, de ontberingen, martelingen en het drankmisbruik.
1: Eén wist al te vluchten direct na de mobilisatie. Een ander verwondde zichzelf om uit Oekraïne weg te komen. De absurditeit brak me op, zegt hij. Toen kwam ik op het idee om een granaat in mijn hand tot ontploffing te brengen.
2: De vier wonen nu in het buitenland. Ze kunnen niet naar huis. Eén van hen heeft psychische problemen. Toch staan ze nog achter hun besluit. Ik wil een voorbeeld zijn voor jonge mannen, zegt de 26-jarige Daniel. Ga gewoon niet naar de oorlog.
1: Lezers van het Parool hebben het mooiste Amsterdamse woord gekozen. De uitkomst is hetzelfde als bij eenzelfde verkiezing 20 jaar geleden. Achenebbisch. Lezers vinden het een uniek, onvertaalbaar en een beetje mysterieus woord, zo schrijft de krant.
2: Het winnende woord krijgt een plekje in het Groot Amsterdams Dicté dat volgende week wordt gehouden. Daarbij is er wel een probleem. Je kunt Achenebbisch op wel 26 manieren spellen, van 8

0: Eva de Roveren, fantastisch toch? Schrijnend en confronterend. Zo omschreef de koning vandaag de resultaten van het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van de Oranjes. Een omvangrijk werk van 2000 pagina's, verdeeld over 5 boeken. In een van die boeken wordt de handelwijze van de Oranjes vergeleken met die van andere Europese vorstenhuizen in koloniale tijd. En Carman Fata Black is een van de auteurs van dat boek. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waarom gekozen voor een vergelijking van de Oranjes met die andere koninklijke families in Europa?
1: Nou, het onderzoek ging hoofdzakelijk over wat heeft het huis van Oranje-Nassau in die koloniale geschiedenis betekend. Maar om dat echt goed te kunnen begrijpen, moeten we ook zien hoe dat in zijn tijd paste. En dan kom je er wel op dat ook andere monarchen deel waren van een koloniaal rijk. En dat wil je dan toch vergelijken om beter te kunnen zien, ja, wat deed Oranje-Nassau nou specifiek. Dus dat was heel belangrijk voor ons om die omgeving duidelijk te hebben. Het was ook belangrijk om te zien dat Europese koloniale project een soort gezamenlijk project van die koloniserende staten was. Ze concurreerden met elkaar, maar ze leerden ook heel veel van elkaar. Dus door het buitenland ernaast te leggen, kon je beter zien wat Oranje-Nassau precies betekende hierin. En het is als wetenschappelijke methode heel belangrijk om historisch te vergelijken. Dus dat was de achtergrond ervan.
0: En wat hebben de Oranjes dan bijvoorbeeld geleerd van de collega-monarchen?
1: Nou, je ziet eigenlijk op heel veel momenten dat bijvoorbeeld het hele principe van de transatlantische slavenhandel, mensenhandel, het veroveren van gebieden met plantages in het Zuid-Atlantische deel van de wereld, ja, dat is overgenomen van de Portugezen. Dus op die manier zie je dat het gaat over de rol die ze bij anderen zien, bijvoorbeeld in het echt spelen van een centrale aansturende rol. Dus ja, op die manier kijken ze bij elkaar af en dat gaat niet altijd helemaal goed ook. Dus het bekende voorbeeld van Victoria, die dan op een gegeven moment tot keizerin van India wordt gekroond. En dan zijn er ook wel aantekeningen gevonden van koning Willem III, die dan zegt van, oh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar er is een vrouw die dan toch hem daar dan vanaf houdt. Maar er wordt naar elkaar gekeken. En ze concurreren met elkaar en ze lenen ideeën van elkaar. Dus ja, je moet die internationale context kunnen zien. En daarin zie je dus ook wel dat fenomeen van hoe ga je er tegenwoordig mee om. En dat daar het ook wel heel erg uiteenloopt, hoe er nu op gereageerd wordt.
0: Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben. De tijdgeest is geen excuus. Die zin was vandaag heel veel te horen. Kwam van onderzoeker Geert Oost-Indie. De Oranjes wisten van het verzet. Er circuleerden andere opvattingen. Ze hadden zich anders op kunnen stellen, zegt hij. Was er een Europese monarch die zich ooit wel tegen die stroom van die tijdgeest uitsprak?
1: Nee, dus het verzet tegen kolonialisme, verzet tegen slavernij, initiatieven tot afschaffing kwamen nooit vanuit de paleizen van Europese monarchen. Gewoon niet. Dus daar vallen ze niet uit de toon. Maar we moeten ook gewoon duidelijk zijn dat dat nooit de bron van verzet is geweest. Mm-hmm. Koningen, koninginnen speelden in al deze samenlevingen een rol in het eigenlijk balanceren van de verschillende binnenlandse elite belangen die er waren. Het was ook niet zo dat zij per se direct de orders uitvaardigden, maar veel meer dat zij een soort balans zochten tussen de verschillende elite belangen die er in hun samenleving waren en dat voor het profijt van hun samenleving zo probeerden te voor elkaar te krijgen. En daar was kolonialisme, slavernij waren daar belangrijk in. Maar je kan wel zien dat er momenten waren waarop het anders had kunnen gaan. Dus de Britten bijvoorbeeld schaffen op een gegeven moment de slavenhandel en slavernij af. En daar had Nederland eerder in mee kunnen gaan. En ze hadden zich daar eerder in kunnen voegen. Dat zou je op die manier wel kunnen zien. Van oké, er is nooit met heel veel vooruitstrevendheid gekozen om zo'n weg in te slaan. En niet alleen in dat wat verdere verleden, maar ook dichterbij, als het gaat om decolonisatie van Nederlands-Indië, is er echt gewoon aan vastgehouden. Wilhelmina hield daar heel sterk aan vast. Dus daar is tot aan Wilhelmina, zou je kunnen zeggen, eigenlijk nooit gekozen voor een anticoloniale of kritische of meer progressieve lijn.
0: U bent natuurlijk al jaren bezig, ook op andere vlakken, met het koloniale verleden van Nederland. Welk echt nieuw inzicht heeft u over de Oranjes opgedaan door dit onderzoek, door deze vergelijking?
1: Nou, ik denk dat iedereen wel aan kon voelen dat er een verband was tussen kolonialisme en slavernij. En kolonialisme en slavernij en het koningshuis. En dat is ook al heel vaak genoemd, maar we wisten het eigenlijk niet heel precies. En als je kijkt naar de geschiedschrijving over het onderwerp de Oranjes, het Huis van Oranje Nassau, dan ging het daar nooit over de koloniën. En als we keken naar de literatuur over het koloniale geschiedenis, ging het eigenlijk nooit over de rol van het koningshuis. En nou, dat is voorbij. Dat kan niet meer. Beide horen absoluut bij elkaar. En dat hebben we al heel lang gezegd dat het zo is. Maar nu ligt het heel duidelijk op tafel dat dat ook een feit is. Ja, er zijn heel veel verrassingen wel in de boeken, de vijf boeken te vinden. Maar dit is toch wel, denk ik, de belangrijkste. Dat we echt niet meer kunnen zeggen dat dat gescheiden werelden waren. Dat er een koloniale wereld was en dat er een hofcultuur was. Nee, dat was één en hoorde bij elkaar.
0: En toch nog even over vergelijkingen gesproken. Als je de koning vergelijkt, onze huidige koning, met andere monarchen, zijn de anderen ook zo bezig met dat koloniale verleden als hij?
1: Nee, we zien toch eigenlijk dat... kijk, vergelijken is moeilijk omdat niet ieder koningshuis op dezelfde manier nu verbonden is met het verleden. En de Oranjes zijn uniek omdat ze veel langer terug al met de Nederlandse staat verbonden waren dan de meeste koningshuizen die nu nog zitten. Dat zijn allemaal mitsen en maren. Maar het is wel heel duidelijk dat de meeste anderen dit thema gewoon ontwijken. En ja, dat viel wel op toen we die vergelijking maakten. We hebben dus allerlei buitenlandse onderzoekers gevraagd van, nou, schrijf eens op hoe dat in het verleden was, maar ook hoe daar nu mee wordt omgegaan. En dan zie je dat er toch een duidelijke ontwijkende houding is, dat men zich geen raad weet met het onderwerp. Dus ja, dat is toch hier wel echt anders, waarin er toch een keuze is gemaakt om... De spade diep in de grond te steken en echt te kijken wat er zit, zoals hij dat zelf zei. En ik denk dat daar dat toch wel echt een verschil te zien is.
0: Dus hij is echt een trendsetter met dit onderzoek in Europa. Verwacht u dat andere koningshuizen dit voorbeeld zullen volgen?
1: Nou, de discussie gaat in andere landen op een ander tempo. Maar zeker in België is er al langer een discussie over Congo gaande. Met een ongemakkelijke relatie van de koning, de huidige koning, tot dat thema. Dus ik neem aan dat dat nog niet voorbij is. De grote vraag is, denk ik, of de Britten meer actief hier omheen uitspraken zullen doen. En er wordt vanuit voormalige koloniën en vanuit gemeenschappen ook omgevraagd. Dus ook als het gaat om bijvoorbeeld het Spaanse Koninkrijk, ja, dan wordt er vanuit de voormalige koloniën gewoon op tafel gelegd. Maar we willen heel graag dat hier op nationaal niveau en misschien ook op het niveau van de familie, dat speelt dan in de meeste gevallen niet zo direct, maar wel op nationaal niveau een vorm van erkenning komt. Dus ik denk dat dit, dat men hier wel naar zal kijken en ook wellicht dit als een model kan zien.
0: Tot slot, die 2000 pagina's en die vijf boeken die liggen er nu. Wat moet er volgens u nu gebeuren? Wat moeten er vervolgstappen zijn?
1: Nou, laten we het eerst eens tot ons door laten dringen wat dit nou eigenlijk betekent. Ik denk dat het proces van de geschiedenis onderzoeken en de geschiedenis bediscussiëren in zichzelf belangrijk is voor een samenleving. Dat er waarde zit in met elkaar over het verleden praten en het beter begrijpen, de feiten op tafel leggen. Dat is punt 1, en dat wil ik ook echt benadrukken, dat we niet te snel rennen naar oké, en nu moet het opgelost. Ja, maar we moeten het eerst nog doorleven en begrijpen. En ja, er zijn natuurlijk oproepen tot herstel en genoegdoening. En daar is ook tijd en ruimte voor. Maar laten we ook nog even de tijd nemen om die vijf boeken te lezen en het er met elkaar over te hebben. En tot ons door laten dringen wat er verandert in ons beeld van het Huis Oranje-Nassau, de relatie met Nederland. En de Nederlandse samenleving zelf.
0: Dank, Carwan Fatah Black, een van de auteurs van het onderzoek naar de vergelijking van de Oranjes met andere Europese vorstenhuizen in koloniale tijd. Ja, naast de positieve reacties klinkt er ook stevige kritiek op het onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniën. Een criticus heb ik aan de lijn vanuit Ghana, Mitchell Essayas van de Black Archives. Goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Ja, uitgebreid wetenschappelijk onderzoek dus naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden. Maar er klinkt ook kritiek, bijvoorbeeld vanuit uw kant. Hè? Welke kritiek heeft u?
2: Ja, ik wil het nuanceren. Ik zal niet zeggen dat ik kritiek heb op het onderzoek. Want om kritiek te hebben moet je het wel goed gelezen hebben. En ik beken dat ik dat nog niet heb gedaan. reden dat ik wel een kritische noot heb geplaatst en een statement heb gemaakt, is dat ik op dit moment inderdaad in Ghana ben, om precies te zijn in het dorp Kormanse. Dat is op een aantal minuten afstand van Fort Amsterdam. En dat is echt een van de plekken waar de slaafgemaakte Afrikanen vandaan verhandeld zijn. Ik ben hier om een podcast op te nemen. Ik ben al een paar weken hier om onderzoek te doen. En het voelde voor mij gevoelsmatig niet goed, niet meer te verantwoorden naar mezelf toe, om een lintje in bezit te hebben. Dus vandaar dat was een van de belangrijke redenen waarom ik zei van nou, dit onderzoek bewijst iets wat velen van ons in principe al wisten, weliswaar niet in aan detail, maar het bewijst dat, zoals Karwan aangeeft, diverse leden van het Koningshuis direct en indirect betrokken waren bij slavernij, transatlantische handel en kolonialisme.
0: Ja, want ik moet het even uitleggen, hè, want in 2023 kreeg u een lintje voor uw inzet voor diversiteit, inclusie en bestrijding. U bent ook bekend van Kick Out Zwarte Piet en de Black Lives Matter protesten. Maar vandaag werd dus bekend dat u dat lintje wilt teruggeven.
2: Ja, inderdaad. Ik was notabene vandaag aanwezig bij een plaatselijke culturele festival, waarbij ook het stukje slavernijverleden werd herdacht. Ik ben zelf van Surinaamse afkomst, wel in Amsterdam geboren. En mijn onderzoek gaat dus over die connectie tussen Ghana, en specifiek Fort Amsterdam, Suriname en Nederland. En ja, wat je ziet is dat er een connectie is, onder meer doordat je in Suriname in Winti-cultuur bijvoorbeeld, en Winti God het heet, Kromanti. Maar ook in het verzet van Maron zijn er velen die de naam Kromanti hebben meegenomen, bijvoorbeeld Kromanti Kodjo. En ik ben op zoek naar die connectie tussen die verschillende plekken. En tijdens ons onderzoek kwamen we tegen, en dat blijkt ook uit een van de rapporten die vandaag is gepubliceerd, dat er een link is met het Koningshuis. Stadhouder Willem de Vierde werd bevelhebber van de WIC. En Karwan, corrigeer als ik het verkeerd heb.
0: Dat is de West-Indische Compagnie?
2: De West-Indische Compagnie, inderdaad. Dat is een van de eerste dingen die ik heb gedaan toen het rapport naar buiten kwam, is dat ik heb gezocht op Ghana. Wat is de link met Ghana? En ik zag een afbeelding van een prachtig gouden doosje, waar Fort Amsterdam op staat afgebeeld in bladgoud, met daarboven de titel Kormantin. En dat is het dorp waar ik nu dus ben. Een plek waar mensen die achter zijn gebleven, die dus niet zijn verhandeld, de nazaten daarvan, toch wel onder economisch moeilijke omstandigheden leven. En inderdaad. Dus waarom ik dacht van, laat me dit statement maken, is omdat het belangrijk is dat het onderzoek is gedaan. En dat schrijf ik ook in het statement. Het Zwart Manifest heeft ook een statement naar buiten gebracht, waarin we aangeven dat het belangrijk is dat er steeds meer kennis en bewustwording ontstaat rondom dit koloniale verleden en de doorwerking daarvan.
0: Maar jullie willen meer actie van het kabinet en de overheid. Begrijp ik dat goed?
2: We verwachten inderdaad meer actie. Want we zien niet van de arbeidsmarkt, in het onderwijs, het is profileren door de politie, dat mensen op dagelijkse basis nog worden geraakt door racisme, door die doorwerking. Dus ik hoor Karwan als hij zegt, laten we even goed,
0: 2 minuten nog.
2: Laten bezinken en kennen wat er in het onderzoek staat. Maar als we het hebben over een groot deel van de nazaten van de slaafgemaakte, dan leven ze al heel lang, decennia lang, een vrij pijnlijke realiteit, waarin we niet meer de tijd hebben om te wachten op het volgende onderzoek. Er moet echt actie komen, er moet herstel komen, er moet beleid komen om die doorwerking echt eens aan te pakken. Want we willen niet nog wachten tot het volgende onderzoek, dat we dat vervolgens weer moeten laten bezinken.
0: Dus vandaar deze oproep en deze actie ook om dat lintje terug te geven.
2: Precies. Dus het is een symbolische actie waarmee ik in ieder geval probeer een klein steentje bij te dragen aan het debat rondom Hessen.
0: Dankjewel, Mitchell Essayas van de Black Archives, vanuit Ghana dus, waar hij bezig is met een podcast.

0: gonna be friends.
1: The White Stripes, we're gonna be friends. Op het Nederlands Filmfestival in Utrecht zijn vanavond de Gouden Kalveren uitgereikt. En kort voor de uitzending sprak ik de twee winnaars voor het beste hoofdrol. Allereerst Daan Buringa. Hij won het Gouden Kalf voor de beste hoofdrol in de film Joe Speedboat voor zijn rol als Fransje. En net als Fransje zit Daan Buringa in een rolstoel. Hij heeft een zeldzame spierziekte.
2: Goedenavond.
1: Nou zeggen, hallo, nou zeggen mensen dat dit de rol van je leven is. Vind je dat zelf ook?
2: Ik voelde wel, het was wel echt op mijn lijf geschreven. Ik dacht bijna, Tommy Wieringa, ik denk dat heeft hij voor mij geschreven. Maar dat kon helemaal niet, want ik was net geboren toen het boek uitkwam.
1: Maar alsnog is het echt een rol die ontzettend goed bij jou paste.
2: Ja. Heel erg. Ik herkende me zo in het personage. Ik dacht meteen, als ik onder die omstandigheden had geleefd als Fransje, dan was ik ook zo geweest.
1: Want het is zwijgende Fransje. Het lijkt me heel lastig om alles in je mimiek te moeten uiten zonder te praten. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Gewoon heel erg observeren eigenlijk. Ik dacht gewoon de hele tijd, want alles wat je ziet om je heen met andere mensen doen, dat zijn een soort cadeautjes die je krijgt. En daar kan je op inspelen. Dus ik heb gewoon geprobeerd om zoveel mogelijk waar te nemen om me heen en te observeren. En heel veel voorbereiding. Het boek heel vaak lezen. En weten wat Fransje denkt. Ik heb een gedachtenscript gemaakt. Een script met alle gedachten die hij denkt op het moment van de scène.
1: Dus je bent er heel diep in gegaan.
2: Ja, zeker. Ik heb er echt de tijd voor genomen. Ik dacht, dat is zo'n iconische rol. Die moet ik dan ook optimaal benutten.
1: En een iconische rol. En dan win je ook nog een iconisch Gouden Kalf. Wat betekent het winnen van dat kalf voor je?
2: Ja, bizar. Ja, ik weet het niet. Ik vind het hoop. Ik hoop heel erg dat er nu deuren open gaan, in ieder geval. Omdat ik in de rolstoel gewoon alleen maar getypecast word. En Joe Speedboat gelukkig niet, want die rol die ging over veel meer dan alleen een zielige jongen in de rolstoel. Maar dat is wel de realiteit van alle rollen die ik nu krijg. Dus ja, ik hoop dat ik nu deuren heb geopend om meer vette rollen te mogen doen in de toekomst.
1: Want in je speech zei je ook dat je na deze geweldige rol geen echt goede rollen aangeboden hebt gekregen als persoon in een rolstoel.
2: Nee, dat is bizar. Ik heb toevallig in de film stand-up gespeeld. Die is de afgelopen dinsdag in première gegaan. Die is ook fantastisch, maar daar was ik al voor gecast voor Joe Speedboat. Dus dat telt niet helemaal. Maar ik ben daarna, ik had verwacht dat na Joe Speedboat dat ik heel veel aanboden ging krijgen. Maar dat was helaas niet zo.
1: En waar droom je van? Van wat voor rol? Want je kwam als een soort held, kwam je het podium op met een hele lange heldensleep.
2: Ja, ik was er zelf niet bij. Ik had Super Poison Frog, superheld, gevraagd. Want ik was een statement aan het maken.
1: Ja.
2: Omdat ik geen rollen krijg. Dus ik was er zelf niet bij. Maar de superheld Super Poison Frog heeft voor mij de koffie in ontvangst genomen. En hij zit ook in een rolstoel.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik hoop dat ik rollen mag spelen als Super Poison Frog en superhelden. En dat is fantastisch.
1: Nou, dat hoop
2: dus
1: ik ook.
2: Als Marvel nu meeluistert, dan take notes.
1: En dan weten ze je te vinden. Maar in ieder geval vanavond een feestje eerst, neem ik aan, toch?
2: Ja, super. Ja, heel erg. Ik ga helemaal uit mijn dak. Mijn leven, vrienden om me heen. Dus dat wordt helemaal fantastisch.
1: Nou, ik wens je heel veel plezier. Dank je wel. Nogmaals van harte gefeliciteerd, Daan Buringa. En ik sprak eerder vanavond ook met Chris Peters. Hij won het Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een dramaserie. En wel voor zijn rol als Marco van Basten in Basta.
3: Hallo, goedenavond.
1: Hoe was het moment dat jouw naam genoemd werd? Kun je dat beschrijven? Was dat zo'n Oscar-moment?
3: Nou, het was heel fijn. Ik was eigenlijk heel blij. En het was ook best wel vroeg op de avond. Het is ook wel lekker dat je niet de hele ceremonie in die spanning zit. En ja, je bent gewoon ook best wel bezig met mijn speech en al die mensen. ja, maar het is allemaal goed gegaan en nou, ik leef nog, dat is fijn.
1: Dat is fijn om te horen.
3: Ja.
1: Gefeliciteerd nogmaals. En je speelde natuurlijk Marco van Basten in die serie Basta. Het lijkt me heel lastig om zo'n bekend iemand te moeten spelen. Hoe heb je dat aangepakt?
3: Ja, het is wel een uitdaging, inderdaad. En ik ben er ook best wel lang mee bezig geweest. En nou ja, Remy van Heugden, de regisseur, die dus na mij een Gouden Kalf heeft gewonnen. Die heeft me daar ook wel enorm in geholpen. We hebben enorm veel gekeken naar de echte Marco van Basten. Maar tegelijkertijd hebben we het ook eigen proberen te maken. En een verhaal ervan proberen te maken.
1: Want de jury schreef over jou: Chris ondergaat een volledige transformatie. Die veel verder gaat dan zijn uiterlijk. En in elke handeling zit je loopjes, houdingen, gebaren, blikken, timing. Alles doet mee en alles klopt. Tot in de kleinste fysieke details. Wat was het lastigste bij die transformatie?
3: Ja, eigenlijk al die dingen. het is echt een hele moeilijke rol. Want ja, het is niet. Het is een heel subtiel personage. Het is niet iemand die iedereen kan nadoen, heb ik het idee. Ik bedoel, bij mensen als Leo Beenhakker of Johan Cruijff. Dat zijn mensen zo groot en zo. Waar mensen veel imitaties van hebben.
1: Mm-hmm.
3: En dat was de uitdaging om herkenbare dingen van Marco te vinden. En die een beetje op te tillen, maar verder ook niet te veel een karikatuur te maken, zeg maar.
1: Want je hebt ook veel met hem gesproken, begrijp ik, hè?
3: Ja, nou, ik heb vooral echt heel erg veel archiefmateriaal bekeken. Dus interviews en wedstrijden, waar we ook heel veel in de serie van gebruik maken. We snijden heel erg met archiefmateriaal heen en weer. En dat was enorm nuttig voor mij om die dingen te kunnen zien en eigen te maken. En inderdaad, voor de opnames heb ik ook bij hem thuis gezeten en heb ik met hem gesproken, heel lang, ja.
1: En waar gaan die gesprekken dan over? Wat wilde je van hem weten?
3: Nou ja, dat is een goede vraag. Ik wist eigenlijk alles al namelijk.
1: Ja. Want,
3: ja. Dus het ging ook niet per se over wat hij zei, maar meer gewoon hoe zijn aanwezigheid was. En weet je wel, hoe iemand in een ruimte is. Dat is gewoon dan heel erg. Dat wilde ik een beetje proberen te voelen, zeg maar.
1: Dus je hebt hem heel erg geobserveerd terwijl hij aan het praten was?
3: Exact, ja. Ik weet niet of je dat doorhad, maar dat heb ik wel gedaan, ja.
1: Moest je ook veel extra voetbaltraining doen? Want Marco is natuurlijk een soort voetbalgod voor velen.
3: Ja, dat is hij zeker. Nou kijk, het was wel een illusie dat ik hem kon nadoen op het veld natuurlijk. Dus daarom wat ik al eerder zei, we hebben heel veel gebruik gemaakt van archiefmateriaal. Je ziet mij vooral naar de bal toe springen en dan zie je hem het prachtig afmaken. En dan mag ik dan weer juichen, zeg maar.
1: Oké, dus echt de daadwerkelijke techniek, die zien we niet van jou.
3: Nou ja, op sommige momenten. Maar ja, Marco die stuurde me nog wel een appje. Hij zei, ja kijk, op het veld lijk je er nog het minst op. En daarbuiten vindt het goed, zeg maar.
1: Inderdaad, want wat vond hij verder van jouw rol? Hoe was het voor hem om naar jou te kijken als zichzelf?
3: Ja, ik moet daar nog eens goed met hem over spreken. Maar op de première zelf zei hij wel dat ik hem goed had getroffen. Nou, dat is een grote compliment, is er natuurlijk bijna niet.
1: Ja.
3: Wat hij van de serie in zijn geheel ziet, heeft gevind. Dat ik, ja, hij heeft me wel geappt. Hij zei dat hij het goed vond. En dat hij ook eens was met de nominatie.
1: Nou, nogmaals gefeliciteerd en een hele fijne avond. Chris Peters.
3: Dankjewel. Fijne avond.
1: Dankjewel.

0: fluitende Waylon Mind Over Matter. Sportmerk Nike schrapt voor de derde keer dit jaar banen. De verkoopcijfers vallen tegen en de prognoses zijn teleurstellend. Nike rekent voor volgend jaar op een omzetdaling van 7 tot 9%. Waarom gaat het toch zo slecht met het ooit zo populaire bedrijf? Contact met Thomas van Vliet, sneaker-expert en sneaker-verzamelaar. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe groot is jouw collectie Nike Gimpen?
1: Ik heb ongeveer 600 paar Nike's in mijn bezit momenteel.
0: En is dat veel in vergelijking met andere verzamelaars? Ben je een topper wat dat betreft?
1: Ik verzamel specifieke samples. Dat is hetgeen waar ik echt op jaag, zeg maar. En ja, dat is vrij moeilijk om te vinden. Dus qua precies die specifieke verzameling ben ik wel een redelijk grote jongen in de verzamelwereld van Nike. Maar ja, ik ken ook mensen die echt 3000 paar Nike's hebben. Dus ja, dan is 600 paar relatief nog wat klein.
0: Want hoe is jouw liefde voor Nike begonnen?
1: Voor mij was Nike altijd vroeger iets wat ik vanuit mijn ouderlijk huis nooit kon betalen. En ik vond het een hele mooie schoen, maar daar was gewoon niet het geld voor in huis om dat te gaan te halen. En dan krijg je dus een de drang om toch dat te gaan kopen. Dus toen ik wel centjes ging verdienen, vond ik dat mooi om daarin te investeren en een collectie op te bouwen vanaf mijn 13e, 14e ongeveer. Ja, en als je dat dan vol had als je 41ste, dan heb je een redelijke kast vol staan met allerlei schoenen natuurlijk.
0: Want wat vond of vind jij zo mooi aan hun ontwerpen?
1: Ik hou gewoon erg van het Nederlandse straatbeeld. En daar hoort er gewoon de Air Max 1 bij. Dat heb ik al als kind gewoon fantastisch gevonden. Een hele mooie schoen, hè, de open air unit, die knalt recht uit. Mooie kleursamenstellingen. En toen ze op een gegeven moment gingen samenwerken met merken. Ja, voor mij was dat gewoon geweldig. Wat gekke luipaardprintjes en mooie stofjes, harige stofjes. Allerlei gekke combinaties, dat trok me heel erg aan. Gewoon echt om, gewoon iets anders dan anders. En dat vond ik altijd wel fantastisch om aan voeten te hebben. En dat er vaak in relatie met hiphop, waar ik ook helemaal gek van ben. Ja, dat was voor mij gewoon een no-brainer om daar helemaal op los te gaan. Toen ik wat centjes ging verdienen, zeg maar.
0: Want het was altijd toch meer dan een merk. Hè? Het is echt een cultuur eromheen. Kun je dat beschrijven?
1: Ja, voor mij is het echt een lifestyle. En ook als je vroeger, ik praat echt over een aantal jaar geleden, dan was er een statement wat je dan draagt. Als je de deur uitging, dan wilde je gewoon een paar frisse schoenen aan hebben. Ik kom zelf uit de hip-hop scene. En dat was echt, als je op straat liep, dan wilde je ook gewoon wat tonen. Dus je wilde gewoon dat echt uitstralen, weet je wel. Ik heb een paar toffe schoenen aan mijn voet. Dus op die manier is het voor mij echt begonnen om het gewoon zo te stylen.
0: Dus het is niet alleen een schoen, het is ook muziek, het is kleding, ja. Het is alles bij elkaar.
1: Ja, voor mij was het inderdaad een stukje van mijn identiteit.
0: Maar vooral in China loopt de verkoop van de sportschoenen van Nike terug. Hier in Nederland ook. Hoe verklaar jij dat?
1: Voor mij is het altijd gewoon de straat wel het toonbeeld van wat mensen zullen dragen. Dus als je op straat gaat kijken, zie je gewoon veel meer Asics, veel meer New Balance, veel meer Cargo. Kortom, veel meer andere merken. En in de basis vind ik andere merken ook gewoon momenteel kwalitatief beter. En New Balance heeft gewoon een hele mooie kwaliteit. Hè. Vanuit de oorsprong is het ook wat meer orthopedisch. Dus het zit veel meer beter aan de voet. En Nike is wel echt in kwaliteit ingeleverd. En ook in de kleine boutiquewinkels, als je om je heen gaat kijken, is Nike al echt verdwenen. En een aantal jaar geleden zijn de Nike's daar uit de handel genomen, of in ieder geval uit de winkels verdwenen. En die zijn dus doorgaan op andere merken. En ja, die verkopers gaan dan ook die andere merken aanprijzen. Die andere merken komen met mooie verhalen, mooie samenwerkingen. En er wordt dan natuurlijk een romantisch beeld om gecreëerd. En die verhalen, zeg maar, specifiek die verhalen van samenwerkingen en speciale limited uitgaves, mis ik een beetje bij Nike momenteel. Er komen mooie schoenen uit en we kunnen daar als verzamelaars allerlei verhalen bij bedenken. Maar de verhalen worden door Nike zelf niet meer verteld.
0: Maar waarom niet? Want zij weten heus wel hoe het werkt, hoe marketing werkt.
1: Ja,
0: waarom vertellen ze die verhalen dan niet meer?
1: Ja, gek, hè? Ja, dat is heel erg gek. Nou, kijk, ik heb een voorbeeld. Een van mijn favoriete modellen, dat is de Nike Air Max Uraba. Dat is eigenlijk echt over 20 jaar geleden, langer zelfs. En Uraba is gebaseerd op een voetbalclub uit Japan. Daar is ook de hele kleursamenstelling op gebaseerd. Toen was een aantal jaar geleden kwam daar een nieuwere Uraba-versie van, die gebaseerd is op het uitshirt van deze voetbalclub. Wij als liefhebber konden natuurlijk meteen de link leggen met het uitshirt van deze voetbalclub uit Japan. Maar dat verhaal is nooit aan Nike verteld. Dus hij werd gewoon maar in de handen gegooid. En zonder enig verhaal. Ja, dat is echt een gemiste kans. En zulke gemiste kansen, ja, die stapelen zich eigenlijk op de afgelopen jaren. En ja, dan ga je op een gegeven moment ook de boot missen natuurlijk.
0: En het merk is dus eigenlijk gewoon niet meer hip. Kunnen we dat zeggen?
1: Nou, Nike zal natuurlijk altijd wel hip blijven. Maar ja, als je bekijkt in combinatie met de andere merken, wordt het wel echt minder. Dus als je gewoon gemiddeld in Amsterdam een bakje koffie gaat drinken en gaat kijken wat er langs loopt, dan zul je dus veel minder Nike zien dan voorheen. Voorheen was het echt merendeel toch gewoon Nike. En vaak ook in Nederland, dus de MX1. En dat mis je nu dus wel echt. Ik denk dat het echt ja, veel, veel minder is. Echt veel minder.
0: Nou staat het hoofdkantoor van Nike voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika hier vlakbij, ja, in Hilversum.
1: Ja.
0: Daar
1: ja,
0: zijn, kan ik me voorstellen, dus ook al flink wat mensen ontslagen.
1: Ja, binnen onze community hebben we natuurlijk wel contacten met zowel mensen in Hilversum als HQ als in Amerika. En in alle eerlijkheid, de mensen die ik ken persoonlijk, die zijn inmiddels ook al weg. Ja, zonder daar echt tot in detail willen treden. Het zijn mensen die vaak ook echt wel vanuit passie voor Nike hebben gewerkt. En hopen ook ooit nog een keer terug te komen daar zo. Ja, kan ik wel vertellen dat de mensen die ik ken allemaal inmiddels weg zijn bij Nike.
0: Die zijn weg, maar ze geloven er toch in. Heb jij dat ook? Denk jij dat Nike ooit weer terug zal keren naar die hoogtijdagen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat is wel, ja, natuurlijk. Dat is wel. Het is ook vanuit gewoon je opgroeien en je jeugd. Eigenlijk gewoon je grote materiële liefde, om het zo maar te zeggen. Dus je hoopt altijd wel dat dat dan terugkeert naar hoe het ooit was. Omdat je er gewoon verliefd op bent geworden als klein jongetje. En je eerste liefde wat dat betreft, die vergeet je nooit.
0: Die vergeet je nooit. En nou zit jij dus met 600 van die exemplaren. Zijn die ook minder waard? Ja. Draag je ze minder?
1: Nou, ik draag ze sowieso niet minder. En heel eerlijk gezegd, vanuit mijn persoonlijke visie op collecten, is het mij nooit echt doen geweest om geld. Ik verzamel voor mezelf. Ik vind het zelf mooi om dat te verzamelen. En ik geniet er zelf van. En als mensen daar dan van mee kunnen genieten, is het alleen maar mooi meegenomen. Maar voor mij is het echt een persoonlijke collectie. En de waarde die heeft met geld, heeft mij persoonlijk nooit zo erg gepakt of geboeid. Daar heb ik het nooit voor gedaan.
0: Dus je draagt ze nog steeds?
1: Jazeker.
0: Welke heb je vandaag aangehad?
1: Nou, dit is een grappig verhaal. Ik heb vandaag een concept aangehad. En dat is een Far Out. Dat is een schoen die ik heb besteld vanuit, vanuit Oost-Europa, zeg maar. En dat vind ik een heel tof paar. Met heel veel kleursamenstellingen. Een mooie combinatie, mooie collaborations. En dat is wel een van de favoriete paardjes van de afgelopen jaren. Dus zoek ze maar op, de Far Out in combinatie met concepts.
0: Ik ga dat zo googlen. Dankjewel, Thomas van Vliet. Sneaker-expert en verzamelaar. Dit was het Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goeienacht.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De een gruwelt van acht banen en voor de ander kan het niet spectaculair genoeg. Maar hoeveel G-krachten kunnen wij aan? Volgens socioloog Beate Vulkel is vriendschap de belangrijkste relatie in je leven.
2: Je vindt die ander gewoon zoals die is. Geweldig.
1: Boven Houwelingen is de boekendame en politiek commentator Martine Wolzak over belastingen en sociale zekerheid.
3: Niet is ook een politieke keus. Hoe hoog wil je die rekening laten oplopen?
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido. In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
7: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
6: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
8: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: NPO Radio 1.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: hutspot werd achtergelaten door de Spaanse soldaten. Dus eigenlijk eten we Spaans voedsel ieder jaar.
1: Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de belegering van Leiden door de Spanjaarden.
2: Dus hier op deze plek voeren de Geuzen Leiden binnen. En was Leiden ontzet.
3: De mensen die hebben heel flink honger geleden.
4: Leiden ontzet, Holland gered. En dat is de samenvatting.
3: Het is een heel mooi groot feest in Leiden. En dat moet zo blijven.
1: Je ziet het in Sporen van 3 oktober. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Kloetingen. Katwijk speelt een thuiswedstrijd, Kozakken Boys is de tegenstander. En in de derde divisie is FC Rijnvogels de koploper. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Groenester.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.